0: Roma is dit jaar zo vaak genomineerd voor een Emmy als de medische dramaserie The Pit. Die kreeg 25 nominaties. The Pit gaat over de spoedeisende hulp van een ziekenhuis in de Amerikaanse stad Pittsburgh. De Emmys zijn de Amerikaanse televisieprijzen en worden half september uitgereikt. Het weer van Weer Online. Vannacht in het midden en zuiden plaatselijk mist. Morgen op steeds plekken zon. Van noord naar zuid wordt het 21 tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? Ja, we hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: fm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Michiel Frazenstorm. Er is een man opgepakt voor de cocaïne die pas werd gevonden bij supermarkten van Lidl in Brabant en Limburg. De drugs lagen tussen de bananen. Agenten hebben ook het huis doorzocht van de verdachte. Daar hebben zij een auto, motorboot en een groot geldbedrag in beslag genomen. Er is extra kans dat je misgrijpt in een supermarkt van Jumbo in het zuiden. De schappen zijn leger en dat komt doordat ze te weinig geleverd krijgen van het distributiecentrum in Veghel. Dat heeft last van een personeelstekort en kan de drukte niet aan. Jumbo hoopt de problemen snel op te lossen en zet extra uitzendkrachten in. In Venezuela worden nog altijd slachtoffers geteld na de dubbele aardbeving van 2 weken geleden. Het dodental is opgelopen naar ruim 3800. Venezuela krijgt van alle kanten hulp. Zo zijn Venezolanen in ons land bezig met een actie. Ze zamelen spullen in, zoals babyvoeding, luiers en eten in blik. En premier Jette heeft op de NAVO-top in Turkije een bijzonder cadeau gekregen van de Turkse president Erdogan. Een pistool met Jette zijn naam erop en een doosje met kogels. Ook de andere NAVO-leiders kregen zo'n cadeau. Jette heeft de pistool niet meegenomen naar huis, maar achtergelaten op de Nederlandse ambassade. Het weer van Weer Online. Vannacht in het midden en zuiden plaatselijk mist. Morgen op steeds meer plekken zon. Van noord naar zuid wordt het 21 tot 28 graden. En tot zover het AD-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten lijkt me.
3: Ja, maar die vetbike kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbike kun je trappen. Maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Jazeker. Ja.
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Het UWV-kantoor in Amsterdam leidt voorlopig geen nieuwe verzekeringsartsen meer op. Na meldingen van een onveilige werkcultuur heeft de toezichthouder de opleiding stilgezet, melden het AD en 1 Vandaag. Verzekeringsartsen beoordelen aanvragen voor arbeidsongeschiktheidsuitkeringen, maar de achterstand is enorm. De Amerikaanse president Trump dreigde er al mee. Iran zou weer worden aangevallen en dat is nu gebeurd. In Iraanse steden aan de Persische Golf zijn explosies gehoord. Met de luchtaanvallen wil Trump Iran straffen voor het schieten op schepen in de straat van Hormuz. Van de tijdelijke wapenstilstand tussen de VS en Iran is niks meer over. Bij ons in West-Europa was het vorige maand heter dan ooit in juni. De Europese klimaatdienst Copernicus heeft uitgerekend dat het gemiddeld bijna 21 graden werd. Dat is 3 graden warmer dan gemiddeld. Volgens wetenschappers laat dit nog maar eens zien hoe snel het klimaat verandert en mens en natuur steeds meer gevaar lopen. En er is afgelopen avond een tv-actie gehouden voor onderzoek naar dementie. De uitzending op NPO 1 heeft de Stichting Alzheimer Nederland meer dan 11.000 nieuwe donateurs opgeleverd. De stichting is er blij mee. Ze zeggen dat ze weer vooruit kunnen. Het weer van Weer Online. In het midden en zuiden plaatselijk mist. Overdag op steeds meer plekken zon. Van noord naar zuid wordt het 21 tot 28 graden. En tot zover het AP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Petal een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de band. En toen kwamen ineens dat mannengriepen tussen.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantenartikel hebben we gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Ja, nou ja, hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Zoals de Amerikaanse president Trump al had aangekondigd, de Amerikanen hebben Iran gisteravond opnieuw aangevallen, omdat Iran eerder heeft geschoten op schepen in de straat van Hormuz. Intussen zou Iran vannacht hebben teruggeslagen. Er zouden Iraanse raketten zijn afgevuurd richting Amerikaanse doelen in Bahrein en Kuwait. Bij het UWV-kantoor in Amsterdam worden voorlopig geen nieuwe verzekeringsartsen meer opgeleid. En dat terwijl er een groot tekort is aan artsen die keuren of iemand door ziekte nog kan werken. Onder meer het AD schrijft dat de opleiding is stilgezet na meldingen van een onveilige werksfeer. Jonge UWV-artsen voelen zich geïntimideerd. In Venezuela worden nog altijd slachtoffers geteld na de dubbele aardbeving van 2 weken geleden. Het dodental is opgelopen naar ruim 3800. Venezuela krijgt van alle kanten hulp. Zo zijn Venezolanen in ons land bezig met een actie. Ze zamelen spullen in, zoals babyvoeding, luiers en eten in blik. En niets lijkt te gek voor fans van Taylor Swift. Iemand heeft al het afval verzameld rond de plek waar Taylor Swift en Travis Kelce elkaar kort geleden het jawoord gaven, Madison Square Garden in New York, en te koop aangeboden. Swifties betaalden $25 voor dingen als sigarettenpeuken, dopjes van waterflesjes en een ovulatietest. Het weer van Weer Online. In het midden en zuiden plaatselijk mist. Overdag op steeds meer plekken zon. Van noord naar zuid wordt het 21 tot 28 graden. En tot zover het AD-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één. Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
2: Dat perspectief, dat zat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
1: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
3: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Bij het UWV-kantoor in Amsterdam worden voorlopig geen nieuwe verzekeringsartsen meer opgeleid. En dat terwijl er een groot tekort is aan artsen die beoordelen of iemand door ziekte nog kan werken. Onder meer het AD schrijft dat de opleiding is stilgezet na meldingen van een onveilige werksfeer. Jonge UWV-artsen voelen zich geïntimideerd. De politie heeft sterk het idee dat Nederlandse criminelen betrokken zijn geweest bij de hack van telecomprovider Odido, meldt nu.nl. Iemand belde het bedrijf op met het verhaal dat hij zogenaamd IT-medewerker was en hij sprak goed Nederlands. Na dat gesprek in februari werden de data gestolen van miljoenen klanten. Amerika heeft nieuwe aanvallen uitgevoerd op Iran. Op allerlei plekken waren gisteravond explosies. De Amerikaanse president Trump had al gezegd dat de tijdelijke wapenstilstand wat hem betreft voorbij is. Hij houdt Iran verantwoordelijk voor de aanvallen op olietankers in de straat van Hormuz. En een bijzonder, maar ook gevaarlijk cadeau voor premier Jette op de NAVO-top in Turkije. Hij kreeg van de Turkse president Erdogan een pistool met zijn naam erin gegraveerd. Er zat ook een doosje kogels bij. Jette heeft het pistool niet meegenomen naar huis, maar achtergelaten op de Nederlandse ambassade. En dan weer van Weer Online. Vandaag kan het op veel plekken eerst nog bewolkt zijn. Daarna overal zon, het eerst in het zuiden. En het wordt 21 tot 29 graden. En tot zover het ANP Nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nog altijd tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmarsen.
4: Ja. Oh ja, in Oortmarsen.
3: Ja. Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezelle jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Oh nee, mijn remmen. Maar dat geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat. Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
6: Ontdek hoe Oldenzaal door de jaren heen is veranderd. Van klooster tot winkelcentrum en van grafheuvel tot woonwijk. De veranderende stad, nu in Museum Oldenzaal.
7: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantie vieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van recreatieverblijf De Roezeberg in Oud-Marsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is De Roezeberg het perfecte low-budget-adres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
8: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurlingen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurlingen. Ieder seizoen springlevend.
9: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
0: Twente FM Nieuws.
10: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Op het strand bij Velsen Noord in Noord-Holland is vannacht brand geweest in een aantal vakantiehuisjes. Daarbij zou iemand gewond zijn geraakt en naar het ziekenhuis zijn gebracht. Een aantal huisjes aan weerskanten van de brand is ontruimd. Hoe het vuur is ontstaan is niet bekend, er wordt nog nageblust. Het UWV-kantoor in Amsterdam leidt dit jaar geen nieuwe verzekeringsartsen meer op, meldde het AD in een vandaag. De toezichthouder heeft veel meldingen gekregen over een onveilige werkcultuur. Leerlingkeuringsartsen voelen zich geregeld geïntimideerd. De zaak intern oplossen lukte niet. Bij de hack op telecombedrijf Odido waren Nederlandse criminelen betrokken, zegt nu.nl. In februari kwamen gegevens van miljoenen klanten in verkeerde handen terecht na een inbraak op het Odido-netwerk. Waarschijnlijk nadat iemand de klantenservice had gebeld en zei dat hij van de IT-afdeling van Odido was. Amerika heeft vannacht weer aanvallen op Iran uitgevoerd en zegt 90 militaire doelen te hebben geraakt, zoals luchtverdedigingssystemen en opslagplaatsen voor raketten. Iran heeft teruggeslagen door bases van Amerika in Bahrein en Kuwait te bestoken. Gisteren had president Trump al gedreigd Iran nog harder aan te gaan pakken. En dan weer van Weer Online. Vanochtend is er in het noorden en oosten van het land veel bewolking, maar vanmiddag wordt het uiteindelijk overal zonnig. De temperatuurverschillen zijn groot. Van noord naar zuid wordt het 21 tot 29 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
11: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits komt in de regio langzaamaan op gang, maar er is wel een groter probleem op de N35, de weg tussen Zwolle en Almelo. In beide richtingen is de weg dicht bij de Salland-Twente-tunnel. Komt daardoor een ongeluk, onbekend hoe lang het gaat duren. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Het is zomer in Twente.

0: Bauza en Magnetic hier op Twente FM.
1: Dit is de Twentse Ochtendshow.
0: Welkom.
1: Twente wordt wakker.
0: Het is donderdag, het is 9 juli en vandaag op deze dag in 1982 Coca-Cola introduceert Coca-Cola Light. Gebeurde op deze dag in 1982.
1: Vandaag in het nieuws.
0: 4 jaar geleden ging de Don Bosco School aan de Laurastraat en de Dalton School aan de Breemasweg in Hengelo samen onder een IKC-avonturij. Nu is bekend dat het oude schoolgebouw aan de Laurastraat een nieuwe bestemming krijgt. Ook wordt er flink geïnvesteerd in de nieuwbouw aan de Breemarsweg. Lees het verhaal na op 120.nl. En gistermiddag aan het einde van de middag is er een fietser gewond geraakt bij een aanrijding met de auto op de Welenmosweg in Enschede. Het slachtoffer is met een ambulance naar het ziekenhuis overgebracht. En op de Broekhoekweg in Lossen botste woensdagmiddag een auto en een driewielige driewielige motor met elkaar op elkaar. Door de aanrijding belandde de motor in de berm. Bestuurder raakte gewond en is naar het ziekenhuis overgebracht. En Zorgfederatie Holterzaal heeft een prijs gewonnen. De hoofdprijs van de ANWB. De organisatie ontvangt €10.000 voor de aanschaf van een nieuwe elektrische duofiets. We gaan het er straks over hebben in deze show. Vandaag start het bewolkt, later komt de zon erbij. Een zwakke, matige noordenwind en het wordt 26 graden. Straks een update met betrekking tot het Canisius dat nu aan het spelen is in

0: Ja, zo heet hij. Hier op Twente FM op deze donderdagochtend.
1: Twente wordt wakker. Vandaag de dag dat.
0: Het is 9 juli en waar staat deze dag bekend om? Nou, 2006. Italië wordt wereldkampioen voetbal 2006. Door naar verlenging en strafschoppen van Frankrijk te winnen in de finale. Die werd ontsierd door een kopstoot van de Franse aanvoerder Zinedine Zidane. Dan 2002, 53 Afrikaanse landen verenigen zich in de Afrikaanse Unie. En 1997, zwaargewicht bokskampioen Mike Tyson die verliest zijn bokslicentie en krijgt een boete van $3 miljoen... nadat hij zijn tegenstander Evander Holyfield twee keer in zijn oor had gebeten tijdens het gevecht op 28 juli. Einde verhaal voor Mike Tyson 1997. Dan Coca-Cola introduceert Coca-Cola Light 1982. En op diezelfde dag is het een Boeing 727 Pan Am vlucht 759 dat neerstort in Kenne, in Louisiana. Alle 145 inzittenden en 8 mensen op de grond komen om het leven. 1960 dan, Sovjet-leider Nikita Khrushchev die dreigt de Verenigde Staten met een raketaanval als het communistische bewind op Cuba wordt aangevallen. En 1945, de Nederlandse minister van Financiën, Piet Liefdenk, die stelt de geldzuivering voor. Voor 14 juli moeten alle bankbiljetten van 100 gulden worden ingeleverd. En ja, dat is om die geldzuivering voor elkaar te krijgen. 1945 op deze dag. Dan Amerikaanse, Canadese en Britse troepen die voeren een invasie uit op het Italiaanse eiland Sicilië. 1943 en 1877. Het begin van de eerste lawn tenniskampioenschappen op Wimbledon op deze dag in Engeland. Dan nog alleen voor mannen. Gebeurde in 1877. En dan wordt Argentinië ook nog onafhankelijk van Spanje. Dat gebeurde in 1816. Noteer het even. De top 40 die was gedateerd op deze dag in 1994, 9 juli. En de binnenkomers in de zomer van 1994. In de top 40 waren onder andere de Dire Straits, Ticket to Heaven op 38. Love is Strong van de Rolling Stones op 37. Andrea Bocelli en Il Mare Calmo della Zera komt binnen op 33. Leave Them Alone van 24/7 is de binnenkomer op 29. Go On Move van Wheel to Wheel 27. En Games People Play was de hoogste nieuw binnenkomer op nummer 26 van Inner Circle. Maar er was ook een binnenkomer op nummer 28.

Uiteindelijk wordt het nummer 4 staat. 11 weken lijst deze Big Mountain Baby I Love You Way. En die kwam binnen op deze dag 1994 in de top 40 op nummer 28. Dan de top 3. Op 3 Dreams van Two Brothers on the Fourth Floor. Op 2 7 Seconds, Yusuna Doe en Nene Cherry. En op 1 blijven staan als Dick me hulp nodig heb. WK Voetbal, Johan en de Groothandel. Was de nummer 1 van 9 juli 1994.

0: Het is Brasswave, het is de Maas met een Horn hier op de Twentse Radio. Straks gaan we nog weer richting China naar het Canisius. Die zijn net klaar met spelen, denk ik. Het gaat om plaats 23 of 24 en een hoofdrol natuurlijk. Tijdens het WK School Volleybal in China. Straks meer naar het streeknieuws.
1: Hey, monteur, Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
2: Zondag erop uit met het hele gezin? Kom aanstaande zondag vanaf 12 uur naar de Weerseloze Markt. Kijk op weerselozemarkt.nl voor het speciale zondagsprogramma.
3: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
6: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
7: Op zoek naar een andere auto? Van stadsauto tot truck. Zoek gratis en reclamevrij tussen duizenden voertuigen. Autofy.nl. OOFY.
8: Profiteren van een geprognotiseerde groei van 51% per jaar en 6% dividend? Dat kan. BeursTrader, het datagestuurde fintech handelsplatform, opent haar deuren voor investeerders. Word nu mede-aandeelhouder vanaf 1000 euro en profiteer van onze explosieve groei. Mis deze unieke kans niet. Ga direct naar beurstrader.nl. Nogmaals, beurstrader.nl.
9: Keuzestress over raambekleding? En geen zin in winkels? Wij komen met bijna 1000 gordijnenstalen bij je thuis met gratis advies, inmeten en vrijblijvende offerten. Ga naar gordijnenwinkelaanhuis.nl.
10: Een mooie tuin? Buzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Huzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Huzinkbouwmaterialen.eu.
11: Wil jij €500 netto verdienen?
10: Wat?
11: Als jij een vakspecialist in de elektrotechniek kent die bij Brusje Elektrotechniek past en ervoor zorgt dat die persoon solliciteert, ontvang je maar liefst een beloning van €500.
10: Wow.
12: Kijk voor alle voorwaarden op werkenbij.brusje.nl/geldverdienen.
11: Brusje doet meer met je.
13: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
14: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
0: 1 minuut over 7:30, eerste hoogtepunt uit het nieuws.
15: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel.
0: Dag Jeroen.
15: Op het strand bij Velzen Noord zijn vannacht 6 strandhuisjes afgebrand. Daarbij is voor zover bekend 1 gewonde gevallen. De brandweer had het vuur snel onder controle. Over de oorzaak is niks bekend. Het lijkt erop dat Nederlandse criminelen achter de hek bij Odido zaten. De politie denkt dat omdat een man die Nederlands sprak na een telefoontje met de klantenservice van Odido het systeem kon inkomen. En Amerika heeft opnieuw Iran aangevallen en zegt 90 militaire doelen te hebben geraakt. Als antwoord heeft Iran Amerikaanse bases in Bahrein en Kuwait aangevallen.
0: Jeroen, dankjewel. Rutger, goedemorgen.
16: Goedemorgen. De camera's bij afvalpleinen in Almelo verdwijnen. Die moesten helpen om mensen die illegaal afval dumpen op heterdaad te betrappen. Maar volgens de gemeente is die werkwijze niet meer toegestaan. Enschede gaat juist wel door met het cameratoezicht. Die kan volgens de gemeente in stand worden gehouden, omdat een overtreder beboet wordt met een zogenoemde bestuurlijke boete, die via de gemeente wordt opgelegd en niet via de politie. Het kabinet komt met een plan om mbo-scholen in de regio te behouden. Daarin staat dat mbo's in onder meer Twente extra geld krijgen om open te kunnen blijven. Dat geld is afkomstig van mbo-scholen in de rest van het land, die er daardoor iets op achteruit gaan. Twente is een krimpregio waar het aantal scholieren al jaren daalt. En op de grensovergang van Glanenbrug naar Duitsland is een 68-jarige man uit Enschede aangehouden. Bleek een arrestatiebevel tegen hem open te staan, omdat de Enschedeer terroristische symbolen had gebruikt. De man werd op de fiets bij de grens aangehouden en moest een boete van 1000 euro betalen. En dan het weer voor Twente. De dag begint met wat bewolking, maar al snel komt de zon erbij. Het wordt vanmiddag 26 graden. Morgen verloopt zonnig bij een graad of 28.
0: Rutger, dankjewel. We gaan even naar het wegdek. Wat doen wij? We doen een file bij Nijverdorp-West, de Zaddam-Twente-tunnel. Die zit daar dicht door een ongeval. Houd er even rekening mee. Verkeer richting Almelo, volg U10 staat hier dan. En Nijverdorp-Oost richting Wierde-West is op dit moment een file dus van 4 minuten over 2 kilometer afgesloten. Dus de Zaddam-Twente-tunnel vanwege een ongeval. Wat er precies gebeurd is, is tot op heden onbekend. Goed nieuws, geen controles. Tenminste, geen aangekondigde controles. Altijd flitsmeister.nl. Dat is wel een beetje op voor die flitspalen. De Delvende Straat in Engelo. Staat

is het nieuwe wijsje van Davina Michel. En Would I Be Friends With Me? Zo staat het hier. Hier op Twente FM. We zijn benieuwd of het een hit gaat worden. Je weet het nooit. Vandaag wat bewolkt nog. Vanmiddag zon missen. Dat is de bedoeling. Dus wat dat betreft ziet het er goed uit. En het wordt vandaag 26 graden.

0: Chainsmokers en Coldplay, Something Just Like This.
1: Wie zijn er vandaag jarig?
0: Een greep uit de verjaardagslijst, onder andere jarig vandaag op deze... Even kijken.

De 9e juli is het. O.J. Simpson, de acteur. En hij wordt ook wel moordenaar genoemd, af en toe. Ja, ja, nou verdiep je er maar eens in. 79 wordt die O.J. Simpson. Debbie Sledge van de Sissel Sledge-jaren vandaag, zangeres, wordt 72. Mark Elmond van Zofcel wordt 70. Tom Hanks, de acteur, wordt 70. Jim Kerr van de Simple Minds-jaren vandaag wordt 67. En Courtney Love, de zangeres en actrice, wordt 62. Jessica Volker uit Zweden, 75 worden. En Ben Zanders, wat doet hij tegenwoordig? Gewoon ooit in zo'n talentenprogramma. 43 worden, gefeliciteerd en een mooie dag. En 79 is Journey Kaagman.

0: Jaren vandaag deze Jerry Kaagman. Zit altijd even te twijfelen van, oh ja, even checken. Ze is 79 geworden van Earth of Fire. Thanks for the love. Prachtige plaatjes gemaakt samen met Earth of Fire. Ergens eind jaren 70, begin jaren 80. Ook natuurlijk nog deze Jerry Kaagman. Wij gaan naar China. Dat hebben we de hele week al gedaan. En we gaan even horen hoe het is in China. Ik geloof dat Erwin Elverink van de Canisius in de taxi zit. Hallo, goedemorgen.
1: Goedemorgen Wim. Ja, we zijn net de taxi even uitgestapt. En we staan te wachten op de volgende taxi. Om even een wedstrijd te bekijken van de Nederlandse jongens.
0: Oké. Even voor de goede orde. Volgens mij hebben jullie gespeeld zojuist uit mijn hoofd. Toch?
1: Ja, wij zijn bij ons al om 9 uur begonnen met onze laatste wedstrijd. Klasseringswedstrijd. En dan moesten we tegen het team uit Macau. Chinese plaats. En die hebben we gelukkig met 2-1 gewonnen.
0: Zo, kijk aan. Dus dat wordt dan plek 23, begrijp ik.
1: Correct. Ja. Dat was een spannende 3-6 hebben we gespeeld. De eerste ging mooi onze kant op, de tweede verloren we. En daarna hebben we uiteindelijk toch op 2 punten het verschil weten te maken.
0: Hartstikke goed. Dus voor jullie zit het er nu op, hè, geloof ik.
1: Ja, onze speelminuten zitten erop. Wij gaan dus nu nog even een wedstrijdje kijken van de Nederlandse jongens. En daarna zullen we naar de finale van de dames en de finale van de heren gaan. En er volgt er nog een sluitingsceremonie.
0: Oké, hoeveel mensen hebben we het dan over die daarbij aanwezig zullen zijn ongeveer bij die sluitingsceremonie?
1: Ik denk dat daar alle atleten aanwezig zijn, dus alle delegaties. En er zullen toch een kleine 1000 man in het stadion zijn.
0: Beste happening wat dat betreft, zeg Erwin.
1: Hè? Ja. Is het ook.
0: Hey, staan jullie nu buiten? Je staat nu met de andere teamleden ook?
1: Ja, ik heb nog 3 speelsters bij me. Dus Zoe en Mijntje en Wies.
2: Hoi.
0: Hoi, hallo dames. Hoe is het met jullie? Goed?
2: Ja hoor. Ja.
0: Ja, is het nog steeds leuk in China?
2: Ja, heel leuk. Ja? Ik heb nog helemaal geen zin om terug te gaan.
0: Oh, dat is goed nieuws. Kijk eens aan. Ja. En waarom, waar komt dat door?
2: Nou, het zijn gewoon zulke gave ervaringen wat je meemaakt. Dat maak je echt bijna nooit meer mee. En ook het land zelf is echt heel erg... Ja, het is echt... Je hebt allemaal nieuwe indrukken.
0: Ja, toch wel. Het is wat anders dan in Nederland, zeg maar. Als je in Almelo of Tubberg of waar dan ook in Twente over straat loopt.
2: Ja.
0: Ja. Hartstikke goed. En een beetje, kun je nog een beetje communiceren met de mensen daar?
2: Nou, met handgebaren kom je heel eind.
0: Ja. Ze vinden het allemaal...
2: niet heel goed Engels mee.
0: Oké. Maar ze staan niet raar te kijken dat jullie daar rondlopen wat dat betreft.
2: Nou, we worden wel heel vaak gevraagd of we op de foto willen. Echt heel vaak. Iedere dag. Echt wel, ik weet niet door hoeveel mensen. Het is echt... Ja, we worden ook door heel veel mensen ook gefilmd, gewoon zomaar uit het niets.
0: Oké, we zijn een bezienswaardigheid dus wat dat betreft daar in China, dat mag duidelijk zijn. Ja. Hey, ja. Zijn jullie nog bij andere teams aanwezig of zitten die in de buurt of zitten jullie helemaal op eiland, bij wijze van spreken?
1: Nee, we hebben inderdaad in ons hotel hebben een aantal teams zitten en de andere hotels van de delegaties, dat is echt... 2-3 kilometer verderop en de sporthal is 2-3 kilometer. Dus echt redelijk dicht bij elkaar allemaal. We komen regelmatig andere atleten tegen. Bijna een soort Olympisch dorp.
0: Nou, gezellig. Hartstikke goed. Jullie hebben dus nu nog een programma, maar eigenlijk is de koffer al bijna gepakt, begrijp ik, Erwin.
1: Ja, we hebben vanmiddag de meiden al gezegd dat ze moesten starten met de koffer alvast in te pakken. Want als wij de finale hebben bekeken en de sluitingsceremonie is geweest, dan staat bij ons morgen vroeg om 6 uur de bus klaar. Om ons alweer naar het vliegveld te brengen.
0: Ja, dus morgen rond deze tijd zitten jullie zeg maar halverwege tussen China en Nederland ergens, hè?
1: Ja, waarschijnlijk ergens boven Rusland vliegen we dan.
0: Oh ja, daar ja. Nou ja, daar kun je ook overheen, inderdaad. Hartstikke goed. En je hebt bijzondere ervaring, dat mag duidelijk zijn, beste mensen.
1: Zeker.
0: Oké.
1: Okay. Ja, er is hard gewerkt, dus er is een prima prestatie neergelegd hier.
0: Ja, dat mag duidelijk zijn. Dus ga er maar aan staan. Heel goed. Hey, geniet nog even met z'n allen van de laatste momenten daar in China.
1: Doen.
0: En ik dank jullie voor de bijdrage de afgelopen week, Erwin Elverink. En wie stonden er nog meer bij je?
1: Zoe, Mijntje en Wies.
0: Oké, goeie terugreizen.
1: Yo, dank
0: hoi.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? Ja, we hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo, die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: pagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
1: De grootste zomersale van Duitsland bij XXX Lutz in Norton en Salzbergen. Bespaar nu tot wel 77%. Ja, 77%. XXX Lutz in Norton en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
2: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Frieseveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Frieseveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
1: Nu tijdens de grootste zomeruitverkoop van Duitsland bij XXX Lutz. Krijg nu met vouchers tot wel 25% extra korting. XXX Lutz in Norton en Salzbergen.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
5: Profiteren van een geprognosticeerde groei van 51% per jaar en 6% dividend? Dat kan. BeursTrader, het datagestuurde fintech handelsplatform, opent haar deuren voor investeerders. Word nu mede-aandeelhouder vanaf 1000 euro en profiteer van onze explosieve groei. Mis deze unieke kans niet. Ga direct naar beurstrader.nl. Nogmaals, beurstrader.nl.
6: Ah, mijn rug.
7: Beweeg.
6: Hé, wat? Huh?
7: Ik ben het. Je rug.
6: Je hebt weer te lang gezeten, hè?
8: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
9: Wij holt hem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, ik krijg goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT, in goor en nieuwheden.
10: Ontdek hoe Oldenzaal door de jaren heen is veranderd. Van klooster tot winkelcentrum en van grafheuvel tot woonwijk. De veranderende stad, nu in Museum Oldenzaal.
11: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
12: Twente FM Nieuws.
13: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Op het strand bij Velzen Noord zijn vannacht 6 strandhuisjes afgebrand. 1 persoon heeft brandwonden opgelopen en ligt in het ziekenhuis, zegt de brandweer. Meerdere huisjes in de omgeving zijn uit voorzorg ontruimd. De brandweer had het vuur snel onder controle. Over de oorzaak is niks bekend. Er zijn in de eerste helft van dit jaar bijna 10% minder personenauto's gestolen dan in dezelfde periode vorig jaar, blijkt uit onderzoek. Toyota's blijven het populairst onder dieven. De Renault Captur is een snelle stijger. In tegenstelling tot auto's werden brommers juist vaker gestolen. De politie denkt dat Nederlandse criminelen achter de grote hack bij Odido zaten. De inbraak in de computersystemen gebeurde namelijk nadat een man die Nederlands sprak de klantenservice van Odido had gebeld en deed alsof hij van de IT-afdeling was. De politie overweegt nu de stem van de man openbaar te maken in de hoop dat iemand hem herkent. En een flinke domper voor Marokko, dat vanavond in de kwartfinales van het WK tegen Frankrijk speelt. Oud-PSV'er Ismaël Saibari kan niet meedoen omdat hij nog last heeft van een blessure in zijn dijbeen. Saibari is belangrijk voor de Marokkanen. Hij scoorde dit WK al 3 keer. En dan weer van Weer Online. Vanochtend is er in het noorden en oosten van het land veel bewolking, maar vanmiddag wordt het uiteindelijk overal zonnig. De temperatuurverschillen zijn groot. Van noord naar zuid wordt het 21 tot 29 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
14: Dit is Tim Schaap van de ANWB. In de regio rijdt het hier en daar wat langzamer. De ochtend.

0: extra. En vaste prik, de A50 Arnhem-Os. Daar staat file tussen Valburg en Ravenstein. 10 kilometer en 15 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Het is zomer in Twente.

0: Taylor Swift en I Knew It, I Knew You.
1: Dit is de Twente Ochtendshow. Twente wordt wakker.
0: Welkom, het is deel 2 van de show. 9 juli, vandaag op deze dag in 1982... werd Cola Light door Coca-Cola geïntroduceerd. 1982.
1: Vandaag in het nieuws.
0: 4 jaar geleden gingen de Don Bosco School aan de Laurenstraat en de Daltonschool in Hengelo-Zuid aan de Breedmaasweg samen om... af en toe heen werd het IKC en dat soort dingen. Nu is bekend dat het oude schoolgebouw aan de Laurenstraat een nieuwe bestemming krijgt. Ook wordt er geïnvesteerd in nieuwbouw aan de Breedmaasweg. Check het hele verhaal op 120.nl wat er gaat gebeuren met de Don Bosco School en de Dalton School in Hengelo. En woensdag aan het einde van de middag is er een fietser gewond geraakt bij een aanrijding met de auto op de Welenmosweg in Enschede. Slachtoffer is met ambulance naar het ziekenhuis overgebracht. En op de Broekhoekweg in Lossen botste woensdag aan het einde van de middag een personenauto en een driewielige motor met elkaar. Duits kenteken zat op de driewielige motor. Niet dat het eruit maakt, maar die moest naar het ziekenhuis. Wat de kwaal was, is tot op heden onbekend. En Zorgfederatie Oldenzaal, die is er met een check ertussen gegaan voor een elektrische duofiets. 10.000 euro gewonnen. We gaan het er straks over hebben in deze show. En die heet Twente wordt wakker. Blijf er lekker bij. Naar Heracles, we gaan naar de tour en we doen een workshop clown, dus blijf er lekker bij. Vandaag wordt het 26 graden.

0: Het is de weekend in Sacrifice hier op Twente FM. Straks gaan we nog richting Heracles Almelo. En Stichting Goal gaat daar vandaag wat bijzonders doen. En nu gaan we op de fiets. We gaan op de elektrische duofiets. Anita Laarveld, goedemorgen. Prijzen gewonnen.
1: Ja, super toch?
0: Ja, fantastisch toch?
1: Wij zijn zo ontzettend blij.
0: Ja, dat dacht ik al. Jullie waren daar al drukdoende mee. Een week of wat geleden jou ook in de uitzending gehad. En toen was die oproep van, ga ons steunen. Maar ik weet niet meer hoe het gegaan is, want de ANWB heeft uiteindelijk die check uitgekeerd.
1: Ja, dat klopt. 12 mei zijn wij ook bij jullie in de uitzending geweest om oproep te doen van kom op ons stemmen. Half juni kregen wij een telefoontje dat wij in de top... daarvoor kregen wij bericht dat we in de top 3 zaten van projecten met de meeste stemmen. En 12 juni werden wij gebeld dat wij de winnaar waren van dit project.
0: Oké,
1: dus,
0: wat goed.
1: Wij zijn ontzettend dankbaar dat zoveel mensen, de bewoners en de medewerkers van de Zorgfederatie, zo'n warm hart hebben toegedragen en ons project hebben gesteund.
0: Ja,
1: dat heeft geleid tot deze prijs. Ja.
0: Helemaal gaaf. €10.000 is niet zomaar wat. En nu kunnen jullie die fiets aanschaffen, toch?
1: Ja, de nieuwe fiets is besteld. We verwachten en we hopen dat die in de week van 21 september geleverd wordt. Ja, dat komt geweldig uit, want dan hebben wij onze Tour de ZFO. Die was eigenlijk gepland in de week van 22 juni. Maar toen was het de subtropische week hier in Twente. Ah, die hebben we toen moeten verzetten.
0: Klopt, heb je het ook over gehad.
1: Ja, daar hebben we toen ook over gesproken. En die wordt nu gehouden in de week van 21 september. En dan hebben we de nieuwe fiets waarschijnlijk ook. Dus dan kunnen we 3 keer per dag met 7 duo-fietsen op pad. Om mensen te laten genieten van de omgeving. Het fijne gesprek, de wind in de haren. Ja, dat is het mooiste, denk ik, wat we de mensen kunnen aanbieden.
0: Zeker weten. Tegenwoordig elektrische fiets. Een aantal jaren geleden zat er toch ook geen motor op? Of heb ik het nou mis? Was het toch gewoon puur menskracht, hè?
1: Nou, ik denk als je op een duofiets moet doen alleen met menskracht, dat je er echt een behoorlijke kleuf van hebt.
0: Ik weet dat ik mijn collega fietsers wel eens hoorde die, oh Wim, dat moet jij ook gaan doen. Dat is hartstikke leuk, goed voor de benen. Dat is heel zwaar volgens mij.
1: Ja, dat denk ik wel. Maar nu zit daar inderdaad trapondersteuning op en dan is dat een hele mooie activiteit.
0: Super gaaf. Zeg, hoe vaak wordt een fiets gebruikt als we het even over zo'n dag hebben? Ik noem maar wat, want volgens mij willen mensen daar heel graag op uit.
1: Als we het over de Tour de ZFO hebben, dan gaan we 3 keer per dag op pad. Daar wordt ook familie voor uitgenodigd om mee te gaan met hun naasten. Na een korte instructie gaan ze dan meer fietsen. Daarnaast staat de fiets bij de Zorgfederatie en kunnen mensen via een boekingssysteem daarop inschrijven om op pad te gaan met hun naasten.
0: Oké. Dus veel animo voor, dat mag duidelijk zijn, toch?
1: Ja. Wij denken ook wel van, goh, als er nou luisteraars zijn die zeggen van, goh, dat lijkt me wel heel erg leuk om op zo'n mooie nieuwe duofiets met senioren van de Zorgfederatie te gaan fietsen. Dan bij deze de oproep, bel ons.
0: Ja, want jullie zoeken ongetwijfeld nog wat chauffeurs, wat fietsers om mee te fietsen. Want elke vrijwilliger is er één.
1: Ja, we hebben al een mooie groep vrijwilligers die daar met de bewoners mee op pad gaan. Maar als er nog meer mensen zijn die dat leuk zouden vinden, dan zijn die natuurlijk van harte welkom.
0: Goed zo. Waar kunnen ze jullie bereiken?
1: Zorgfederatie Oldenzaal, telefoonnummer 0541 513 433.
0: Oké. Is er nog een stukje taart voor gehaald voor die €10.000 vanwege het feest? Of tot de orde van de dag?
1: Nee, de ANWB is hier gisteren geweest. Die had taart bij zich voor ongeveer 100 mensen. En voor de andere locaties hebben wij ook zelf taart aangeschaft, zodat iedereen meer kon genieten van dit feest.
0: Lach even, ANWB heeft de taart meegenomen voor 100 mensen, meen je dat echt?
1: Ja, dat klopt. Ja, was omdat er zoveel stemmen waren uitgebracht. Dus misschien ook wel goed om even te zeggen, ik wil ook graag van de gelegenheid gebruik maken om iedereen die op ons project heeft gestemd heel hartelijk te bedanken. Er zijn ruim 2500 stemmen uitgebracht op ons project. En dat was het meest van Nederland.
0: Wat gaaf. Nou, eigenlijk 2500 stukjes taart, maar dat is niet te doen. Het ANWB bedoelt het allemaal goed. €10.000 voor jullie, voor de Zorgfederatie Oldenzaal, voor die prachtige nieuwe fiets. Ik wens jullie veel plezier, Anita Laarveld. En ik kan niks beloven, maar als ik tijd heb, kom ik een keer mee fietsen. Lijkt me hartstikke leuk.

0: Tis en David Guetta, waarom ook niet, in de 5 Seconds of Summer en Lighter hier op Twente FM. Wij gaan ballen, wij gaan voetballen met Stichting Goal. Luc Belt, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen Wim en luisteraars.
0: Ja, het is niet zomaar wat er vandaag gaat gebeuren, hè?
1: Nee, vandaag staat er weer een mooi bijzonder nummer op het programma, Wim.
0: Ja.
1: We gaan voetballen met Heracles.
0: Zo, dat gaat Stichting Goal doen. Kun je nog even uitleggen voor de mensen die niet weten wat Stichting Goal doet?
1: Ja, dat kan ik zeker. Stichting Goal die verbindt de zorg met het bedrijfsleven. En in dit geval is ook het bedrijf Heracles, want Heracles is natuurlijk ook gewoon een bedrijf. Dus wat wij doen is een soort teambuildingsactiviteiten voor het bedrijfsleven aanbieden. En dat komt dan ten goede van de zorg. En in dit geval bieden wij het Heracles Almelo elftal bieden wij een soort teambuilding aan. En daar laten wij de mensen met een verstandelijke beperking, maar vandaag ook ouderen, van meegenieten.
0: Okay.
1: Door met elkaar een heel leuk voetbaltoernooi te gaan houden. We gaan spelers van Heracles indelen bij mensen met een verstandelijke beperking. We maken 8 teams en we spelen een fantastisch toernooi.
0: Ja, nou staan we bij dat we dat met Twente ook hebben gedaan. Begin dit jaar was het, hè, geloof ik, of niet?
1: Nou, dat was inderdaad al. Dat was in mei volgens mij. Bij het Sanderbosch-toernooi.
0: Okay. Oh ja, en, dat ja. Ja.
1: Ja. En dat is ook wel jaarlijks een succes, maar dat is natuurlijk vooral voor regio, Enschede en omstreken.
0: Ja, en dit is voor de Heracliden, zeker.
1: Ja, ja. Dit is voor de Zwart-Witte Boys, hè.
0: Ja, dit is natuurlijk een feest. En we gaan zo snel mogelijk weer met z'n allen natuurlijk naar de Eredivisie. En dit is het begin natuurlijk, hè?
1: Ja, ja, het begin is, ze hebben de eerste 2 oefenwedstrijden erop zitten. Ik ben toevallig gisteren zelf even weer eens kijken.
0: In Delden, hè, waren ze. Ja,
1: ja, bij de Rood-Zwarte Boys waren ze. Maar ja, ze mochten tegen FC Groningen. Maar ik moet zeggen, ze hebben FC Groningen zwaar overklast.
0: Oh.
1: Dus ik ben heel benieuwd, dat vond ik, hè, qua veldspel. En ik ben heel benieuwd hoe de mensen met een verstandelijke beperking vanmiddag toch wel een beetje tegengas gaan geven.
0: Ik ben benieuwd, zeker weten. Waar gaat het allemaal gebeuren?
1: Dit gaat allemaal plaatsvinden naast het stadion, op het hoofdveld van ON, Almelo. En wat wel heel leuk is, we hebben vanmiddag gewoon wat extra toeschouwers van Tritium Mullenbeltzorg. De doelgroep ouderen, ja, die willen graag ook de spelers en de gehandicapten zien voetballen vanmiddag. Dus die hebben, want dat zijn ook partners van ons, en die hebben gevraagd van, kunnen wij aankomen moedigen? Dus er zullen vanmiddag ook meerdere busjes voor ouderen die kant op komen, om al deze mensen aan te moedigen.
0: Eén groot feest. Ja, één groot feest. Hartstikke goed. Hoe laat begint het allemaal?
1: Het begint allemaal zo rond de klok van 1 uur. En dan gaan we heerlijk potje voetballen. Het is mooi voetbal weer vandaag, dus
0: ja, zeker, zeker, zeker, zeker. Ook nog toeschouwers welkom, of naast de toeschouwers die je al krijgt?
1: Nou, met name toeschouwers in de vorm van familie en dat soort
0: dingen. Ja,
1: dat groepsgenoten van de deelnemers, maar we zitten natuurlijk niet te wachten op duizenden toeschouwers.
0: Dat begrijp ik.
1: Wat ik me natuurlijk kan voorstellen, Wim.
0: Ja,
1: maar,
0: dat wil je zien.
1: dat bedoel ik. Maar dan laten we dat niet doen. Er komen hele leuke beelden. Ik heb gehoord dat er ook andere media aanwezig is. Dus mensen krijgen het echt wel weer mee. Wat er allemaal gaat.
0: Ja, zeker weten. Volgens mij is er ook een team van ons aanwezig om video te maken vandaag. Dus dat gaat allemaal goed komen. Luc, ik wens jullie veel succes. Vooral de voetballers veel succes. Maak er een mooie middag van. Vooral genieten. Dat is het belangrijkste, toch? Daar gaat het om bij jullie.
1: Daar gaat het om, Wim. Super.
0: Oké. Okay.
1: Maar dat doen we ook bij jullie, hè? We luisteren we lekker mee.
0: Goed zo. Doe je best. Dankjewel. En fijne donderdag. Hoi, hoi.
2: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
3: Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Gluizen, meneer? Kom dan kijken. BRTT, om me nog grote veuroors. En je hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let u? RTT, goor een nieuwe hit.
4: 28 en 29 augustus is het weer tijd voor Rock & Mesh in Te Belgen. Met optredens van The Fortunate Sons, Biscuit Park en Buckers.
5: Want we will live in de brouwerie.
4: Geniet van live muziek, lekker eten, koude drankjes en volop festivalgevoel. Check de line-up en score je tickets op rockamesh.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB... en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
7: Terugkerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie... en blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak... werk je aan blijvend herstel. Plan nu een gratis intakegesprek op candidacoach.nl.
9: Morse Code, the ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen... en in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
10: Profiteren van een geprognotiseerde groei van 51% per jaar en 6% dividend? Dat kan. BeursTrader, het datagestuurde fintech-handelsplatform, opent haar deuren voor investeerders. Word nu mede-aandeelhouder vanaf €1000 en profiteer van onze explosieve groei. Mis deze unieke kans niet. Ga direct naar beurstrader.nl. Nogmaals, beurstrader.nl.
11: Keuzestress over raambekleding en geen zin in winkels? Wij komen met bijna 1000 gordijnenstalen bij je thuis met gratis advies, inmeten en vrijblijvende offerten. Ga naar gordijnenwinkelaanhuis.nl.
12: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
13: 1 minuut over 8:30 is de hoogtepunt uit het nieuws.
14: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel.
13: Dag Jeroen.
14: Na de brand in zes strandhuisjes bij Velsen Noord zijn volgens regionale media 2 mensen naar het ziekenhuis gebracht. 1 persoon liep brandwonden op, de ander is een brandweerman die niet lekker was geworden door de enorme hitte. Het aantal autodiefstallen is in het eerste halfjaar 10% lager uitgevallen dan vorig jaar in die periode, blijkt uit onderzoek. Autodieven hebben het nog steeds vooral gemunt op populaire modellen van Toyota. En er zijn volgens de politie aanwijzingen dat de grote hek bij Odido het werk was van Nederlandse criminelen. Een Nederlands sprekende man die deed alsof hij een IT'er was, wist na een telefoontje met de klantenservice het systeem in te komen.
13: Dankjewel Jeroen. Rutger, goedemorgen.
15: Goedemorgen. De camera's bij afvalpleinen in Almelo verdwijnen. Die moesten helpen om mensen die illegaal afval dumpen op hete daad te betrappen. Maar volgens de gemeente is die werkwijze niet meer toegestaan. Enschede gaat juist wel door met het cameratoezicht. Die kan volgens de gemeente in stand worden gehouden, omdat een overtreder beboet wordt met een zogenoemde bestuurlijke boete, die via de gemeente wordt opgelegd en niet via de politie. Het kabinet komt met een plan om mbo-scholen in de regio te behouden. Daarin staat dat mbo's in onder meer Twente extra geld krijgen om open te kunnen blijven. Dat geld is afkomstig van mbo-scholen in de rest van het land, die er daardoor iets op achteruit gaan. Twente is een krimpregio waar het aantal scholieren al jaren daalt. En op de grensovergang van Glanenbrug naar Duitsland is een 68-jarige man uit Enschede aangehouden. Bleek een arrestatiebevel tegen hem open te staan, omdat de Enschedeer terroristische symbolen had gebruikt. De man werd op de fiets bij de grens aangehouden. Hij moest een boete van €1000 betalen. En dan het weer voor Twente. De dag begint met wat bewolking, maar al snel komt de zon erbij. Het wordt vanmiddag 26 graden. Morgen verloopt zonnig bij een graad of 28.
13: Dankjewel Rutger, we gaan even naar het wegdek. Het is rustig op de weg. Wel een controle die gezien is. Onder andere op de A1 bij 120.3. Daar staan ze te controleren. Dat is in de buurt van Holte. Houd er rekening mee. In beide richtingen staan ze te controleren al daar. Nou, straks doen we een clownesk workshop. En we gaan nog naar Tom Velers. We gaan de tour bespreken. Weer wel Tom Twente, wielenheld. Straks allemaal in deze show. En nu houden

0: Sweet Jessie hier op Twente FM. Het is tijd om de clown uit te hangen. Dat lukt mij helemaal niet, maar daarvoor hebben we dan een workshop. Ingrid, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat gaan we doen? Want dat gaat komend weekend plaatsvinden in Hengelo, heb ik begrepen, toch? Clownerie workshops.
1: Ja, klopt. Ik geef clownerie workshops en aankomend weekend is er nog plek en hebben we weer clownerie workshops. En ja, veel mensen weten niet wat clownerie precies inhoudt. Clownerie is geen toneel, geen improvisatietheater. Een clown is eigenlijk authentiek. En je speelt eigenlijk helemaal puur vanuit jezelf. En daarom is eigenlijk een clownerie workshop voor iedereen geschikt. En een clownerie workshop doen is ook heel bevrijdend. Want eigenlijk als een volwassene, ja, die lacht eigenlijk aanzienlijk minder vaak dan jonge kinderen. Dat komt vaak door sociale remming, stress en verantwoordelijkheden die we hebben.

0: twijfels, nadenken, aanpassen en presteren. Schaamte, oordeel, verwachtingen. Allemaal dingen waar we eigenlijk in het dagelijks leven heel erg veel mee bezig zijn. Dat valt gewoon, zodra je de Meulenwerf binnenstapt, dan valt dat weg. En ben alleen jij er nog en zetten we de neus op. En met de neus op is het ja zeggen en dan gaan we gewoon.
1: Ja, ja. 3 keren gaat het gebeuren. Ik geloof in 3 stappen. Het is niet zo dat je meteen klaar bent. Hè. Je begint met de feestneus en dan gaat het nog een stukje verder, geloof ik. Hè?
0: Ja, ja, dan gaat het nog naar de Clown Ontwaakt. En daarna zijn er nog wat meer aantal workshops. En eigenlijk, ik clown nog steeds, ik leer ook nog steeds. Er valt zoveel in te doen. Maar het eerst proeven kan ook. Hè. Ik geef ook altijd nog proeverijen. Die zijn gratis. Om eens te kijken van, nou, is dit eigenlijk wel wat voor mij? Klinkt wel leuk, maar ik weet het niet. Vind het spannend. Durf het misschien wel niet. En er staan ook data's op mijn website waar je de proeverijen kan doen. Zodat je een beetje kan neuzen eigenlijk. Met de rode neus.
1: Ja, leuk. En, ja. Ja, hey, maar ja, de ene clown is de andere ook niet. Hè? Ik bedoel, ik maak dat wel vaker mee. Hè? Ook bij kinderen. Dat de ene clown heeft gewoon, daar zijn ze soms bang voor, weet je.
0: Ja.
1: Dan heeft het een andere bedoeling wat we hiermee doen. Maar je moet het wel even, je moet die feeling een beetje hebben.
0: Ja, dat is heel belangrijk. Ik clown ook bij dementerende. En je moet altijd aanvoelen. Maar dat geldt eigenlijk voor dementerende geldt dat. Maar ook als ik op straattheater speel of een voorstelling doe. Het is altijd in contact met. Ik doe nooit iets achter de rug om. Ik heb altijd toestemming nodig van degene met wie ik speel, zeg maar. En als iemand niet wil, dan bedank je vriendelijk en ga je door. En het is eigenlijk, het is contactclown. Dat betekent ook dat je plezier hebt samen met elkaar. En als je dat niet hebt, dan werkt het ook niet. En dan worden inderdaad kinderen bang of mensen vinden het niet leuk. Precies. Het moet goed zijn.
1: Ja, hey, en dan gaat het
0: dat
1: in.
0: Dat is mooi, hè?
1: Zeker weten. Dan gaat het aanstaande zondag van start. Dus in Hengelo, geloof ik. Even kijken. Er zijn 3 zondagen, hè? Zie ik dat?
0: Ja. Ja. De lach beginnen, hè? De vakantie, gewoon vrolijke vakantie in. Voor de mensen die misschien nog niet op vakantie gaan, zijn er nog 3 data's.
1: Ja.
0: En daarna komen er nog uiteraard vervolgen.
1: Nou, er gaan genoeg mensen rondhuizen, hoor. Dus wat dat betreft, die kunnen nog even komen. Zondag 12, 19 en 26 juli. Begint er mooi op tijd op zondag, 9:30. In plaats van de kerk kun je lekker clownerie doen.
0: Nou, dat toch. Lekker is dat.
1: En hoe kunnen mensen zich opgeven, Ingrid?
0: Via de website kunnen ze zich opgeven. Even contact zoeken. Of via Facebook, Insta, LinkedIn. Overal ben ik wel te vinden. En
1: goed zo.
0: Dan kan ik altijd nog dingen toelichten.
1: Hey, noem even de website.
0: clownerie.nl.
1: Oké. Beste mensen, daar moet je naartoe. En straks komt er ook op 120.nl te staan. Ik dank je wel, Ingrid. En feestneus op, hè.
0: Ja, doen we. Dank je.

0: Axel en Grosso en More Than You Know op Twente FM. Het is 9:10. We gaan weer een rondje toe doen met regionale wielerhelden uit het verleden. Tom Veles, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, hoe heb jij naar zo'n wedstrijd gekeken gistermiddag, de laatste 5 kilometer? Want ik vind het, ik durf bijna niet meer te kijken, joh.
1: Ja, maar daar ben je ook even niet meer gewend. Dat is een beetje uitgemaakt en zaak is geweest. Ja, sprint lijkt inderdaad heel hectisch. Echt een instantie om overzicht te houden. En ja, ik vind dat nog steeds echt een toppunt. Ook omdat mijn carrière daar een onderdeel van geweest is. Of groot onderdeel van geweest is. Maar ook voor de jongens die toch een kans maken na 4 dagen afzien.
0: Ja. Zeker weten, het was een Nederlandse winnaar, maar er was nog een valpartij, alles erop en eraan. Je was vroeger ook de aantrekker van de sprinttrein, hè, van Marcel Kittel. Voelt dat nog steeds zo? Kun je nog helemaal inbeelden hoe dat voelt om zeg maar 1 centimeter langs je collega op de fiets te scheren?
1: Ja, zeker weten. Zeker kan ik me dat nog inbeelden. Dus een bepaalde spanning. Ja, het mooiste vond ik daarin, zou een plan maken met het team. In dat plan daar hadden we allemaal een bepaald aandeel in. Sommigen in een eerdere rol en een andere in een latere rol. En om dan samen zo'n plan tot uitvoering te kunnen brengen, dat is de ultieme teamspel in deelgenomen.
0: Ja, nou zat gisteren weinig plan aan, tenminste dat zeggen de kenners. Jij bent helemaal een kenner. Zat er toch stiekem een boodschap in?
1: Oh, zeker is dat een boodschap in. Kijk, je hebt de grotere teams. Je hebt dan Alpecin en je hebt de Koenig. Die hebben gewoon een compleet team mee om daar voor die sprint te gaan. Dus die nemen dan de voortouw. Het is meer gewoon dat inderdaad Koenig ondersteuning kreeg. Maar ik wil dat toch terugbrengen. Ja, Olaf kreeg ondersteuning. Het zou utopie zijn om daar met Daan Holle en Kees Bol. En lead-out. En lead-out er op 200 meter te kunnen doen. Dus ik zie het meer als sprint positioneren dan dat ze eigenlijk een lead-out doen. Dus die hebben zeker een grote rol daarmee gehad. Al zullen ze zelf zeggen van niet, omdat er kan altijd iets beter. Maar je kunt ook zeggen, de andere teams waren er niet. Die uiterste laatste meters waren vooral Uno X en Astana. Het voortouw namen in de laatste kilometer.
0: Ja, hoe kijk je naar de eerste dagen van de Tour? We hebben er bijna een week op zitten. Ze hebben het alleen maar over de hitte, maar dat was toch in jouw tijd ook. Dat was vroeger niet bij jou. Vroeger is nog langer geleden, maar zeg maar pakken beter 10, 15 jaar geleden. Was het toch ook heet?
1: Ja, was het ook heet. Zeker weten. Het is gewoon nu 40 graden. Wij hadden te doen met een keer 35 graden, denk ik, toen de tijd, de heetste dagen. Mm-hmm. Maar je ziet overal dat het iets warmer wordt. En daar is het gewoon mee omgaan.
0: Ja.
1: Kijk, in mijn tijd waren de ijsschokjes en de dingen, die waren gewoon niet heel veel. Dat was eigenlijk net dat het een beetje in kwam te komen. En dat is nu echt schering in slag natuurlijk. Met koeling.
0: Harder fietsen en dan heb je ook meer wind, hè? Dat koelt meer af.
1: Ja, dat klopt ook inderdaad. Ja, zo is het ook alweer.
0: Ja. Hey, vandaag de echte bergetappe, die eerste die op het programma staat. Ga je spektakel verwachten of kijken we vanmiddag en denken van verdorie, waar hadden we er meer van verwacht?
1: Ja, ik verwacht wel spektakel. Als het echt wel beslissend gaat zijn, dat verwacht ik niet. Vooral spektakel vanaf het begin af aan eventjes voor het positioneren. En toch zullen de teams zijn die man die zich mee willen sturen. En dat zullen vooral teams zijn die tijd goed willen maken op een bal bij Pogacar. Dus toch iets willen in een aanval of dergelijke. Dus dan moet je mannen voor meesturen. Dus daar zal het eerste gevecht om gaan. En dan Tourmalet zal onder andere een tweede gevecht tussen de klassementsmannen gaan. Het zal een kleinere groep zijn, maar ik verwacht niet dat het helemaal aan bonken wordt gereden.
0: Oké. Die traan staat hier na vanavond of na vanmiddag nog op plek nummer 1 in het algemeen klassement?
1: Ja, dat verwacht ik wel. Is een goede klimmer. En ik denk niet dat, dat het zo beslissend zal zijn. Dat die trein gaat helemaal.
0: Oké. Nee, die Pogacar, die vind ik al, moet er bijna 8 minuten goed maken op traan om die gele trui te pakken. Maar ja, dat is
1: ja, weet ik. En daar zullen ze vandaag misschien een deel van afsnoepen, maar dat zal nog wel even dat zal misschien nog wel een klein beetje kunnen duren voordat ze daar...
0: Kan nog spannend worden. Goed zo. Ja. Tom Veles, dankjewel. Vanmiddag weer te beluisteren op de zender elders.
1: Nee, morgen.
0: Morgen weer. Goed zo. Dan blijven we vandaag wel luisteren naar Twente FM. Dankjewel, Tom Veles. En tot de volgende keer.
2: Hoi.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten lijkt me.
3: Ja, maar je vet maakt je niet ook trappen.
2: Nee, die vet maakt kun je trappen. Maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
2: ja.
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: De grootste zomersale van Duitsland bij XXX Loets in Norton en Salzbergen. Bespaar nu tot wel 77%. Ja, 77%. XXX Loets in Norton en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
6: Op zaterdag 11 juli staat Reutem in het teken van spanning en snelheid. Tijdens de derde wedstrijd van het Ural NK Autocross. De beste autocrossers uit Nederland, Duitsland en België strijden om de winst. Vanaf 8:30 gaat het gas erop. Kom kijken en moedig jouw favorieten aan. Ural NK Autocross, 11 juli in Reutem.
5: Nu tijdens de grootste zomeruitverkoop van Duitsland bij XXX Loets. Krijg nu met vouchers tot wel 25% extra korting. XXX Loets in Norton en Salzbergen.
7: Hey Holt nodig? Kom dan mooi naar RTG in Gorinieuwheden. Wie Holt van Holt?
8: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij? Reserveer nu bij Steakhouse Lutscher Alm in Enschede. Gewoon in Twente. Dan eet je de heerlijkste gerechten uit de voortreffelijke open keuken en waan je je toch midden in de Alpen. Met een groep huurt dan onze Almhutte voor jouw feest. De Lutscher Alm. Reserveer je nu via lutscheralm.nl.
9: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
10: Profiteren van een geprognotiseerde groei van 51% per jaar en 6% dividend? Dat kan. BeursTrader, het datagestuurde fintech handelsplatform, opent haar deuren voor investeerders. Word nu mede-aandeelhouder vanaf 1000 euro en profiteer van onze explosieve groei. Mis deze unieke kans niet. Ga direct naar beurstrader.nl. Nogmaals, beurstrader.nl.
11: Keuzestress over raambekleding en geen zin in winkels? Wij komen met bijna 1000 gordijnenstalen bij je thuis met gratis advies, inmeten en vrijblijvende offerten. Ga naar gordijnenwinkelaanhuis.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
12: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Na de brand in 6 strandhuisjes bij Velsen Noord zijn volgens regionale media 2 mensen naar het ziekenhuis gebracht. 1 had brandwonden, de ander, een brandweerman, was bevangen door de enorme hitte. Voor zover bekend wordt na de brand niemand vermist. Hoe het vuur is ontstaan is onduidelijk. Er zijn in de eerste 6 maanden van dit jaar 10% minder auto's gestolen dan in de eerste helft van vorig jaar, blijkt uit onderzoek. De Toyota's Corolla Cross en RAV4 zijn het populairst bij dieven, maar ook de Renault Captur wordt steeds vaker gestolen. De Kia Sportage viel uit de top 3. Je telefoon beveiligen met gezichtsherkenning is niet echt een goed idee. De Consumentenbond heeft het getest en ongeveer 3/4 van de telefoons was te foppen door een foto voor het scherm te houden. Een paar jaar geleden trapten veel minder telefoons in dat trucje. Telefoons van Apple en Google zijn wel veilig. En een maand na de start hebben al meer dan 1 miljoen mensen rondgekeken in de digitale schatkamer van Beeld en Geluid, waar veel oude tv-uitzendingen terug te vinden zijn. Mensen zoeken vooral naar oude jeugdseries zoals Floris, Zwiebertje en Q&Q. Bij de webpagina's over personen wint André van Duin. En dan het weer van Weer Online. In het noordoosten blijft het nog even bewolkt, maar vanmiddag is het overal zonnig. Er zijn wel flinke verschillen in temperatuur. Van noord naar zuid wordt het 21 tot 29 graden. En tot zover het ANP-nieuws.

0: is. Zoals op de A50 naar Arnhem het geval. Voor Renkum 11 kilometer en 15 minuten. En op de N322 beneden Leeuwen richting Nijmegen. Een file voor Ewijk. Daar ongeveer 10 minuutjes. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Het is zomer in Twente.

Parijs, waar loopt hij zijn tocht richting Orba? Maar goed, eerst 60 Parijs, 6 plaatsen zonder praten. Plek nummer 6 is nog vrij. Laat het even weten door middel van een berichtje via twentefm.nl rechterboven zij de linkie koontje. Wat

Ja, zo is het niet vaak meer. George Benson, lekker als laatste in 6 op rij. Lady Love Me kwam binnen via de 120-app. Goeie keus. John Armand Redding, ook fijn. Rosie, we hadden Brian Ferry, Slave to Love. Michael Jackson, Pretty Young Thing. Teaspoon en Wang Chung. Volgende ronde van het hele gebeuren is... even kijken, wanneer doen we dat? Morgen vroeg, even na 9 uur, 6 op rij. 6 plaatsen zonder praten. Goed zo. We gaan straks nog even richting Martin Bels. We gaan niet kwartetten dan, maar we gaan met Martin gaan wij het hebben over toch de opening van de watermolen Bels. Dat zit er namelijk aan te komen. Het ziet er goed uit wat dat betreft. En hoe de details zijn, dat horen we straks van Martin zelf. En wat we ook nog hebben, dat is España, Viva España. We gaan straks naar... Ben Keizers, we gaan eens even kijken waar hij in een etmaal heen is gelopen. Altijd wel leuk. Hij loopt voor dwarsdoorsleven.nl. En hij is er bijna. Volgende week komt hij aan. We zijn benieuwd. En met een beetje geluk gaan we nog kwart zetten met Jos. Maar...

0: De zomerse klanken van Janos Blue. Hier op Twente FM. Vandaag 26 graden. Ziet er goed uit. Net kwam de zon door. Hij is weer even weg. Maar vanmiddag schijnt de zon er te komen. Dus dat zit goed. Zoals steeds. Jos Klasinski, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen collega.
0: Welkom, welkom. We gaan kwartetten komende zondag. Dat doe je al heel lang natuurlijk. En,
1: ja, kwartetten is het op één na langst durende programma bij vroeger Radio Hengelo.
0: Ja.
1: En ja, ik zit daar sinds 2000 en toen bestond het al. We hebben nog een programma dat iets langer bestaat, maar kwartetten, ja, een jaar of 30 ongeveer.
0: Oké. 1990 bestond het nog niet. Toen zat ik er even een blauwe maandag.
1: Nee. Hey, Jos, in de kelder bij de krant.
0: Jazeker, ja, gezellig in de kelder. Nou en of. Goedemorgen, ja. Engelo was het toen altijd. Maar goed, dat is al zo lang geleden. Ja. Dat zegt ook genoeg over mijn leeftijd. Maar dat maakt niet uit. We gaan fris en fruitig door. Hey, Jos, komende zondag een nieuwe kwartetten. Dat staat op de luisterpagina van de 120.nl. Ja. Wat gaan we komende zondag verwachten?
1: Nou kijk, ik ben natuurlijk dagelijks op zoek naar items die spelen in deze tijd. Nou is het in de zomer dat het gaat om de politiek een beetje komkommertijd. Maar we gaan wel op zoek naar plaatselijke items. En dan hebben we drie gasten. Plus de moderator, vandaar de naam kwartetten. En met hen bespreken we de lokale, bijna altijd de lokale items. Het zijn vaak mensen uit de politiek. Maar ook mensen uit het dagelijks leven die een band hebben met de maatschappij of gewoon kritisch kunnen zijn. En die gaan met elkaar in discussie. En het zijn bijna altijd lokale onderwerpen.
0: Is er nog een beetje discussie in Hengelo? Want het gaat met name om Hengelo in dit geval in de politiek. De ene keer, ik vind het een beetje rustig, weet je.
1: Ja, het is, ja, kijk, natuurlijk, de formaties zijn geweest. De coalitie staat. En het is nu reces. Dus sowieso is het dan rustig. Maar afgelopen zondag hadden we bijvoorbeeld twee mensen. En toen ging het over het onderdeel milieu. Nou, daar werd best heftig gediscussieerd. De een was van de natuur- en milieubeweging. En de ander een oud raadslid. En ja, ik moet eerlijk zeggen, dat ging. Dat, ik wil niet zeggen heftig, want mensen schelden elkaar niet uit. Maar het ging, ja, het zijn best wel leuke discussies.
0: Ja, dat is natuurlijk het mooiste.
1: En dat probeer ik ook met de onderwerpen die ik aandraag, probeer ik dat ook een beetje uit te lokken natuurlijk. Hè. Anders worden het gesprekken. Ja. En daar is op zich ook niks mis mee, maar discussies is altijd leuker.
0: Zeker weten. Ik denk altijd weer aan die aan afvalproblemen in Engeland, wat groot is natuurlijk ook in andere plaatsen. Daar hangen er weer in één keer die vuilniszakken. Dat blijft ook nog voorlopig, want het ziet er toch ook niet uit, hè?
1: Ja. Nee, dat is inderdaad, ben ik helemaal met je eens. En dat is ook een van de discussies. Er zijn een aantal raadsleden die zeggen, als het over het afval gaat, dan moet je mij niet hebben.
0: Ja,
1: precies. Zijn het helemaal beu. Maar ja, we hebben nu een andere wethouder voor het afval gekregen. En die mevrouw van D66. Vroeger was het in handen van burgerbelangen. En het ziet ernaar uit dat als het gaat om het afval in Hengelo, dat we nog wel een jaar of anderhalf zeker zullen moeten doen voordat we kunnen gaan werken aan nascheiden. En dat is wat een heleboel mensen willen, want dan voorkom je rommel. Maar het is natuurlijk ook het gedrag van de mensen zelf. Als jij complete bankstellen, autobanden, weet ik wat allemaal, daar dumpt.
0: Ja,
1: dat heeft ook een beetje te maken met het gedrag van de mensen.
0: Het is te gek, het is belachelijk.
1: Ja.
0: Maar het gebeurt gewoon helaas. Goed zo.
1: Ja, helaas.
0: En je komende zondag weer dus online, begrijp ik?
1: Het programma nemen we dan op van 1 tot 2. Dat is de tijd waarop het altijd was.
0: Mm-hmm.
1: En dan wordt het direct daarna in het luisterportaal, daarna een kwartet gezet. Dan kunnen de mensen gaan luisteren wat mijn drie gasten met elkaar hebben bediscussieerd en besproken.
0: Goed zo, we gaan het beluisteren. Jos, hou je ons op de hoogte. Als er nieuws is, trek aan de bel. Hè. Wees welkom, altijd in de uitzending. Gezellig.
1: Komt voor elkaar, joh. En jij ook bedankt, hè. En fijne uitzending.
0: Jij ook. Goeie donderdag. Hoi.
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
3: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is de koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
7: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
8: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
9: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
10: Ah, mijn rug. Beweeg. Hè? Wat? Huh? Ik ben het. Je rug. Je hebt weer te lang gezeten, hè?
11: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels. Wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
12: Ontdek hoe Oldenzaal door de jaren heen is veranderd. Van klooster tot winkelcentrum en van grafheuvel tot woonwijk. De veranderende stad. Nu in Museum Oldenzaal.
13: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
14: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
0: 9:56 is de hoogtepunt uit het nieuws.
15: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel.
0: Dag Jeroen.
15: Na de grote brand in een aantal strandhuisjes in Velsen-Noord ligt nog één persoon in het ziekenhuis met brandwonden. Een brandweerman die last kreeg van de hitte is nagekeken, maar kon al snel weer naar huis. Telefoons die je van het slot kunt krijgen met gezichtsherkenning zijn simpel om de tuin te leiden. De Consumentenbond testte het en 3/4 van de telefoons trapte erin als je een foto voor het scherm hield. En ABN AMRO heeft niet goed gecontroleerd of klanten geld witwasten en moet nu een boete betalen van 8,5 miljoen. Volgens de Nederlandse bank deed ABN AMRO niks, zelfs als er signalen waren dat er iets niet klopte.
0: Jeroen, dankjewel. Rutger, goedemorgen.
16: Goedemorgen. De camera's bij afvalpleinen in Almelo verdwijnen. Die moesten helpen om mensen die illegaal afval dumpen op heterdaad te betrappen. Maar volgens de gemeente is die werkwijze niet meer toegestaan. Enschede gaat juist wel door met het cameratoezicht. Die kan volgens de gemeente in stand worden gehouden, omdat een overtreder beboet wordt met een zogenoemde bestuurlijke boete, die via de gemeente wordt opgelegd en niet via de politie. Het kabinet komt met een plan om mbo-scholen in de regio te behouden. Daarin staat dat mbo's in onder meer Twente extra geld krijgen om open te kunnen blijven. Dat geld is afkomstig van mbo-scholen in de rest van het land, die er daardoor iets op achteruit gaan. Twente is een krimpregio waar het aantal scholieren al jaren daalt. En op de grensovergang van Glanenbrug naar Duitsland is een 68-jarige man uit Enschede aangehouden. Er bleek een arrestatiebevel tegen hem open te staan, omdat de Enschedeer terroristische symbolen had gebruikt. De man werd op de fiets bij de grens aangehouden. Hij moest een boete van 1000 euro betalen. En dan het weer voor Twente. De dag begint met wat bewolking, maar al snel komt de zon erbij. Het wordt vanmiddag 26 graden. Morgen verloopt zonnig bij een graad of 28.
0: Dankjewel Rutger, we gaan even naar het wegdek. Rijnland te blijven, ook de vertraging. Lutte, de Duitse grens staat er niet bij. Dus het is ruim baan in de regio. En zelfs geen controles die aangekondigd worden door blitzmeister.nl. Nou weet ik toevallig wel die flexflitsen op de Delvende Straat in Engelo. Die staat er weer te knallen. Althans, terecht op die plek hoor, daar gaat het niet om, want hadden de 50 moet je niet. Straks bellen we met Martin Bels, hij heeft goed nieuws. En we gaan ook bellen met Spanje, Ben Keizers, FIFA España. En nu de Vine Young Cannibals, dit is She Drives Me Crazy.

0: Monde. Martin Bels, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, een paar weken geleden een drama. Watermolen Bels overstroomt, alles erop en eraan. Sombere wolken boven de watermolen. Maar je hebt toch een beetje goed nieuws, zag ik.
1: Ja, we hebben het terras ongeveer weer zover dat we daar toch wel iets kunnen gaan doen. We hebben een aantal noodvoorzieningen getroffen binnen en in de keuken. Zodat we toch wat mensen weer blij kunnen maken dit weekend met het mooie weer.
0: Ja, hoe is de afgelopen weken vergaan? Want ik denk, ik laat je een beetje met rust, want het was ellendig genoeg. Heel veel hulp gehad, heb ik begrepen.
1: Heel veel hulp, ja. Al ons vaste personeel en de losse hulpen en iedereen. Zomaar mensen spontaan allemaal hulp aanbieden. En ja, dat heeft toch wel geresulteerd dat we dit nu wel kunnen, dit weekend, ja.
0: Ja, dat is fantastisch nieuws natuurlijk. Heeft het waterschap al wat gedaan? Nou, want ik kan me voorstellen dat je bij elke donkere wolk denkt van, oh god, daar gaan we weer.
1: Eerlijk gezegd nog niet heel veel, maar we zijn nu een duik aan vervangen die onder een restaurant doorliep. Die wordt een beetje groter gemaakt. En maar verder buiten zijn nog niet echt veranderingen gekomen. Nee.
0: Nou, dan wordt het tijd, zou ik haast zeggen. Goed, even met een optimistische blik en een positief nieuws. Je kunt weer open. In hoeverre is dat? Want je zult niet met de volledige kaart werken en zo.
1: Nee, het warme eten kan sowieso nog niet. We hebben nou, ja, proberen een beetje de kleine kaart. Ja, heel eenvoudig hoor. Soepje, tosti, pannenkoekje. Misschien nog een broodje. En dan ja, koffie, gebak, drankje.
0: Laatste mensen.
1: Dat zal ongeveer zijn voor dit weekend. Dus ja, we krijgen morgen, en vandaag en morgen, dan komen er nog allemaal nieuwe koelwerkbanken binnen. En dan, ja, dan kunnen we daar aan die kant ook steeds iets meer doen.
0: Oké, dus wat dat betreft ziet het er goed uit, hè?
1: Ja, nou, de keuken die krijgt dan nog straks in de winter weer. Dan moeten de tegels waarschijnlijk allemaal er nog uit, dus dat komt allemaal er nog.
0: Ja, ja. Maar goed, je kunt het in ieder geval open, weet je. Dat zag er al heel somber uit een paar weken geleden. Of je het zomer, ja. Of tenminste nog voor de fietsers en dat soort dingen nog wat kunt doen. Maar dat gaat dus wel lukken wat dat betreft.
1: Afgelopen dagen is een bedrijf geweest, die heeft alles gedesinfecteerd. Alle koelingen en de keuken en alle bijruimtes. Maar de gasten eventueel komen. We hebben een grote scheidingswand in het restaurant gemaakt. Zodat ze de achterhand toch nog even door kunnen gaan. En een looppaadje blijft voor ons.
0: Oké.
1: Maar dan probeert ook alleen in het weekend en door de week nog niet. Als er nog werkmensen overal bezig zijn.
0: Nee, dat werkt natuurlijk niet. Maar heb jij enig idee of het de komende weken nog gaat lukken? Ook dat je door de week open bent?
1: We gaan voor knokken, hè?
0: Ja, nou, ik knok er mee.
1: Voor knokken.
0: Hartstikke goed.
1: Ja. Hey.
0: Wanneer wordt eerst de koffie weer gezet? Tenminste, uitgeserveerde koffie?
1: Ja, als het goed is, zaterdagmorgen.
0: Hoe laat?
1: Ah, een uur of 10.
0: Goed zo. Met z'n allen massaal naar Manden. Ja, ook niet te gek, maar laten we jullie een hart onder de riem steken. In ieder geval weer lekker kunnen genieten van een kopje koffie. Eventueel gebakken en alles erop en eraan. Martin, succes. Zet hem op. Ja. Mocht er nu zijn, hals op de hoogte.
1: Dankjewel, Wim. Ja hoor.
2: Hey maat, waar is het feestje dan? Tijd om te knallen, vrienden.

Klein beetje feestje voor Martin Bels en Watermolen Bels. Want komend weekend gaan ze open, een uurtje of 10. Koffie en gebak, alles erop en eraan. En een tosti. Ja, daar blijft het dan ook wel bij vanwege natuurlijk de toestanden. Maar een beetje inkomsten, altijd welkom. Dus vanaf komende zaterdag weer in het weekend open Watermolen Bels. Dat is goed nieuws. We gaan met Tom van Dranen richting 1987, 9 juli. Een liefdadigheidsvoorstelling wordt in Australië gehouden. En de hele cast van de televisieserie Neighbours is uitgenodigd om daar een lied ten gehore te brengen. Kylie Minogue verrast het publiek met de jaren 60 hit The Locomotion. Men is onder de indruk van haar zangkwaliteiten. Een medewerker van een Australische platenmaatschappij die maakt er werk van. Hij boekt een studio om een liedje met Kylie op te nemen. En de single die komt uiteindelijk op 10 augustus 1987 binnen op de eerste plaats van de Australische hitparade. 7 weken lang staat The Locomotion van Kylie Minogue bovenaan.

0: Het was zeer succesvol, deze Kylie Minogue. Ze stong op deze dag in 1987... ten gelegenheid van een liefdadigheidsconcert. Het nummer Locomotion, dat deed ze samen met Neighbors, met die tv-serie. En uiteindelijk werd het een dikke hit voor Kylie Minogue. En haar carrière als zangeres was geboren. Op deze dag, 9 juli 1987. Wij gaan naar España. Ben Keizers, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Wim. Vanuit, inderdaad, wij zijn weer aan het strand. El Chilches, dat is vanmorgen om 6 uur begonnen vanuit het plaatsje Nules naar Moncova. En vandaag hoop ik te eindigen in de Sagunto. Sagunto is een wat grotere plaats al. En dan komen we toch echt in de buurt van Valencia.
0: Ja, ik zie het, Sagunto.
1: Ja. Daar moet ik nog, hoor. Daar zijn we nog niet, maar nog 15 kilometer. Maar die kant gaan we op. Het is warm, het was vannacht ook heel warm. En ik heb nu geslapen in een appartementje, laat ik het maar noemen, zonder airco. Dus ik heb echt heel slecht geslapen. Want de temperatuur gaat toch echt pas na 1 en onder de 30 komen. Dus dat is gewoon niet prettig. Dus daar had ik vanmorgen wel een beetje last van. Maar we hebben net even nog lekker ontbeten. Dus ik zeg niet fris en fruitig, maar we gaan er wel weer gewoon vrolijk tegenaan om de laatste 16 kilometer vandaag af te leggen.
0: Oké. Wat was het ontbijtje?
1: Het ontbijtje is een bocadillo tortilla.
0: Oh ja.
1: Maar dan op de Franse manier. En de Franse manier is gewoon een soort omelet. Je kunt ze ook krijgen. Ik weet niet of je de tortilla de Spaanse kent. Dat is dan met aardappel en ei. Die zijn ook heel erg lekker. Maar 's morgens vroeg en dan ook aardappels erbij, dacht ik, nou, laat ik maar gewoon een omeletje gewoon nemen.
0: Ja, ook lekker.
1: Heerlijk.
0: Ja, zeker weten. Ja. Hoe is het met de koffie? Want die vind ik dan wel een beetje twijfelachtig soms een beetje in Spanje, de koffie.
1: Ja. Nou, deze was heerlijk. We hebben een heerlijke koffie gehad. Ik neem altijd eerst een Americano en daarna, nou ja, zeg maar, het typisch Spaanse koffietje, de Cortado. Dat heb ik eerder verteld, dat is een espresso met wat opgeklopte melk. En die is echt heel erg lekker. Dus die kan ik je ook van harte aanbevelen.
0: Oké, nou, ik ga het onthouden als ik in Spanje ben. Dat zal voorlopig niet zo zijn.
1: Nee? Oh.
0: Nee,
1: ja, je moet nog werken, zeker.
0: Ja, dat hoop. Gaat het allemaal goed? Heb ik echt voor mij al die tijden nog niet naar gevraagd, al die weken. Hoe is het met de voet eigenlijk? Heb je blaren of heb je speciale middelen mee om dat te voorkomen?
1: Ik heb nul blaren. Ik heb ook geen blaren gehad. Ik heb alleen een tijd lang mijn rechter grote teen blauw gehad. En op dit moment heeft de nagel besloten afstand te nemen van mijn lichaam.
0: Oh jee. Ja. Moet je inlijsten, hè? Moet je ook bewaren. Ja.
1: Ja. Nee. Die kan ik gewoon. Die valt er uiteindelijk af en dan groeit er onder een nieuwe nagel aan. Ik heb er nu geen last meer van. In het begin was het wel pijnlijk, maar weet je, there is no way back. Je moet door, dus ik kan er wel over nadenken, maar dat heeft geen zin.
0: Nee,
1: ik moet eerlijk zeggen, ik heb nergens last van. Ook niet van de rugzak, dan zeggen ze van, krijg je niet last van je schouders?
0: Oh ja.
1: Tuurlijk, in het begin heb ik dat wel eens gehad. Ja, schuurplekken. Ik heb, heel gek. Ik moet eerlijk zeggen, of de rugzak zit geweldig goed. Dat zal ook ongetwijfeld zo zijn. Maar ik heb er gewoon geen last van.
0: Oké.
1: Dus dan denk je van, nou ja.
0: Goed nieuws.
1: Mazzel, hè? Ja.
0: Zo is dat. Ja. Heb je al een plekje in Sagunto, een overnachtingsplekje?
1: Ja, in Sagunto hebben we een heel basic hotelletje. Maar het is ook, dat is ook verder prima. Sagunto moet een leuke plaats, moet wel een aardig leuk plaatsje zijn. Oh ja, dat wil ik nog zeggen van Castelio. Dat is, ik dacht ook dat het een leuke plaats was, maar dat is eigenlijk helemaal.
0: Helemaal niks.
1: Ja, daar is niet zoveel aan. Nee. Die moet je niet op je lijstje zetten.
0: Goed zo, strepen die af. Ik zie dat er een haventje zit in Sagunto, of niet? Heb ik hem mis? Nee, heb ik niet mis.
1: Ja. Wij komen eerst in het haventje en dan ga je iets binnenland in. En daar is het plaatsje Sagunto zelf. Er ligt een kasteel weer naast, daarboven. Dus dat ligt wel leuk. En dan heb je eigenlijk, als je bovenin bent, dan kijk je echt al richting Valencia. Daar is dan nog een kilometer of, 40 zal ik het hoog aanhouden.
0: Te gek, Ben. Hartstikke goed. Dwarsdorfleven.nl.
1: Ja. Dus, het gaat goed. Ik vind het heel fijn, want ook de donaties, dat loopt gezind. We zitten nu echt op een haar op 9000 euro.
0: Oh, te gek.
1: Dat is echt te gek. En ik ook namens Dwarslezen Nederland en Wings for Life. Iedereen die ook via jouw programma luistert en een donatie heeft gedaan. Enorm dank daarvoor.
0: dwarsdoorsleven.nl, Ben. Ik ga je morgen weer bellen. Ja. 10 voor 10. Succes. Okay. En dan bellen we vanuit Saguntum. Ja, succes. Hoi.

0: verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Battle een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de mens. En toen kwamen ineens dat mannengriepen tussen.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht, maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantenartikel hebben we gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Ja, nou ja, hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Is jouw auto toe aan een onderhoudsbeurt of een APK-keuring? Maak dan nu een afspraak bij Gebroeders van der Meij in Enschede. Of het nou gaat om APK-keuringen, reparaties, bandenopslag of totaalonderhoud. Gebroeders van der Meij leveren vakmanschap, passie en echte service. Je vindt ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
6: Themabeveiliging staat voor betrokkenheid, adequate optreden en betrouwbaarheid. Waar de concurrent stopt, gaat Themabeveiliging net een stap verder. Themabeveiliging levert alle vormen van beveiliging voor zowel de zakelijke als de particuliere markt. Themabeveiliging, de beveiligingsorganisatie van het Oosten. Telefoon 053-4800-560 of stuur uw e-mail naar info@themabeveiliging.nl.
7: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
8: Vennegoor Energiemanagement, jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement of kijk op vennegoorweerselo.nl, onderdeel van de Vennegoor Installatiegroep.
9: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
10: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
11: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
12: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk...

0: één steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
2: Profiteren van een geprognotiseerde groei van 51% per jaar en 6% dividend? Dat kan. Beurstrader, het datagestuurde fintech-handelsplatform, opent haar deuren voor investeerders. Word nu mede-aandeelhouder vanaf 1000 euro en profiteer van onze explosieve groei. Mis deze unieke kans niet. Ga direct naar beurstrader.nl. Nogmaals, beurstrader.nl. Keuzestress over raambekleding en geen zin in winkels? Wij komen met bijna 1000 gordijnenstalen bij je thuis met gratis advies, inmeten en vrijblijvende offerten. Ga naar gordijnenwinkelaanhuis.nl.
3: Ook ik rij op autobanden van Gebroeders van der Meij. Vind ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
5: Twente FM Nieuws.
6: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Er is in het afgelopen kwartaal een recordaantal huizen te koop gezet. Volgens makelaarsclub NVM komt dat door de seizoenspiek die we vaker in het voorjaar zien, maar ook doordat er nog altijd veel huurwoningen worden verkocht. De gemiddelde prijs van een bestaand huis steeg weer naar iets meer dan een half miljoen euro. Na de grote brand die 6 strandhuisjes in Velsen-Noord in de as legde, ligt nog 1 persoon in het ziekenhuis met brandwonden. Een brandweerman werd daar ook heen gebracht omdat hij was bevangen door de hitte. Maar hij is inmiddels weer thuis. Het is nog niet duidelijk hoe het vuur is ontstaan. Telefoons die je van het slot kunt krijgen met gezichtsherkenning zijn makkelijk te misleiden. De Consumentenbond heeft het geprobeerd en 3/4 van de telefoons ging van het slot als je een foto voor het scherm hield. Wie geen risico wil lopen, kan er het beste eentje kopen van Apple of Google. Die zijn het veiligst. En ABN AMRO heeft niet goed gecheckt of klanten geld aan het witwassen waren en is daarvoor op de vingers getikt met een boete van 8,5 miljoen euro. Volgens de Nederlandse bank greep ABN AMRO niet in bij verdachte zaakjes. Bijvoorbeeld als iemand veel geld contant opnam of toch probeerde zaken te doen met Rusland, terwijl dat niet mag. En dan weer van Weer Online. De zon komt steeds vaker door, maar in het noordoosten blijft het deze ochtend nog bewolkt. Vanmiddag is het overal zonnig, bij temperaturen van noord naar zuid tussen 21 en 29 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
7: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits is zo goed als opgelost. In de regio nog 1 file, maar wel goed nieuws, want de weg is weer vrij na een ongeluk op de A50. Vanuit Arnhem naar Eindhoven, bij knooppunt Paalgraven. Nog wel een file, 11 kilometer en 15 minuten vanaf knooppunt Valburg. Maar die kan dus langzaam maar zeker gaan oplossen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Het is zomer in Twente. Twente.

Rihanna met de Umbrella samen met Jay-Z. Vorige week, of afgelopen week, tijdens een wedstrijd kwam Jay-Z geloof ik in beeld. Het publiek begon hartstikke te juichen. Ik zou niet hebben herkend, moet ik eerlijk zeggen.

Berendsen en Emma Heesters met Alleen Met Jou. Dit is de uitzendkracht op Twente FM. Kijken we naar het weer. Geniet nog even van de koelte tussen aanhalingstekens. Vandaag wordt het al 25 graden. Maar de temperatuur gaat verder omhoog. Volgende week, vanaf zaterdag ongeveer, dan is het zo'n 30 graden. En dat blijft dan voorlopig.

0: De grootste zomersale van Duitsland bij XXX Loets in Norton en Salzbergen. Bespaar nu tot wel 77%. Ja, 77%. XXX Loets in Norton en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
1: 28 en 29 augustus is het weer tijd voor Rock & Mesh in Tubbergen. Met optredens van The Fortunate Sons, Biscuit Park en Butters.
2: Want we will live.
1: Van live muziek, lekker eten, koude drankjes en volop festivalgevoel. Check de line-up en scoor je tickets op rockamesh.nl.
0: Nu tijdens de grootste zomeruitverkoop van Duitsland bij XXX Loets, krijg nu met vouchers tot wel 25% extra korting. XXX Loets in Norton en Salzbergen.
3: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
6: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook.
7: Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
8: Op zoek naar een andere auto? Van stadsauto tot truck. Zoek gratis en reclamevrij tussen duizenden voertuigen. Autofy.nl. OOFY.
9: Keuzestress over raambekleding en geen zin in winkels? Wij komen met bijna 1000 gordijnenstalen bij je thuis met gratis advies, inmeten en vrijblijvende offerten. Ga naar gordijnenwinkelaanhuis.nl.
10: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast 20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast 20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
11: Ah, mijn rug.
12: Beweeg.
11: Hè? Wat? Huh?
12: Ik ben het. Je rug.
11: Je hebt weer te lang gezeten, hè?
13: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
14: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
15: Goedemorgen, mijn naam is Jordi Goorman. De gemeente Enschede zet een nieuwe stap in de ontwikkeling van de Kop Boulevard. Voor de locaties van het huidige ING-kantoor, het skatepark en de parkeerplaats tegenover de Herman Dat is een nieuwe aanbesteding gestart om een projectontwikkelaar te vinden. Het oorspronkelijke megaproject liep in 2022 vast, waarna het gebied werd opgesplitst in meerdere deelplannen. Voor het eerste deel is de bouw van 262 woningen al in voorbereiding. In de nieuwe plannen moeten daar nog eens minimaal 300 woningen bij komen. De ontwikkeling hangt wel af van een oplossing voor de oprit van de Q-Park parkeergarage, die de bouwplannen nu in de weg zit. Ook is de gemeente nog afhankelijk van de mogelijke rijksbijdrage voor de benodigde infrastructuur. De gemeente hoopt dat alle woningen uiterlijk begin 2030 gebouwd zijn. Dat is nodig om de eerder toegekende subsidie te behouden. De nieuwe rioolwaterzuivering in Tubbergen is nu volledig operationeel. De afgelopen maanden werd de zuivering stap voor stap in gebruik genomen. De nieuwe Nerada-installatie verwerkt nu al het afvalwater. De bacteriën die zorgen voor de biologische zuivering doen hun werk goed en alles loopt stabiel. Na de bouwvak gaat de volgende fase van start. Zo komt er nog een nieuw bedrijfsgebouw, een buffer voor gezuiverd afvalwater en er worden geurfilters geplaatst. Inmiddels zijn ook de oudere onderdelen van de zuivering bijna gesloopt. Alleen de twee nabezinkseld tanks en een oude slipopslag blijven nog even staan. Die worden naar verwachting begin 2027 gesloopt. En het Repair Café Overdinkel verwacht een mooie mijlpaal. Op korte termijn wordt het 250ste apparaat gerepareerd. Elke vrijdagochtend kun je tussen 9:30 en 12:00 terecht aan de Prins Hendrikstraat om apparaten te laten repareren door vrijwilligers. Dat is in de meeste gevallen goed mogelijk, waardoor je het niet voortijdig weg hoeft te gooien. Uiteraard laten ze de 250ste reparatie niet ongemerkt voorbij gaan. De indiener wint namelijk ook een leuke prijs, een boodschappenpakket ter waarde van €50. En krijg je tot slot het weer voor Twente? De dag start vandaag met wat lichte bewolking, maar vanmiddag krijgt de zon volop ruimte en het wordt daarbij maximaal 25 graden. Vanavond en vannacht is het ook licht bewolkt met temperaturen die dalen naar een graad of 13.
16: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. In de regio staat het vast op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Tussen Zevenaar en de grens een kwartier vertraging. Op de A50 Eindhoven richting Arnhem. Tussen Os-Oost en knooppunt Bankhoef een kwartier oponthoud. En op de A50 Arnhem richting Os. Tussen knooppunt Ewijk en Ravenstein 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
14: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk

UB40 met Where Did I Go Wrong? En Sabrina Carpenter hoorde je met Please, Please, Please. De Fietsersbond in Almelo maakt zich zorgen over de verkeersveiligheid, met name rondom scholen. En dat is natuurlijk een gevoelig onderdeel. Onlangs sprong Almelo namelijk negatief uit het landelijk onderzoek rond dit thema. En in Almelo liggen zo'n 7 scholen aan een gevaarlijke weg, waar leerlingen elke dag naartoe moeten. Naar de school dus. En de Fietsersbond in Almelo die ging daarom in gesprek met een aantal leerlingen van het ROC Twente om een studieproject te maken over de verkeersveiligheid rondom de scholen. Zo werden er enquêtes en interviews gehouden. En de uitkomst hiervan die worden meegenomen in toekomstig overleg met de gemeente om een en ander veiliger te maken.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één.
2: Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
3: Dat perspectief, dat zat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
2: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
4: Op zaterdag 11 juli staat Reutem in het teken van spanning en snelheid tijdens de derde wedstrijd van het Urol NK Autocross. De beste autocrossers uit Nederland, Duitsland en België strijden om de winst. Vanaf 8:30 gaat het gas erop. Kom kijken en moedig jouw favorieten aan. Urol NK Autocross, 11 juli in Reutem.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Morse code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
7: Op zoek naar een andere auto? Van stadsauto tot truck. Zoek gratis en reclamevrij tussen duizenden voertuigen. Autofy.nl. OOFY.
8: Keuzestress over ramenkleding en geen zin in winkels? Wij komen met bijna 1000 gordijnenstalen bij je thuis. Met gratis advies, inmeten en vrijblijvende offerten. Ga naar gordijnenwinkelaanhuis.nl.
9: Ah, mijn rug. Beweeg. Hè? Wat? Hè? Huh? Ik ben het. Je rug. Je hebt weer te lang gezeten, hè?
10: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
11: Een betrouwbare elektrakeuring nodig? Scope 8, 10 of 12? Acutis inspecteert onafhankelijk en snel. Ook voor inspecties van energieopslagsystemen in het MKB, retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutis? Dan heb je binnen 1 dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutis.nl.
12: Zondag erop uit met het hele gezin? Kom aanstaande zondag vanaf 12 uur naar de Weerseloze Markt. Kijk op weerselozemarkt.nl voor het speciale zondagsprogramma.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
13: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Mensen met overgewicht worden vaker gediscrimineerd bij het zoeken naar een baan. Ze worden ook meer gepest en komen lastiger hogerop, blijkt uit onderzoek van een kennisinstituut. Dat noemt de uitkomst zorgelijk. Je gewicht heeft niets te maken met hoe goed je bent in je werk, zeggen de onderzoekers. Ze roepen bazen op tot actie. Het oplaaiende geweld tussen Amerika en Iran zorgt dat het scheepvaartverkeer door de straat van Hormuz weer stil ligt. En dat zorgt voor hogere brandstofprijzen. Benzine en diesel zijn vandaag zo'n 3 cent per liter duurder geworden, zegt United Consumers. En dat terwijl de olieprijs juist iets was gedaald. Nu Oranje niet meer meedoet op het WK voetbal, zien ze bij boekingsplatform Natuurhuisje ineens een piek in het aantal boekingen. Alsof mensen gewacht hebben met het plannen van hun vakantie tot we uit het WK lagen, zegt een woordvoerder. In de week na de uitschakeling steeg het aantal boekingen met 50%. En het kabinet gaat volgens de Telegraaf niet in op het aanbod van Corendon en TUI om het regeringstoestel over te nemen. Dat is een Boeing en KLM doet dat type toestel eruit. Het gevolg is dat het toestel verkocht moet worden en er iets nieuws moet komen. Zonde, zeggen Corendon en TUI. Wij vliegen nog wel met Boeing, dus laat ons het voortaan doen. En dan het weer van Weer Online. De zon komt steeds vaker door, maar in het noordoosten blijft het deze ochtend nog bewolkt. Vanmiddag is het overal zonnig, bij temperaturen tussen 21 en 29 graden. Ook de komende dagen zomers en warm. En tot zover het ANP-nieuws.
14: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A12 Arnhem richting de Duitse grens, door grenscontroles een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Het is zomer in Twente. Twente.

Carly Minogue terug naar de jaren 80. Aan het begin van het tweede gedeelte van Uitzendkracht voor deze donderdag van 9 juli. En I should be so lucky, lucky, lucky. Nog veel meer lekker rits onderweg in het uur. Met onder meer Janet Jackson's, James Bay, The Commodores en Train. En wat dacht je van Alex Warren?

Together Again, Janet Jackson en daarvoor Train and Drops from Jupiter. Mocht je nog niet weten, Enschede heeft een nieuwe stadsgids. En er staat van alles in, de zogenoemde City Guides. Internationaal karakter heeft het een en ander. Winkelen komt er aan bod, maar natuurlijk ook cultuur, de horeca en evenementen. En we dachten van onze goede omgeving allemaal terug te vinden dus in dit boekje dat in het Nederlands, Duits en Engels verkrijgbaar is voor slechts €6 bij toekomst.

0: honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
1: Start de motor. De boerderij wacht.
2: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
3: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeide.

0: één steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Profiteren van een geprognotiseerde groei van 51% per jaar en 6% dividend? Dat kan. Beurstrader, het datagestuurde fintech-handelsplatform, opent haar deuren voor investeerders. Word nu mede-aandeelhouder vanaf 1000 euro en profiteer van onze explosieve groei. Mis deze unieke kans niet. Ga direct naar beurstrader.nl. Nogmaals, beurstrader.nl. Keuzestress over raambekleding en geen zin in winkels? Wij komen met bijna 1000 gordijnenstalen bij je thuis met gratis advies, inmeten en vrijblijvende offerten. Ga naar gordijnenwinkelaanhuis.nl.
2: Ah, mijn rug.
3: Beweeg.
2: Hè? Wat? Huh?
3: Ik ben het. Je rug.
2: Je hebt weer te lang gezeten, hè?
4: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
5: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
6: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
7: Wil jij 500 euro netto verdienen?
8: Wat?
7: Als jij een vakspecialist in de elektrotechniek kent die bij Brusje Elektrotechniek past en ervoor zorgt dat die persoon solliciteert, ontvang je maar liefst een beloning van 500 euro.
9: Wow. Kijk voor alle voorwaarden op werkenbij.brusje.nl/geldverdienen.
7: Brusje doet meer met je.
10: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
11: Goedemorgen, mijn naam is Jordi Goorman. De gemeente Enschede zet een nieuwe stap in de ontwikkeling van de Kop Boulevard. Voor de locaties van het huidige ING-kantoor, het skatepark en de parkeerplaats tegenover de Herman Dat is een nieuwe aanbesteding gestart om een projectontwikkelaar te vinden. Het oorspronkelijke megaproject liep in 2022 vast, waarna het gebied werd opgesplitst in meerdere deelplannen. Voor het eerste deel is de bouw van 262 woningen al in voorbereiding. In de nieuwe plannen moeten daar nog eens minimaal 300 woningen bij komen. De ontwikkeling hangt wel af van een oplossing voor de oprit van de Q-Park parkeergarage, die de bouwplannen nu in de weg zit. Ook is de gemeente nog afhankelijk van de mogelijke rijksbijdrage voor de benodigde infrastructuur. De gemeente hoopt dat alle woningen uiterlijk begin 2030 gebouwd zijn. Dat is nodig om de eerder toegekende subsidie te behouden. De nieuwe rioolwaterzuivering in Tubbergen is nu volledig operationeel. De afgelopen maanden werd de zuivering stap voor stap in gebruik genomen. De nieuwe Nerada-installatie verwerkt nu al het afvalwater. De bacteriën die zorgen voor de biologische zuivering doen hun werk goed en alles loopt stabiel. Na de bouwvak gaat de volgende fase van start. Zo komt er nog een nieuw bedrijfsgebouw, een buffer voor gezuiverd afvalwater, en er worden geurfilters geplaatst. Inmiddels zijn ook de oudere onderdelen van de zuivering bijna gesloopt. Alleen de twee nabezinkseltanks en een oude slipopslag blijven nog even staan. Die worden naar verwachting begin 2027 gesloopt. En het Repair Café Overdinkel verwacht een mooie mijlpaal. Op korte termijn wordt het 250ste apparaat gerepareerd. Elke vrijdagochtend kun je tussen 9:30 en 12:00 terecht aan de Prins Hendrikstraat om apparaten te laten repareren door vrijwilligers. Dat is in de meeste gevallen goed mogelijk, waardoor je het niet voortijdig weg hoeft te gooien. Uiteraard laten ze de 250ste reparatie niet ongemerkt voorbij gaan. De indiener wint namelijk ook een leuke prijs, een boodschappenpakket ter waarde van 50 euro. En krijg je tot slot het weer voor Twente? De dag start vandaag met wat lichte bewolking, maar vanmiddag krijgt de zon volop ruimte en het wordt daarbij maximaal 25 graden. Vanavond en vannacht is het ook licht bewolkt met temperaturen die dalen naar een graad of 13.
12: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. In het oosten van het land 1 vertraging op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Door grenscontroles nu 20 minuten op onthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
10: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

Salmieu in the morning en voor een van mijn favorieten, Hunter X met Golden. Aanstaande zondag is er wat te doen in Park Bataafse Kamp in Hengelo. Daar is namelijk een muzikaal paradijs. Echt waar. Je kunt de zondag beginnen, heel ontspannen, met een ontbijtconcert. Samen met klassieke muziek, uitgevoerd door Diet Gerritsen. En natuurlijk de rest van de dag ook nog even lekker.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nog altijd tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmaske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmaske.
3: Ja. Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vriegezellen jongs weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurlingen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurlingen. Ieder seizoen springlevend.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
8: Ah, mijn rug.
9: Beweeg.
8: Hè? Wat? Huh?
9: Ik ben het. Je rug.
8: Je hebt weer te lang gezeten, hè?
10: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
11: De grootste zomersale van Duitsland bij XXX Loets in Norton en Salzbergen. Bespaar nu tot wel 77%. Ja, 77%. XXX Loets in Norton en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
12: Oh nee, mijn ruit. Maar dat geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat. Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal. Of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
11: Nu tijdens de grootste zomeruitverkoop van Duitsland bij XXX Loets. Krijg nu met vouchers tot wel 25% extra korting. XXX Loets in Norton en Salzbergen.
13: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
14: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. In een ziekenhuis in Portugal is de Britse zangeres Bonnie Tyler overleden. Ze lag al een poosje in een kunstmatige coma na een darmoperatie. Tyler had vanaf de jaren 70 hits als Lost in France en Total Eclipse of the Heart. In 2013 deed ze met weinig succes mee aan het Eurovisie Songfestival. Bonnie Tyler was 75 jaar. Vergeleken met 25 jaar geleden verbruiken we nu heel wat minder energie, terwijl er meer mensen zijn bijgekomen. Het CBS komt uit op een daling van 20%. Dat we minder energie gebruiken komt niet alleen doordat de industrie er zuiniger mee omspringt, maar ook doordat auto's minder verbruiken en huizen beter geïsoleerd zijn. Kleine en middelgrote instellingen in de verslavingszorg doen hun werk niet goed, vindt de inspectie. Ze houden zich niet aan de richtlijnen om iemand te behandelen en gaan hun eigen gang. Ze kunnen volgens de inspectie hun kwaliteit verbeteren door samen te werken met grotere instellingen die verslaafden helpen. En in Huizen in Noord-Holland moet een heel blok van 8 woningen plat na een dodelijke explosie en brand vorige week, meldt de regionale omroep. De impact van de klap was zo groot dat de andere huizen niet meer veilig zijn. De woningcorporatie is op zoek naar vervangende woonruimte. En dan weer van Weer Online. Vanmiddag is het zonnig, maar in het noordoosten kan nog wat bewolking blijven hangen. Het is van noord naar zuid 22 tot lokaal 30 graden. Vannacht koelt het af naar 14 graden. Morgen en ook de komende dagen zomers en warm. En tot zover het ANP-nieuws.
15: Dit is Twente FM.
4: is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A12 Arnhem richting de Duitse grens door grenscontroles 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Uitzendkracht. Mark van

maar wel een carillon is er te horen in Enschede op 19 juli. Vanaf 12:15 tot en met 14:00 wordt er namelijk een lunchconcert gespeeld op het carillon, verzorgd door Kayla Gunderson uit de Verenigde Staten.

0: Vennegoor Energiemanagement, jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement of kijk op vennegoorweerselo.nl, onderdeel van de Vennegoor Installatiegroep.
1: Knippers heeft topkwaliteit zonwering voor een eerlijke prijs. En ze komen gratis langs voor advies en een offerte. Ook voor rolluiken, horen en raamdecoratie. Knipperszonwering.nl.
2: Hou je huis koel. Knippers Zonwering heeft een doel.
1: De schaduwmakers uit het oosten.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
5: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
6: Op zoek naar een andere auto? Van stadsauto tot truck. Zoek gratis en reclamevrij tussen duizenden voertuigen. Autofy.nl. OOFY.
7: Keuzestress over raambekleding en geen zin in winkels? Wij komen met bijna 1000 gordijnenstalen bij je thuis met gratis advies, inmeten en vrijblijvende offerten. Ga naar gordijnenwinkelaanhuis.nl.
8: Ontdek hoe Oldenzaal door de jaren heen is veranderd. Van klooster tot winkelcentrum en van grafheuvel tot woonwijk. De veranderende stad, nu in Museum Oldenzaal.
9: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
10: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
11: Goedemiddag, mijn naam is Jordi Goorman. Burgemeester John Joosten van Dinkeland blikt al vooruit op de uitdagingen van een vuurwerkverbod. In zijn nieuwe column toont hij begrip voor de gemengde gevoelens die dat oproept bij de inwoners nu de traditie verdwijnt. Maar het is ook een gegeven dat er steeds meer ernstige incidenten waren en slechte naleving van de regels. Zo is de lol er wel vanaf, herkent Joosten. Hij buigt zich samen met andere Twentse burgemeesters over de mogelijkheid om ontheffingen aan te vragen. De opties hierbij zijn collectief niet, wel of iedere gemeente maakt eigen keuzes. Samen optrekken heeft hierbij de voorkeur, zodat de regels overal duidelijk en gelijk zijn. Fietsveiligheid is ook in Hengelo belangrijk. De Salamanderstraat werd onlangs onder handen genomen voor de aanleg van nieuwe vrijliggende fietspaden. Die werden aangelegd tussen de Levantstraat en de rotonde Westelijke S-weg. Hiermee is een ontbrekende schakel in het fietsnetwerk aangepakt. Vrijliggende fietspaden zijn inherent veiliger voor fietsers, maar ook automobilisten hebben nu een veiligere weginrichting. Zo is de rijbaan smaller gemaakt en de maximumsnelheid is verlaagd van 50 naar 30 kilometer. En de gemeente Enschede heeft deze week een woning aan de Kremersmaten gesloten in verband met drugshandel. Uit politieonderzoek bleek dat hier een levendige handel in verdovende middelen was. Bij een inval werd een handelshoeveelheid wiet en cocaïne aangetroffen. De woning blijft 3 maanden gesloten om toeloop te ontmoedigen. Het is de 4e woningsluiting op basis van de opiumwet dit jaar in Enschede. De gemeente vraagt mensen ook echt melding te maken van dit soort overlast. En krijg je tot slot nog het weer voor Twente? Er is vanmiddag volop ruimte voor de zon met maximum temperaturen van 25 graden. Vanavond en vannacht wat lichte bewolking, maar ook opklaringen. En daarbij koelt het af tot circa 13 graden.
12: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. In de regio loopt het vast op de A1 Hengelo richting de Duitse grens. Tussen Oldenzaal en de grens 5 minuten vertraging. En de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Door grenscontroles 20 minuten oponthoud. En de andere kant op de A12 richting Arnhem bij Duiven 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
10: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.

Caro Emerald met Back It Up. En Wham, dan alvast een aanloopje naar de warme dagen die komen gaan in Club Tropicana. Tijdens die komende warme dagen kun je meedoen met de tuinvlindertelling. Die begint morgen, duurt tot en met zondag. En uiteraard hoopt de Vlinderstichting dat jij weer mee gaat tellen. Als je precies wilt weten hoe het een en ander in zijn werk gaat, kijk dan even op de website vlinderstichting.nl.

Shakira heeft weer een, tussen aanhalingstekens, voetbalhit te pakken. Joris met Dai Dai. Dat was hem voor vandaag. De uitzendkracht voor 9 juli. In 1988 hadden we een lekkere nummer 1 hit van Tracy Chapman. Fast Car bleef voor 2 weken op nummer 1 staan. En op de dag nam de onlangs overleden Loretta Schrijver weer deel als nieuwslezeres van het RTL Nieuws. Ze was er namelijk een jaartje tussenuit gegaan om een dierenprogramma bij de AVRO te presenteren. Maar miste toch wel de onafhankelijkheid en de dynamiek van het nieuws. Dat allemaal op 9 juli 2001, precies 25 jaar geleden.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten, hè? Ja.

0: groenkoop.nl/luister.
1: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bosse bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
2: Op zaterdag 11 juli staat Reutem in het teken van spanning en snelheid. Tijdens de derde wedstrijd van het Ural NK Autocross. De beste autocrossers uit Nederland, Duitsland en België strijden om de winst. Vanaf 8:30 gaat het gas erop. Kom kijken en moedig jouw favorieten aan. Ural NK Autocross, 11 juli in Reutem.
3: Voor Holtem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT, in goor en nieuwheden.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
6: Profiteren van een geprognotiseerde groei van 51% per jaar en 6% dividend? Dat kan. Beurstrader, het datagestuurde fintech handelsplatform, opent haar deuren voor investeerders. Word nu mede-aandeelhouder vanaf €1000 en profiteer van onze explosieve groei. Mis deze unieke kans niet. Ga direct naar beurstrader.nl. Nogmaals, beurstrader.nl.
7: Keuzestress over raambekleding en geen zin in winkels? Wij komen met bijna 1000 gordijnenstalen bij je thuis met gratis advies, inmeten en vrijblijvende offerten. Ga naar gordijnenwinkelaanhuis.nl.
8: Ah, mijn rug.
9: Beweeg.
8: Hè? Wat? Huh?
9: Ik ben het. Je rug.
8: Je hebt weer te lang gezeten, hè?
10: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
11: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
12: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. In steeds meer plaatsen in ons land hebben ze het gehad met Duitse windmolens net over de grens. Ze staan te dicht in de buurt van Nederlandse huizen, is de kritiek. Ook zijn er zorgen over de natuur en bouwplannen, meldt Nieuwsuur. Tientallen windmolens van 70 meter worden bijna 4 keer zo hoog. Het aantal huishoudens in ons land met een tv-abonnement daalt. Er wordt vaker gekeken via streamingdiensten. Aanbieders van live tv kunnen ondanks prijsverhogingen dat verlies aan klanten niet opvangen, zegt de marktonderzoeker. Wie nog live tv kijkt, doet dat vooral via de kabel, maar er zijn ook steeds meer glasvezelgebruikers. Steeds meer vrouwen die meedoen aan de Nijmeegse Vierdaagse wagen zich aan de langste afstand, waarbij je 50 kilometer per dag loopt. Dit jaar zijn het er bijna 2100, goed voor een vijfde van alle 50 kilometer lopers. Vrouwen mogen hun afstand zelf kiezen. Voor mannen tussen de 19 en 49 is de 50 kilometer verplicht. En om de wedstrijd van vanavond tegen Frankrijk te beïnvloeden, hebben Marokkaanse fans een berucht recept uit de kast getrokken. Herrie maken bij het Spelershotel. Met z'n honderden waren ze naar het hotel in Boston gegaan om daar te trommelen, te toeteren en vuurwerk af te steken. Na ingrijpen van de Franse beveiliging vertrokken ze. En dan het weer van Weer Online. Vanmiddag is het zonnig, maar in het noordoosten kan nog wat bewolking blijven hangen. Het is van noord naar zuid 22 tot lokaal 30 graden. Vannacht koelt het af naar een graad of 14. Morgen en ook de komende dagen zomers en warm. En tot zover het ANP Nieuws.
11: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Door de middag. Michel.

Leuk dat je erbij bent. Deze week neem ik even een stokje over van Mark. Die geniet van een welverdiende vakantie. En als we Madonna dan mogen geloven, dan ligt hij ergens op La Isla Bonita heerlijk in de zon. Ik hou het voorlopig maar even hier bij de studio van Twente FM. Ook hier is het trouwens prima vertoeven. Want de komende uren zorg ik voor een fijne mix van muziek. Het laatste nieuws uit Twente en alles wat je middag net even wat gezelliger maakt. Hey.

0: Michel Otter.
1: Godverdamme! Modder gedronken! Die lijkt wel 80! Dat is wat gesmolten in bier!
0: Door de middag.

Spiller samen met Sophie Alice Baxter. Het liedje dat heette Groove Yet, If This Ain't Love. Goedemiddag, welkom. Dit is Door de Middag op Twente FM. Hey, de komende jaren gaat er behoorlijk wat veranderen voor IKC, Integraal Kindcentrum. Daar staat dat voor, Avonturijn in Hengelo. Dat zijn twee oude scholen die bij elkaar samengevoegd zijn. Hè? Een 4 jaar geleden, hè? De Don Bosco School en de Dalton School in Hengelo-Zuid allebei. Die zijn samengevoegd tot IKC Avonturijn. Er gaat heel wat veranderen dus. Er komt een compleet vernieuwd schoolgebouw aan de Bremersweg, terwijl het pand aan de Laurastraat straks een heel andere bestemming krijgt. En wat er dan precies gaat gebeuren, hoeveel er wordt geïnvesteerd en wanneer de leerlingen kunnen verhuizen naar het nieuwe gebouw, dat lees je nu op onze website twentefm.nl. Daar staat het hele verhaal voor je klaar.

Hey, hallo, je luistert naar Door de Middag op Twente FM. Mijn naam is Michel Otter en ik ben bij je tot de klok van vieren met een heleboel fijne muziek. En natuurlijk ook het streeknieuws, zometeen om 14:30. Daar is dan weer bijna tijd voor. Maar ik heb nog wel tijd voor een liedje van Prosper en Clooney. Dit is Free Your Mind.

0: zaterdag 11 juli staat Reutem in het teken van spanning en snelheid. Tijdens de derde wedstrijd van het Urol NK Autocross. De beste autocrossers uit Nederland, Duitsland en België strijden om de winst. Vanaf 8:30 gaat het gas erop. Kom kijken en moedig jouw favorieten aan. Urol NK Autocross, 11 juli in Reutem.
1: De grootste zomersale van Duitsland bij XXX Loets in Norton en Salzbergen. Bespaar nu tot wel 77%. Ja, 77%. XXX Loets in Norton en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
2: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op nieuwsoutside.nl. Nieuwsoutside.nl.
1: Nu tijdens de grootste zomeruitverkoop van Duitsland bij XXX Loets, krijg nu met vouchers tot wel 25% extra korting. XXX Loets in Norton en Salzbergen.
3: Hey monteur, Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op! In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
4: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
6: Goedemiddag, mijn naam is Jordi Goorman. Burgemeester John Joosten van Dinkeland blikt al vooruit op de uitdagingen van een vuurwerkverbod. In zijn nieuwe column toont hij begrip voor de gemengde gevoelens die dat oproept bij de inwoners nu de traditie verdwijnt. Maar het is ook een gegeven dat er steeds meer ernstige incidenten waren en slechte naleving van de regels. Zo is de lol er wel vanaf, herkent Joosten. Hij buigt zich samen met andere Twentse burgemeesters over de mogelijkheid om ontheffingen aan te vragen. De opties hierbij zijn collectief niet, wel of iedere gemeente maakt eigen keuzes. Samen optrekken heeft hierbij de voorkeur, zodat de regels overal duidelijk en gelijk zijn. Fietsveiligheid is ook in Hengelo belangrijk. De Salamanderstraat werd onlangs onder handen genomen voor de aanleg van nieuwe vrijliggende fietspaden. Die werden aangelegd tussen de Levantstraat en de rotonde Westelijke S-weg. Hiermee is een ontbrekende schakel in het fietsnetwerk aangepakt. Vrijliggende fietspaden zijn inherent veiliger voor fietsers, maar ook automobilisten hebben nu een veiligere weginrichting. Zo is de rijbaan smaller gemaakt en de maximumsnelheid is verlaagd van 50 naar 30 kilometer. En de gemeente Enschede heeft deze week een woning aan de Kremersmaten gesloten in verband met drugshandel. Uit politieonderzoek bleek dat hier een levendige handel in verdovende middelen was. Bij een inval werd een handelshoeveelheid wiet en cocaïne aangetroffen. De woning blijft 3 maanden gesloten om toeloop te ontmoedigen. Het is de 4e woningsluiting op basis van de opiumwet dit jaar in Enschede. De gemeente vraagt mensen ook echt melding te maken van dit soort overlast. En krijg je tot slot nog het weer voor Twente? Er is vanmiddag volop ruimte voor de zon met maximum temperaturen van 25 graden. Vanavond en vannacht wat lichte bewolking, maar ook opklaringen. En daarbij koelt het af tot circa 13 graden.
7: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. In het oosten van het land vertraging op de A1 Hengelo richting de Duitse grens. Door grenscontroles 10 minuten oponthoud. Op de A12 Duitse grens richting Arnhem voor Duiven een kwartier vertraging. En tot slot op de A50 Arnhem richting Os voor Ravenstein 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook.

0: Noah Kahan en Stick Season. Ja, dat is altijd heel grappig. Mijn vrouw moet helemaal niks hebben van dit liedje. Die vindt echt dat die man een beetje zo... doet. Nou, ik vind het eigenlijk een heel leuk liedje. Ja, en daarvoor hadden we ook nog Maroon 5... met het volkomen misplaatste liedje Sunday Morning. Want het is toch echt donderdagmiddag. Ja. Hey, het is tijd geworden voor het leukste item in dit programma. Ja, ik hou van muzikaal geladeerde items natuurlijk, dat weet je. De onmeunige 999, dat is ons eigen lijstje hier op Twente FM. Die zenden we uit tussen kerst en oud en nieuw. Ook dit jaar komt hij er gewoon weer aan. En in dit programma hebben we de onmeunige 999 shuffle. En dat betekent dat ik even een liedje uit die lijst ga pikken. Die ik gewoon voor je ga draaien nu. En dat is volkomen willekeurig. Sterker nog, het is zo willekeurig dat ik het mijn telefoon even ga vragen. Dus dat gaan we even doen. Hey Siri. Hey Siri. Kies even een willekeurig getal tussen de 0 en de 1000.
1: Een willekeurig getal tussen 0 en 1000 is 456.
0: Ah, kijk eens aan. 456. We gaan eens even zoeken op 456. Och, dat is een prachtig liedje, jongens. Niet te geloven. We gaan hem voor je draaien in de onmeunige 999 shuffle. Ik heb hem ook alvast opgezocht nu in de computer. Zo snel kan ik dat allemaal. Dit is Frank Boeien en Paradijs.
2: 456.

Lekker jongens. Gazebo en I Like Chopin. Ja, nou ja, ach, ik vind het ook wel leuk. Maar ik hou meer van Teddy Swims. Ja, dat dan weer wel. Zullen we die dan maar even gaan draaien? Nou, waarom ook niet? Dit is zijn fijne singeltje Mr. Know It All bij Door de Middag op Twente FM. Goedemiddag.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar die vetbike kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbike kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.

0: MKB, retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutus? Dan heb je binnen één dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutus.nl.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting, alleen bij hemdvoorhem.nl.
4: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
5: Terugkerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie en blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Plan nu een gratis intakegesprek op candidacoach.nl.
6: Morse Code, the ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
7: Op zoek naar een andere auto? Van stadsauto tot truck. Zoek gratis en reclamevrij tussen duizenden voertuigen. Autofy.nl. OOFY.
8: Keuzestress over raambekleding en geen zin in winkels? Wij komen met bijna 1000 gordijnenstalen bij je thuis met gratis advies, inmeten en vrijblijvende offerten. Ga naar gordijnenwinkelaanhuis.nl.
9: 28 en 29 augustus is het weer tijd voor Rock & Mesh in Tubbergen. Met optredens van The Fortunate Sons, Biscuit Park en Buckers.
10: Want we will live in the brewery.
9: Geniet van live muziek, lekker eten, koude drankjes en volop festivalgevoel. Check de line-up en score je tickets op rockamesh.nl.
11: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
12: Twente FM Nieuws.
13: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. Nieuwe huizen die worden gebouwd sluiten niet aan bij de wensen van kopers. Die willen huizen op de grond, terwijl er juist veel nieuwe appartementen worden aangeboden, zegt makelaarsvereniging NVM. Die denkt dat makelaars meer inspraak moeten krijgen bij bouwplannen. Dat voorkomt mismatches en stuwt doorstroming, is het idee. In de buurt van een Iraanse kerncentrale zijn explosies gehoord. Volgens staatsmedia zijn die het gevolg van een Amerikaanse luchtaanval. Het is niet duidelijk hoe dichtbij de bommen bij de centrale zijn ingeslagen. Afgelopen nacht viel Amerika militaire doelen in Iran aan, waarop weer tegenaanvallen kwamen. Het busvervoer in Flevoland en delen van Gelderland en Overijssel dreigt te verdwijnen wegens geldgebrek. Vervoersbedrijf EBS heeft daarom de provincies gevraagd bij te springen. Sinds een paar jaar verzorgt EBS het vervoer in delen van Flevoland, Gelderland en Overijssel. Omdat dat eerst niet goed ging, kreeg het bedrijf een boete van 3,5 miljoen. En de Britse premier Starmer heeft bedroefd gereageerd op het overlijden van zangeres Bonnie Tyler. Hij noemt haar een iconische artiest en liet via een woordvoerder weten dat zijn gedachten bij Tylers familie en vrienden zijn. Bonnie Tyler overleed gisteravond in een Portugees ziekenhuis. Ze was 75. En dan het weer van Weer Online. Het is zonnig, maar in het noordoosten is het nog bewolkt en de temperaturen liggen tussen de 22 en 30 graden. Morgen start in het noorden grijs, daarna schijnt overal de zon en het is opnieuw zomers warm. En tot zover het ANP-nieuws.
14: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. In het oosten van het land heb je vertraging op de A1 Hengelo richting de Duitse grens. Tussen Oldenzaal en de grens 10 minuten vertraging. Op de A12 Arnhem richting de Duitse grens.

0: zijn 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Door de middag. Michel Otter.

Mi amor, zo heet het liedje van Sam Veld, Duke en Anita. Jij kent ze allemaal niet, maar dat maakt niet uit. Ik vind het ook helemaal niet zo heel leuk liedje. Nee, maakt niet uit. Jij wel waarschijnlijk. Ja, daarom heb ik hem ook gedraaid. Goedemiddag, welkom. Dit is Door de Middag. 2:05 alweer geweest. Hey, fijn dat je er bent. Ik ben tot 4:00 bij je. Mijn naam is Michel Otter. En ik mag je vermaken met een heleboel fijne muziek deze middag. Natuurlijk. En we gaan ook nog een House Slow Can You Go doen straks een keertje. En ik moet zeggen, het volgende liedje wat op mijn playlist staat, die zou daar niet in me staan, hoor, bij House Slow Can You Go. Echt waar. Oh, maar het is wel een hele fijne track. Bruno Mars is dit. Het is niet zijn nieuwste single, maar hij staat nog steeds hoog in die hitlijst, hoor. Ja, die nieuwe die is ook te gek. Hoe heet hij ook alweer? Nee, maar het is niet zo gek geluid. Nee, is niet zo belangrijk op dit moment. Dit is in ieder geval zijn vorige. Risk It All, zo heet hij.

0: Glow, zo heet dit liedje van Rick James bij Door de Middag.
1: Het is altijd wel ergens de dag van.
0: Oh ja,
1: zo
0: klopt.
1: Ook vandaag. Maar wat voor dag is het vandaag?
0: Nou, vandaag is het 9 juli 2026. En wist je dat het vandaag de dag van de suikerkoek is? Echt waar? Zo'n simpel koekje waar eigenlijk helemaal niets bijzonders aan zit. Totdat je er natuurlijk eentje voor je neus hebt liggen. Hè? Ja, dan is de verleiding ineens een heel stuk groter. En ja, zeg nou zelf, bij een kopje koffie op je werk, onderweg of gewoon lekker thuis, dan smaakt zo'n koekje toch net even wat beter. Dus ja, mocht je vandaag nog een excuus zoeken voor iets lekkers, dan heb je dat bij deze gevonden. En terwijl jij bedenkt of het dan bij één koekje blijft, gaan wij gewoon verder met de muziek op Twente FM. Dit is Natasha Bedingfield en These Words.

Moth to a Flame van Swedish House Mafia met datgene wat er weer bijna voor de deur staat, namelijk The Weeknd. Hey, het is bijna 2:30, bijna tijd voor het streeknieuws. Ja, dit programma is dus alweer halverwege. Net als dit liedje van Suzanne en Freek, dat is ook halverwege.

0: Is jouw auto toe aan een onderhoudsbeurt of een APK-keuring? Maak dan nu een afspraak bij Gebroeders van der Meij in Enschede. Of het nou gaat om APK-keuringen, reparaties, bandenopslag of totaalonderhoud, Gebroeders van der Meij leveren vakmanschap, passie en echte service. Je vindt ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
3: Profiteren van een geprognotiseerde groei van 51% per jaar en 6% dividend? Dat kan. BeursTrader, het datagestuurde fintech handelsplatform, opent haar deuren voor investeerders. Word nu mede-aandeelhouder vanaf 1000 euro en profiteer van onze explosieve groei. Mis deze unieke kans niet. Ga direct naar beurstrader.nl. Nogmaals, beurstrader.nl.
4: Ah, mijn rug. Beweeg. Hè? Wat? Huh? Ik ben het. Je rug. Je hebt weer te lang gezeten, hè?
5: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
6: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
7: Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Gluzen, meneer? Kom dan kijken, BRTT, om me nog grote veurhoors. En je hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let u? RTT, hoor een nieuw hit.
8: 28 en 29 augustus is het weer tijd voor Rock & Mesh in Tubbergen. Met optredens van The Fortunate Sons, Biscuit Park en Buckers.
9: Want we will live in
8: van live muziek, lekker eten, koude drankjes en volop festivalgevoel. Check de line-up en score je tickets op rockamesh.nl.
10: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
0: Ook ik rij op autobanden van Gebroeders van der Meij. Vind ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
11: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
12: Goedemiddag, mijn naam is Jordi Goorman. Burgemeester John Joosten van Dinkeland blikt al vooruit op de uitdagingen van een vuurwerkverbod. In zijn nieuwe column toont hij begrip voor de gemengde gevoelens die dat oproept bij de inwoners nu de traditie verdwijnt. Maar het is ook een gegeven dat er steeds meer ernstige incidenten waren en slechte naleving van de regels. Zo is de lol er wel vanaf, herkent Joosten. Hij buigt zich samen met andere Twentse burgemeesters over de mogelijkheid om ontheffingen aan te vragen. De opties hierbij zijn collectief niet, wel of iedere gemeente maakt eigen keuzes. Samen optrekken heeft hierbij de voorkeur, zodat de regels overal duidelijk en gelijk zijn. Fietsveiligheid is ook in Hengelo belangrijk. De Salamanderstraat werd onlangs onder handen genomen voor de aanleg van nieuwe vrijliggende fietspaden. Die werden aangelegd tussen de Levantstraat en de rotonde Westelijke S-weg. Hiermee is een ontbrekende schakel in het fietsnetwerk aangepakt. Vrijliggende fietspaden zijn inherent veiliger voor fietsers, maar ook automobilisten hebben nu een veiligere weginrichting. Zo is de rijbaan smaller gemaakt en de maximumsnelheid is verlaagd van 50 naar 30 kilometer. En de gemeente Enschede heeft deze week een woning aan de Kremersmaten gesloten in verband met drugshandel. Uit politieonderzoek bleek dat hier een levendige handel in verdovende middelen was. Bij een inval werd een handelshoeveelheid wiet en cocaïne aangetroffen. De woning blijft 3 maanden gesloten om toeloop te ontmoedigen. Het is de 4e woningsluiting op basis van de opiumwet dit jaar in Enschede. De gemeente vraagt mensen ook echt melding te maken van dit soort overlast. En krijg je tot slot nog het weer voor Twente? Er is vanmiddag volop ruimte voor de zon met maximum temperaturen van 25 graden. Vanavond en vannacht wat lichte bewolking, maar ook opklaringen. En daarbij koelt het af tot circa 13 graden.
13: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het oosten van het land staat file op de A12 Arnhem-Duitse grens. Tussen knooppunt Oudijk en de Duitse grens is de vertraging 10 minuten. Op de A12 Duitse grens Arnhem bij Duiven een kwartier oponthoud. En op de A50 Arnhem-Os bij Ravenstein ook 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
11: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl. Wij ondersteunen je tijdens je werkdag. Dit is Door de Middag. Twente FM.

0: Coldplay, Little Sam's Burna Boy, Eliana en Tiny Tim. God, dat zijn ook wel een hoop mensen. We Pray, zo heet het liedje. En daarvoor hoorde je ook nog Cher met Believe. Hey, vanochtend in Twente wordt wakker, belde Wim weer even met Erwin Elfrink, wat hij al de hele week zo'n beetje doet. Omdat het Canisius is natuurlijk in China voor het WK schoolvolleybal met de meiden. En die doen het hartstikke leuk hoor. Ze hebben vandaag ook al gespeeld. En daar vroeg Wim dan even na, hoe is het gegaan?
1: Ja, wij zijn bij ons al om 9 uur begonnen met onze laatste wedstrijd, klasseringswedstrijd. En dan moesten we tegen een team uit Macau, Chinese plaats. En die hebben we gelukkig met 2-1 gewonnen.
2: Zo, kijk aan. Dus dat wordt dan plek 23, begrijp ik.
1: Correct. Ja. Dat was een spannende 3 sets hebben we gespeeld. De eerste ging mooi onze kant op, de tweede verloren we. En daarna... hebben we uiteindelijk toch op 2 punten het verschil weten te maken.
2: Hartstikke goed. Dus voor jullie zit het er nu op, hè, geloof ik.
1: Ja, onze speelminuten zitten erop. Wij gaan dus nu nog even een wedstrijdje kijken van de Nederlandse jongens. En daarna zullen we naar de finale van de dames en de finale van de heren gaan. En volgt er nog een sluitingsceremonie.
0: Hartstikke tof. Dat is toch een mooie ervaring voor zowel de docenten als voor je leerlingen van het Canisius. Het schoolvolleybaltoernooi in het WK in China. En het hele bericht, dat kun je terug luisteren en lezen op onze website twentefm.nl. Hey, verder met muziek nu op Twente FM. Dit is Owl City met Fireflies.

0: zo heet het liedje, hè? 90s Kid van Direct. En daarvoor hoorde je ook nog die nieuwe single van Cameron Whitcomb, Kingdom of Fear. Vind ik een leuk liedje. Ja, zeker weten. En daarvoor trouwens ook nog Love, The Common People. Ik zie dat ik 4 liedjes achter elkaar heb gedraaid. Het mag wat kosten vandaag, hè? Ja. Nou, maakt ook niet zoveel uit. Lekker veel muziek op de donderdagmiddag. Waarom ook niet? Hey, fijn dat je luistert door de middag op Twente FM. We maken ons langzaam edoch zeker op voor het nieuws van 3 uur. Daar neem ik je mee naartoe. Net als Gers bedoel, neem je ook even mee.
1: Ze denkt dat ik niet bezig ben met haar. Denk dat ik geen gevoelens heb.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Petal een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de band. En toen kwamen ineens de mannengriepen tussen.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantenartikel hebben we gehad van orgelman Benno is cultureel erfgoed. Ja, nou ja, hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Zondag erop uit met het hele gezin? Kom aanstaande zondag vanaf 12 uur naar de Weerseloze Markt. Kijk op weerselozemarkt.nl voor het speciale zondagsprogramma.
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB.

0: voor advies en een offerte. Ook voor rolluiken, horen en raamdecoratie. Knipperszonwering.nl.
1: Hou je huis cool. Knipperszonwering heeft een doel.
0: De schaduwmakers uit het oosten.
2: Ontdek hoe Oldenzaal door de jaren heen is veranderd. Van klooster tot winkelcentrum en van grafheuvel tot woonwijk. De veranderende stad, nu in Museum Oldenzaal.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
2: Ah, mijn rug.
3: Beweeg.
2: Hè? Wat? Huh?
3: Ik ben het. Je rug. Je hebt weer te lang gezeten, hè?
4: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
6: Goedemiddag, ik ben Mark Bert. Een lange celstraf voor een liquidatie in het Zeeuwse Rittem. Daar werd 2 jaar geleden een man doodgeschoten en een andere man raakte zwaar gewond. De schutter moet 27 jaar de cel in. Hij had beide slachtoffers in hun auto naar een buitengebied gelokt. De rechter sprak van een kille liquidatie en een poging daartoe. Een wijkagent uit Tilburg komt voorlopig vrij. Hij werd begin dit jaar opgepakt omdat hij informatie zou hebben doorgespeeld aan criminelen. Maar hij voelt zich niet veilig in de gevangenis. Hij zegt dat medegevangenen hem met iets scherps wilden doden. De rechter gelooft hem en laat hem nu onder allerlei voorwaarden vrij. 14 Europese landen, waaronder Nederland, hebben afgelopen dagen meegedaan aan een mega-operatie tegen drugsmokkel op zee. Bijna 700 schepen werden gevolgd en 100 schepen werden ook echt gecontroleerd. De douaniers vonden 450 kilo kook en ook zijn 5 mensen opgepakt. En in Frankrijk is volgende week dinsdag een nationale feestdag, 14 juillet. En het is traditie om dan vuurwerk af te steken. Maar dat mag dit keer niet in sommige plaatsen, omdat het zo droog en heet is. Het gaat vooral om regio's in het zuiden. Frankrijk is bang dat vuurwerk nieuwe natuurbranden veroorzaakt. Het weer nu van Weer Online. Zonnig en droog, al hangen er op sommige plaatsen wel wat wolken. Het is van noord naar zuid 22 tot 30 graden. Vanavond blijft het nog lang lekker en vannacht koelt het uiteindelijk af naar minimaal 12 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
7: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het oosten van het land staat file op de A12 Arnhem-Duitse grens. Bij de Duitse grens is de vertraging 10 minuten. Ook op de A12 Duitse grens Arnhem bij Duiven een kwartier oponthoud. En op de A50 Arnhem-Os bij Ravenstein is de extra reistijd 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent.
9: Door de middag.

groot fijn. Sabrina Carpenter, het liedje ook trouwens Busy Woman. Zo heet het, die track van dat meisje. Hey, welkom. Fijn dat je luistert naar Door de Middag op Twente FM. Ik ben Michel Otter en ik ben bij je tot de klok van vieren. Dus nog een klein uurtje zijn we samen op deze donderdagmiddag. Waar het hartstikke lekker weer is. De temperatuur loopt al flink op, maar de komende dagen loopt hij nog wat verder op. Zaterdag kan het wel een graadje of 30 worden en dan blijft het ook een paar dagen zo. Ja, dus zoek je zwembroekje maar vast weer op, hè. Of je badpak of bikini. Want dat water roept alweer jouw naam om erin te duiken, om even lekker af te koelen. Ja, hey, fijn dat je er bent. Zometeen hoor je Rondé en Hard to Say Goodbye. Maar eerst even deze fijne plaat van Jonas Blue en Maliv. Die heet Edge of Desire.

Hard to Say Goodbye, zo heet dit liedje van Rondé. En ik start nu even een klein stukje muziek in. Muziek die je niet vaak hoort hier op Twente FM, maar misschien hou je er toch wel van. Een klein stukje fijne klassieke muziek. De 8e symfonie van Bruckner. En morgenavond dan staat er iets bijzonders op het programma, namelijk in het muziekcentrum in Enschede. 90 jonge topmuzici van het VU-orkest, moet ik zeggen, brengen daar de indrukwekkende 8e symfonie van Bruckner. Maar ja, voor zo'n concert, daar moet je een week lang intensief repeteren. Dat doen ze dus ook op de UT hier in Enschede. En hoe dat er dan allemaal precies aan toe gaat en waarom die allereerste noot toch altijd spannend blijft en hoe ze zich dus helemaal voorbereiden, dat lees en zie je nu in ons mooie verhaal met video op de website van Twente FM en 120.nl.

0: Irene Cara, Flashdance, What a Feeling. En na al dat dansen is het ook wel tijd om het een klein beetje rustig aan te doen, toch?
1: Het einde van de middag nadert. Even tot rust komen. Pak je warme bak koffie maar lekker vast. Want het is tijd voor... How slow can you go?
0: We kunnen hem wel lekker slow aanpakken, hoor. Geen enkel probleem. Even lekker rustig gaan. Even ontspannen. Dat is wat we doen. Op dit moment. Op dit tijdstip. In door de middag. En dit keer doen we dat met deze heerlijke classic uit de 80's. Die hoor je ook niet zo vaak op deze zender. Maar ja, dat is ook How Slow Can You Go. Dat hoor je allemaal niet zo vaak op deze zender. We doen het vaak vrolijk en prettig. Maar dit is ook fijn. Cars and Drive.

0: Ontdek hoe Oldenzaal door de jaren heen is veranderd. Van klooster tot winkelcentrum en van grafheuvel tot woonwijk. De veranderende stad, nu in Museum Oldenzaal.
1: De grootste zomersale van Duitsland bij XXX Lutz in Norton en Salzbergen. Bespaar nu tot wel 77%. Ja, 77%. XXX Lutz in Norton en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk.

0: één steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
2: Ah, mijn rug.
3: Beweeg.
2: Hè? Wat? Huh?
3: Ik ben het. Je rug. Je hebt hier te lang gezeten, hè?
4: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
5: Nu tijdens de grootste zomeruitverkoop van Duitsland bij XXX Loets. Krijg nu met vouchers tot wel 25% extra korting. XXX Loets in Noordhorn en Salzbergen.
6: Vennegoor Energiemanagement. Jarenlang pionier. Nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement. Of kijk op vennegoorweerselo.nl. Onderdeel van de Vennegoor Installatie.
7: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij? Reserveer nu bij Steakhouse Lützer Almere.

0: van onze Almhutten voor jouw feest. De Lutscher Alm. Reserveer je nu via lutscheralm.nl.
1: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
2: Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht. Het beeld Vlaamse vluchtelingen in het Enschedese Van Heekpark is opnieuw verdwenen. 3 jaar na de onthulling van een kunststofreplica. Het monument uit 1924 dat herinnert aan 600 Vlaamse vluchtelingen uit de Eerste Wereldoorlog werd dit keer niet gestolen, maar vernield. Het bronzen origineel was in 2021 al van zijn sokkel gestolen. Zorgfederatie Oldenzaal won de provinciale hoofdprijs van de ANWB en ontving woensdag €10.000 voor een nieuwe elektrische duofiets. Directeur-bestuurder Renate Bergman en welzijnsbegeleider Anita Laarveld namen de cheque in ontvangst. De fiets wordt onder meer ingezet tijdens de Tour du ZFO, die vanwege hit is verzet naar 21 september. En het kabinet presenteert een plan om mbo-scholen in de regio, waaronder Twente, te behouden door hen extra geld toe te kennen. Dit geld komt van mbo-scholen elders in het land die er financieel iets op achteruit gaan. De mbo-raad toont begrip voor deze herverdeling, terwijl het dalende studentenaantal op termijn tot sluiting van locaties kan leiden, ook bij het ROC van Twente. Heb ik nu het weer voor Twente? Vanmiddag zijn er wolkenvelden, de zon schijnt ook geregeld. Bij een zwakke tot matige noordenwind wordt het 26 tot 28 graden. Vanavond koelt het af naar 15 graden.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het oosten van het land staat file op de A12 Utrecht-Duitse grens. Tussen Arnhem en Zevenaar is de vertraging 10 minuten. Op de A12 Duitse grens Arnhem bij Duiven een kwartier op onthoud. En op de A50 Arnhem-Oss bij Ravenstein is de vertraging ook een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk.

Joel Corry samen met Tom Grennan als zangertje. Lionheart, zo heet het liedje. En daarvoor hoorde je ook nog de Miami Sound Machine. En Kanga met in die tijd natuurlijk nog Gloria Estefan als zangeresje. Ja. Hey, het wordt heel warm de komende tijd. Dus je gaat er flink van zweten. Nou, en daar heeft Inner Circle een liedje over gemaakt. I've been...

0: Radio Reloj. 5 de la mañana.
1: No todo lo que es oro brilla. Remedio chino e infalible.
2: Ik heb geen idee wat deze mevrouw zegt. Misschien jij wel. Ja, dat zou zomaar kunnen, maar ik niet. Manu Chao hoorde je in elk geval met Me Gustas Tu en daarvoor nog I'm Good van David Guetta samen met Bebe Rexha. Hey, door de middag zit er alweer op voor vandaag. Morgen, dan is er weer een nieuwe aflevering van dit programma. En zometeen na de klok van 4, dan hoor je Jordi Goorman weer met Twente komt thuis. Ik wens je een hele fijne donderdagavond. Ik heb nog wel tijd voor. Nou, ik denk wel 2.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één. Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
2: Dat perspectief, dat zat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
1: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
3: 28 en 29 augustus is het weer tijd voor Rock & Mesh in Te Belgen. Met optredens van The Fortunate Sons, Biscuit Park en Buckers.
4: Want we will leven in de brouwerie.
3: Geniet van live muziek, lekker eten, koude drankjes en volop festivalgevoel. Check de line-up en score je tickets op rockandmesh.nl.
5: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: De zon op je huid? Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
8: Op zoek naar een andere auto? Van stadsauto tot truck. Zoek gratis en reclamevrij tussen duizenden voertuigen. Autofy.nl. OOFY.
9: Ah, mijn rug. Beweeg. Hè? Wat? Huh? Ik ben het. Je rug. Je hebt weer te lang gezeten, hè?
10: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels. Wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
11: Mooi hold hem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, ik krijg goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT, in goor en nieuwheden.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
12: Goedemiddag, ik ben Mark Bert. Bij de rechtbank in Utrecht staan honderden mensen die boos zijn om de vrijspraak in een verkrachtingszaak. Ze slaan op trommels en roepen leuzen. De zaak draait om een meisje van 17 dat na een avondje stappen een lift kreeg van twee mannen. Zij wilde seks en de rechter vindt dat het meisje duidelijker nee had moeten zeggen. Voor een liquidatie in een drugzaak 2 jaar geleden bij Vlissingen heeft de dader 27 jaar cel gekregen. Hij had al een strafblad en was net vrijgekomen in een andere zaak. Hij schoot van dichtbij iemand dood en een andere man raakte zwaar gewond. Hij moet nu ook €65.000 schadevergoeding betalen. In Iran is vandaag de uitvaart van de vroegere hoogste leider van het land, Ayatollah Khamenei. Volgens Iraanse media zijn in de stad Mashhad miljoenen mensen op de been. Ze staan met vlaggen en spandoeken op de wegen naar het gebouw waar Khamenei wordt bijgezet. Hij werd in februari gedood bij Amerikaanse en Israëlische luchtaanvallen. En de damherten in de Hoekse Waard onder Rotterdam mogen nog altijd niet worden afgeschoten, heeft de rechter bepaald. De provincie wil ze doden omdat ze schade zouden toebrengen aan de landbouw en gevaarlijk zijn in het verkeer. In het gebied ontsnapten ooit herten uit een hertenkamp. Ze hebben zich voortgeplant en nu leven er 40. Het weer nu van Weer Online. Een mix van zon en wolken. Vanavond blijft het ook nog lang lekker en vannacht koelt het af naar minimaal 12 graden. En morgen wordt het op sommige plaatsen wel 30 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
13: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 40 kilometer file in het oosten van het land. Een half uur vertraging op de A12, dat wel vanuit Utrecht naar de Duitse grens. Tot aan Zevenaar rijdt het langzaam over 8 kilometer. En dan verderop nog eens vanaf afrit Beethoven aan de Duitse grens 10 minuten oponthoud door de controles. De A12 vanuit Duitsland naar Arnhem, de andere kant op. Een klein kwartiertje vertraging bij Duiven. 10 minuten extra op de A50 vanuit Eindhoven naar Arnhem bij knooppunt.

0: Sam Fender en Olivia Dean samen met die grote hit Rain Me In.
1: Twente komt thuis.
0: We begonnen met Douwe Bob en I Believe. Ja, een beetje geloof houden is belangrijk natuurlijk. Hoewel het voor Nederland op het WK niet zo heel veel zin meer heeft. Vanavond wordt het WK hervat na een pauzedag met vanavond de eerste kwartfinale wedstrijd voor een plek in de halve finale. Dan moet Marokko, die Nederland eruit joepen, tegen Frankrijk.
1: Twente actueel.
0: Nou, wordt een spannende wedstrijd. Om 10:00 begint die wedstrijd. Hartelijk welkom. Het is vandaag 9 juli. Vriendelijke dag met veel ruimte voor de zon. Temperaturen van zo'n 25 graden. Nou, mocht je dat al heet vinden. Zuid-Europa zucht onder een hittegolf. Als je daar naartoe op vakantie wil, bereid je goed voor. Want het is pittig daar, kan ik je zeggen. Goed, hier gelukkig iets prettigere temperaturen. Maar het gaat wel verder oplopen. Straks hoor je meer over het weer voor de komende dagen. Verder in het nieuws dat steeds meer mensen respectloos gedrag ervaren. Dat blijkt uit cijfers die vandaag door het CBS werden gepubliceerd. Wat houdt respectloos gedrag in? En hebben we dat dan in Twente ook? Of zijn we hier nog een beetje van het naberschap? Daar moeten we het maar eens over gaan hebben. Verder gaat de gemeente Enschede opnieuw naar een ontwikkelaar zoeken om het boulevardplan verder te voltooien. De kop, zoals het wordt genoemd, moeten veel woontorens komen. Dat plan dat liep in 2022 al forse vertraging op. Maar inmiddels heeft Enschede een nieuwe aanbesteding gestart. We gaan het er ook straks over hebben. En een column van burgemeester John Joosten van Dinkeland. Wat schrijft hij er? En waar gaat het over? Daarover meer in de middagshow. Met heel veel lekkere muziek voor je donderdagmiddag. Onderweg David Bowie. En eerst deze lekkere track van The Chainsmokers en Halsey.
1: 4:00. Je maag begint wat te rommelen. Het is tijd voor de lekkere trek. Iedere werkdag omstreeks 4:15 bij Twente FM.

0: Eyes Closed van Jizo, samen met Zayn Malik, die je weer zou kunnen kennen van One Direction. Daarvoor nog de Chainsmokers en Halsey samen in Closer.
1: Tot 7 uur.
2: Twente komt thuis.
0: Steeds dichter bij het einde van je werkdag. De middagshow voor Twente. Het is je donderdag, de ene laatste van de week. Misschien morgen wel het begin van je vakantie. Hè? Steeds meer mensen krijgen vakantie. Ik geloof dat de regio Noord inmiddels aan de beurt is. Daar zitten sommige delen van Twente ook bij. Nou ja, hoe dan ook. Het is heet in het zuiden van Europa. Dat is in ieder geval een ding wat zeker is. Het valt me ook op dat steeds meer mensen hun vakantieplannen bijvoorbeeld naar Scandinavië verleggen. Zweden is erg populair, valt me op. En ook Denemarken hoor ik best wel veel mensen die zeggen, oh, ga naar Denemarken. Nou, het is ook natuurlijk een goed idee. Daar is het iets minder heet dan in de zuidelijke delen van Europa. Vandaag door het CBS bekendgemaakt. Steeds meer mensen ervaren respectloos gedrag. Ook in Twente is dat percentage toegenomen. 18% van de mensen heeft in 2025 naar eigen zeggen respectloos gedrag ervaren. Dus respectloos behandeld op straat. In 2021 was dat nog 15%. Dus de maatschappij verhardt, zou je kunnen zeggen. Verder blijkt ook dat vrouwen er vaker mee te maken hebben dan mannen. Vooral mensen met een zeer stedelijke gemeente die ervaren respectloos gedrag op straat. Zie je toch, hè? In die dorp heb je meer dan naberschap. In de stad is het allemaal wat anoniemer. En daar zijn mensen toch wat lomper naar elkaar. Kijken mensen wat minder vaak naar elkaar om. Dat is niet overal zo. Maar ja, ik moet dat wel beamen. Ik heb jaren in de stad gewoond, in Enschede. En dan moet ik zeggen, in mijn buurt was het altijd heel erg gezellig. We hadden best wel een hele samenhangende buurt. Mensen kenden elkaar ook echt. Maar ik kende ook echt delen van de stad waar mensen echt geen idee hadden wie hun buren waren. En ook gewoon echt anoniem waren, zeg maar. En dat is toch in dorpen vaak wel anders. Daar weten mensen veel van elkaar. Heet daar hurt, weet je dat? Dat komt natuurlijk heel veel voor in de dorpen. En ja, dat kun je soms, hè, want dat valt ook al met randstedelingen, dat soms heel, heel vervelend vinden. Mensen bemoeien zich hier zo met elkaar. Maar ja, dat is ook een beetje dat je toch wel sociaal betrokken bent met elkaar. Dat hoort er ook wel weer een beetje bij. Maar het blijkt dus ook uit cijfers dat respectloos gedrag steeds vaker voorkomt. En dat vooral mensen op straat en in het OV daar het meeste last van hebben. En dat is ook de grote steden dat vaker voorkomt.

Dit is toch lekker? Ik word blij van deze. Leuke suggestie kwam binnen via de mail door Jasmina. Die vroeg om Afrika Bambaataa en UB40 samen. Lekkere zomerhit. Reckless op de radio. En daarvoor nog David Bowie en Little China Girl bij Twente FM. Het radiostation voor Twente. Met we houden je op de hoogte van het laatste nieuws uit Twente, hoor. Zometeen krijg je hier een update van onze nieuwsredactie. Het Twente FM streeknieuws onderweg. En vandaag al een lekkere dag met veel ruimte voor de zon. Zo'n 25 graden. Het wordt tropisch warm dit weekend. Details over de weersvooruitzichten zometeen hier bij de middagshow. En we gaan het ook hebben over een aanbesteding voor de Kop Boulevard. Dat is in Enschede al jarenlang een project. Er moeten veel woontorens komen, maar het gaat allemaal niet heel erg van een leien dakje.

0: De grootste zomersale van Duitsland bij XXX Loots in Norton en Salzbergen. Bespaar nu tot wel 77%. Ja, 77%. XXX Loots in Norton en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
1: Op zaterdag 11 juli staat Reutem in het teken van spanning en snelheid. Tijdens de derde wedstrijd van het Urol NK Autocross. De beste autocrossers uit Nederland, Duitsland en België strijden om de winst. Vanaf 8:30 gaat het gas erop. Kom kijken en moedig jouw favorieten aan. Urol NK Autocross, 11 juli in Reutem.
0: Nu tijdens de grootste zomeruitverkoop van Duitsland bij XXX Loots. Krijg nu met vouchers tot wel 25% extra korting. XXX Loots in Norton en Salzbergen.
2: Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Gruzemini? Kom dan kijken. BRTT, onmeunig grote veurhoort. En je hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let u? RTT, goor een nieuwheid.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en scoor jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
5: Zin in echt pure hydratatie zonder toevoegingen? Pak CocoSim kokoswater. 100% natuurlijk, bomvol elektrolyten en super verfrissend na sporten of onderweg. Wil je eerst proeven of meteen voorraad inslaan met een bundel? Kies je voordeel bundels op freshcoco.nl.
6: Op zoek naar een andere auto? Van stadsauto tot truck. Zoek gratis en reclamevrij tussen duizenden voertuigen. Autofy.nl. OOFY.
7: Profiteren van een geprognotiseerde groei van 51% per jaar en 6% dividend? Dat kan. Beurstrader, het data-gestuurde fintech-handelsplatform, opent haar deuren voor investeerders. Word nu mede-aandeelhouder vanaf 1000 euro en profiteer van onze explosieve groei. Mis deze unieke kans niet. Ga direct naar beurstrader.nl. Nogmaals, beurstrader.nl.
8: Keuzestress over raambekleding en geen zin in winkels? Wij komen met bijna 1000 gordijnenstalen bij je thuis met gratis advies, inmeten en vrijblijvende offerten. Ga naar gordijnenwinkelaanhuis.nl.
9: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op Twente. Adverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
10: Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht. Het beeld Vlaamse vluchtelingen in het Enschedese Van Heekpark is opnieuw verdwenen. 3 jaar na de onthulling van een kunststofreplica. Het monument uit 1924 dat herinnert aan 600 Vlaamse vluchtelingen uit de Eerste Wereldoorlog werd dit keer niet gestolen, maar vernield. Het bronzen origineel was in 2021 al van zijn sokkel gestolen. Zorgfederatie Oldenzaal won de provinciale hoofdprijs van de ANWB en ontving woensdag 10.000 euro voor een nieuwe elektrische duofiets. Directeur-bestuurder Renate Bergman en welzijnsbegeleider Anita Laarveld namen de cheque in ontvangst. De fiets wordt onder meer ingezet tijdens de Tour du ZFO, die vanwege hit is verzet naar 21 september. En het kabinet presenteert een plan om mbo-scholen in de regio, waaronder Twente, te behouden door hen extra geld toe te kennen. Dit geld komt van mbo-scholen elders in het land die er financieel iets op achteruit gaan. De mbo-raad toont begrip voor deze herverdeling, terwijl het dalende studentenaantal op termijn tot sluiting van locaties kan leiden, ook bij het ROC van Twente. Heb ik nu het weer voor Twente? Vanmiddag zijn er wolkenvelden, de zon schijnt ook geregeld. Bij een zwakke tot matige noordenwind wordt het 26 tot 28 graden. Vanavond koelt het af naar 15 graden.
11: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Keer uit langzaam over de A12 vanuit Utrecht naar Duitsland. 8 kilometer file tussen Arnhem-Noord en Zevenaar. En verderop nog eens aan de Duitse grens. Controles, kleine 10 minuten vertraging daar. De andere kant op rijdt het ook langzaam op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem. Bij Duiven 10 minuten oponthoud. Kwartier vertraging op de A50. Als je vanuit Eindhoven naar Arnhem rijdt, kom je 9 kilometer file tussen Os-Oost en knooppunt Bankhoef. Op de A50 bij Ravenstein, als je vanuit Arnhem naar Os rijdt, weer 12 kilometer file. Vanaf knooppunt Valburg een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
9: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek.

gaat dat deze opmerkelijke combinatie van Anouk en Tino Martin elkaar na het opnemen van deze plaat ook nooit meer gesproken hebben. Anouk vindt dat helemaal prima. Tino Martin vond daar wel wat van. Heeft hij zich ooit eens een keer laten ontvallen in een interview. Dat is raar dat wij elkaar nooit meer spreken. Ja, goed. Soms klikt het, soms niet. Dat kan natuurlijk. Anouk en Tino Martin, voor je het weet. Nou, vandaag een lekkere zomerse dag. Temperaturen die uitkomen rond de 25 graden. Het is heerlijk. Zonnig weer in ieder geval. Beter dan in zuidelijke delen van Europa. Daar is het echt tropisch belachelijk heet. Vanavond en vannacht ligt de bewolking. De minimumtemperatuur in Twente ligt zo rond de 13 graden. Morgen, je vrijdag, dan is het nog ietsje warmer dan vandaag. Ook dan veel zon met 28 graden. En ook het weekend tropische temperaturen met op veel plekken in Twente zo net aantikken van die 30 graden. En er is volop

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmarsken.
4: Ja. Oh ja, in Oortmars.
3: Ja. Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezelle jongs zijn van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantie vieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van recreatieverblijf De Roezeberg in Ootmarsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is De Roezeberg het perfecte low-budgetadres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
6: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
7: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
8: Op zoek naar een andere auto? Van stadsauto tot truck. Zoek gratis en reclamevrij tussen duizenden voertuigen. Autofy.nl. OOFY.
9: Keuzestress over ramenkleding en geen zin in winkels? Wij komen met bijna 1000 gordijnenstalen bij je thuis. Met gratis advies, inmeten en vrijblijvende offerten. Ga naar gordijnenwinkelaanhuis.nl.
10: Ah, mijn rug. Beweeg. Hè? Wat? Hè? Huh? Ik ben het. Je rug. Je hebt weer te lang gezeten, hè?
11: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
12: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
13: Wil jij €500 netto verdienen?
14: Wat?
13: Als jij een vakspecialist in de elektrotechniek kent die bij Brusje Elektrotechniek past en ervoor zorgt dat die persoon solliciteert, ontvang je maar liefst een beloning van €500.
14: Wow.
13: Kijk voor alle voorwaarden op werkenbij.brusje.nl/geldverdienen. Brusje doet meer met je.
15: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
16: Goedemiddag, ik ben Mark Bert. Vliegtuigpassagiers moeten boetes kunnen krijgen als ze zich misdragen, vindt het kabinet. Elke dag zijn er in ons land 2 of 3 incidenten en vaak speelt alcohol daarbij een grote rol. Minister Karremans heeft het over een zorgwekkende stijging. Volgens hem werken boetes afschrikwekkend. De Dolomina's hebben een demonstratie georganiseerd bij de rechtbank in Utrecht die 2 mannen vrijsprak voor verkrachting van een meisje van 17. Er staan honderden mensen bij de rechtbank, vooral vrouwen. Het meisje zegt dat ze verkracht werd toen ze een lift kreeg van de mannen, maar de rechter vond het bewijs te mager. In het oosten van Duitsland is een meisje van 4 doodgebeten door een hond. Het gebeurde bij het spelen. Mensen hebben een bij het meisje weggehaald, maar ze was al zo zwaar gewond dat ze overleed. De hond, een gespierde American Stafford, is naar een dierenasiel gebracht. En in heel Frankrijk zijn vanavond zeker 20.000 politieagenten op de been tijdens de WK-wedstrijd tegen Marokko. Alleen al in Parijs zijn het er 8.000, melden Franse media. Wordt rekening gehouden met de ongeregeldheden op plekken waar massaal naar de wedstrijd wordt gekeken. De winnaar gaat door naar de halve finale. Het weer nu van Weer Online. Een mix van zon en wolken en rond de 25 graden. Vanavond blijft het nog lang lekker. En vannacht koelt het af naar minimaal 12 graden. En morgen weer zo'n mooie zomerdag. En dat was het nieuws van het ANP.
4: dit is Robert Vriesen van de ANWB.
14: 70 kilometer file in onze regio. Zo rijden langzaam over de A12 vanuit Utrecht naar Duitsland. Half uur vertraging tussen Arnhem-Noord en Zevenaar. 9 kilometer file staat er. Klein kwartiertje vertraging op de A12 vanuit Duitsland naar Utrecht bij knooppunt Grijzoord. A50 Eindhoven-Arnhem. Langzaam rijden over 9 kilometer tussen Os-Oost en knooppunt Bankhoef. Kost je dik een kwartier extra. Die vertraging heb je ook bij Ravenstein als je over de A50 vanuit Arnhem naar Os rijdt. Kwartier vertraging op de N35 Almelo-Zwolle bij de aansluiting met de A28. En de nasleep van een ongeluk op de N325 vanuit Arnhem naar Nijmegen. Nog 11 kilometer file tussen knooppunt Velperbroek en Elst. En daardoor doe je er nog steeds een half uur langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
17: Het is zomer in Twente.
18: Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent.
19: Twente FM. Twente komt thuis. Jordi.

0: The Ad Passenger. En voor de fans, goed om te weten. Volgende maand, augustus, kun je de agenda rood aankruisen. Want er komt er namelijk een nieuw album van Alex Warren uit.
1: Twente komt thuis.
0: Zojuist dus Fever Dream. Daarvoor nog Christina Aguilera, de 5 uur uit je dakplaat met Ain't No Other Man. Vond ik een leuke suggestie. Ellen die mailde naar jordi@twentefm.nl voor haar favoriet aan het einde van de werkdag. Nou, we hebben het weer gered. De ene laatste werkdag van de week met de middagshow tot 7 uur vanavond. Het is vandaag lekker met zo'n 25 graden.
1: Twente actueel.
0: Maar de komende dagen wordt het dus tropisch warm. In andere delen van Europa is het helemaal extreem. Maar ook wij gaan in het weekend dicht bij die 30 graden komen. Vandaag in het nieuws dat steeds meer mensen onbeschoft gedrag op straat en in het OV ervaren. Ook in Twente komt dat steeds vaker voor, blijkt het cijfer van het CBS. Het is wel zo dat het in de steden vaker gebeurt dan in de dorpen, blijkt ook uit deze cijfers. En ook vrouwen daar vaker mee te maken krijgen dan mannen. We hadden het er net al even over. Verder gaat de gemeente Enschede in de volgende fase een nieuwe aanbesteding starten voor de Kop Boulevard. Dat is het ambitieuze bouwplan waarin in het centrum van Enschede diverse woontorens met appartementen moeten gaan komen. Dat project liep in 2022 vast, maar er wordt een vervolg ingestoken. En gisteren verscheen een column van burgemeester John Joosten van Dinkeland. Twentse gemeenten die zijn al aan het nadenken over het aankomende vuurwerkverbod. Tijdens de komende jaarwisseling mag er voor het eerst naar alle waarschijnlijkheid geen vuurwerk worden afgestoken. Maar ja, wat moet je daar dan mee? Moet je wel of niet ontheffingen verlenen voor vergunningen en dat soort dingen voor verenigingen? Dat mogen gemeenten allemaal zelf bepalen. En Twente praat daar nu over. En dat zorgt best wel voor uitdagingen. Nou, daar straks meer over. Wat is de tussenstand? Wat gaan we doen? Je hoort het in de middagshow met onderweg Rockset, Z en ook YouTube. Maar eerst tijd voor Toto. Dit is Mooshanga.

werd aangevraagd door een cardioloog die graag anoniem wil blijven. Listen to your heart, zojuist Roxette. En ook nog hier Toto en Moeschenga. Flauwekul natuurlijk, flauwekul. Wij moeten kunnen toch voor je donderdagmiddag. Nou, ik weet niet hoe bij jou met de werkdag zit. Zit hij er al op? Ben je onderweg naar huis? Nog even wat dingen afronden? Nou ja, hoe dan ook. De middagshow is er ook voor jou, zullen we maar zeggen. Zoals je weet, komende jaarwisseling naar alle waarschijnlijkheid voor het eerst zonder ons traditionele vuurwerk. Er is in het kabinet een besluit genomen al een hele tijd geleden over een vuurwerkverbod in 2026. Dat zou dus dit jaar zijn. Dat betekent dat de komende jaarwisseling naar alle waarschijnlijkheid voor het eerst geen consumentenvuurwerk verkocht mag worden. En de grote uitdaging is nu dat gemeenten moeten gaan nadenken over, wat doen we daar nu mee? Want gemeenten mogen namelijk ontheffingen verlenen voor bijvoorbeeld verenigingen die zeggen, nou, wij steken wel wat af. Buurtverenigingen zouden dat kunnen doen. Of misschien ook andere organisaties. Dat mogen gemeenten allemaal afzonderlijk bepalen. En in Twente wordt nu door alle Twentse gemeenten samen overlegd hoe ze dat willen gaan doen. En dat is best een hoofdpijndossier. Eerder was er al een verhaal van Sander Schelberg van Hengelo. En nu heeft ook burgemeester John Joosten van Dinkeland in zijn column hier alvast naartoe geblikt. Want ja, hoe ga je dat nu oplossen? Moeten we dan ontheffingen gaan verlenen voor verenigingen? Nou, zijn voorkeur heeft het in ieder geval om collectief in ieder geval als Twentse gemeente iets te doen. En zodat de regels in Twente overal in ieder geval gelijk en duidelijk zijn. Vind ik een goed idee. En dan is dus de vraag, gaan we dan ontheffingen verlenen? Of is het dan voor hulpdiensten weer ingewikkelder om te bepalen of iets wel of niet volgens de regels verloopt? Daarover wordt in ieder geval nu op Twents niveau met elkaar gesproken om te kijken of we daar in ieder geval een soort van Twents beleid voor zouden kunnen ontwikkelen. Lastig, ingewikkeld dossier, want er zullen voor- en tegenstanders zijn. En de cijfers spreken voor zich. Maar wat gaan de gemeenten doen? Dat besluiten ze later.

al een tijdje stil rond YouTube. Nou ja, niet zozeer. Het gaat om muziek, maar wel om nieuwe muziek. Want voor het eerst in 9 jaar gaat er een nieuw album aankomen, kondigde de band gisteren aan. Er werd ook een nieuwe single gereleased, die ook op het nieuwe album gaat komen. Die heet Street of Dreams. En later dit jaar verschijnt er dus een nieuw album met allemaal nieuw werk van YouTube. En dit was er eentje uit de oude doos. Still Having Fun, What I'm Looking For. Dit is nieuwe muziek van Raven Lynette.

0: maanden ben je helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
1: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurningen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurningen. Ieder seizoen springlevend.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Keuzestress over ramenkleding en geen zin in winkels? Wij komen met bijna 1000 gordijnenstalen bij je thuis met gratis advies, inmeten en vrijblijvende offerten. Ga naar gordijnenwinkelaanhuis.nl.
5: Oh nee, alweer de betaling van mijn hypotheek. Maar het geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang.
6: Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat. Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
7: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
8: Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht. Het beeld Vlaamse vluchtelingen in het Enschedese Van Heekpark is opnieuw verdwenen. 3 jaar na de onthulling van een kunststof replica. Het monument uit 1924 dat herinnert aan 600 Vlaamse vluchtelingen uit de Eerste Wereldoorlog werd dit keer niet gestolen, maar vernield. Het bronzen origineel was in 2021 al van zijn sokkel gestolen. Zorgfederatie Oldenzaal won de provinciale hoofdprijs van de ANWB en ontving woensdag 10.000 euro voor een nieuwe elektrische duofiets. Directeur-bestuurder Renate Bergman en welzijnsbegeleider Anita Laarveld namen de cheque in ontvangst. De fiets wordt onder meer ingezet tijdens de Tour du ZFO, die vanwege hit is verzet naar 21 september. En het kabinet presenteert een plan om mbo-scholen in de regio, waaronder Twente, te behouden door hen extra geld toe te kennen. Dit geld komt van mbo-scholen elders in het land die er financieel iets op achteruit gaan. De mbo-raad toont begrip voor deze herverdeling, terwijl het dalende studentenaantal op termijn tot sluiting van locaties kan leiden, ook bij het ROC van Twente. Heb ik nu het weer voor Twente? Vanmiddag zijn er wolkenvelden, de zon schijnt ook geregeld. Bij een zwakke tot matige noordenwind wordt het 26 tot 28 graden. Vanavond koelt het af naar 15 graden.
9: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 80 kilometer file nog in het oosten van het land. Nog veel vertraging op de A12 vanuit Utrecht naar de Duitse grens. 20 minuten bij Zevenaar. Neemt dus wel een tikkie af. Kwartiertje nog op de A12 vanuit de Duitse grens naar Utrecht. Langzaam rijden tussen knooppunt Velperbroek en knooppunt Grijzoord. 20 minuten vertraging op de A35 vanuit Enschede naar Zwolle. Bij Wierden-West 3 kilometer file. En een kwartier vertraging op de A50 vanuit Eindhoven naar Arnhem bij knooppunt Bankhoef. Een kwartier extra heb je ook nodig op de A50 vanuit Arnhem naar Os. Want bij Ravenstein staat 12 kilometer file. En op de N35 vanuit Almelo naar Zwolle een kwartier vertraging voor de aansluiting met de A28. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

Ja, dit is een mooi liedje ook als ze het live spelen met de hele zaal die dan vervolgens ook meezingt. Prachtig. Tonight, Sam Jui, een van de populairste en succesvolste bands van Nederland op dit moment. Daarvoor nog het Twente FM streeknieuws. Op twentefm.nl vind je meer nieuws en achtergronden. En ook online een nieuwe aflevering van het politiek discussieprogramma Kwartetten. Met allerlei politiek en andere onderwerpen uit de gemeente Hengelo. Aan tafel deze keer Lucas Schoonhoven, Wim te Vaarwerk en Leo Jansen om te praten over onder andere het benoemen van wethouders. Hoe werkt dat eigenlijk? Zijn daar regels voor of kun je gewoon iedereen wethouder maken? Dat is een goede vraag die op tafel ligt. En hoe zit het met de minimumleeftijd voor de Tropical Night? Ondanks werd gezegd 18 jaar minimumleeftijd. Wat vinden we daarvan? En weten de inwoners van Twente wel iets over watercongestie? Dat betekent het misschien dreigende tekort van drinkwater voor de komende jaren. Daarover wordt gesproken in een nieuwe aflevering van Kwartetten. En die vind je terug op onze website twentefm.nl/luister.

0: Deze Queen of Pop uit de jaren 80 met heel veel hits. Ze heeft nieuw werk uitgebracht en de recensies zijn, moet ik zeggen, best goed.
1: Tot 7 uur.
0: Twente komt thuis. Zojuist hoorde je er met iets uit de jaren 80, Into the Groove van Madonna. En ook nog hier Topic en A7S Breaking Me bij de middagshow voor Twente. Wat fijn dat je luistert. Tot 7 uur Twente komt thuis met deze week opnieuw een sluiting van een woning aan de Kremersmaten in Hengelo in verband met drugshandel. Steeds vaker worden woningen in Twente gesloten vanwege drugshandel. Burgemeesters hebben die mogelijkheid op het moment dat er echt overlast dreigt. En die mogelijkheid wordt ook steeds vaker ingezet. Uit politieonderzoek bleek dat op deze woninglocatie er een levendige handel was in verdovende middelen. Onder andere werden er wiet en cocaïne aangetroffen. De woning die blijft nu 3 maanden gesloten om de toeloop te ontmoedigen. Dit is de 4e woningsluiting op basis van de opiumwet dit jaar in Enschede. En zoals gezegd, ook andere gemeenten gebruiken steeds vaker dit middel om handel op woningadressen te ontmoedigen en daarmee ook overlast in buurten en straten tegen te gaan. Je kunt het ook melden als je denkt, nou, er is hier gebeurd iets wat niet helemaal het daglicht kan verdragen. Dan kun je dat doen via Meld Misdaad Anoniem. De kliklijn wordt hier ook wel genoemd. Maar ja, aan de andere kant, als we zo de buurt een beetje veiliger kunnen maken, waarom af en toe ook niet? Ik vind het niet zo'n heel slecht idee, maar goed.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: xxx.nl/luister.
1: De grootste zomersale van Duitsland bij XXX Loets in Noorden en Salzbergen. Bespaar nu tot wel 77%. Ja, 77%. XXX Loets in Noorden en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
2: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis koeltechniek.nl.
1: Nu tijdens de grootste zomeruitverkoop van Duitsland bij XXX Loets, krijg nu met vouchers tot wel 25% extra korting. XXX Loets in Noorden en Salzbergen.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting, alleen bij hemdvoorhem.nl.
6: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
7: Op zoek naar een andere auto? Van stadsauto tot truck. Zoek gratis en reclamevrij tussen duizenden voertuigen. Autofy.nl. OOFY.
8: Profiteren van een geprognotiseerde groei van 51% per jaar en 6% dividend? Dat kan. Beurstrader, het datagestuurde fintech handelsplatform, opent haar deuren voor investeerders. Word nu mede-aandeelhouder vanaf 1000 euro en profiteer van onze explosieve groei. Mis deze unieke kans niet. Ga direct naar beurstrader.nl. Nogmaals, beurstrader.nl.
9: Ontdek hoe Oldenzaal door de jaren heen is veranderd. Van klooster tot winkelcentrum en van grafheuvel tot woonwijk. De veranderende stad, nu in Museum Oldenzaal.
10: Hey, monteur, Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op! In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
11: Thema beveiliging staat voor betrokkenheid, adequaat optreden en betrouwbaarheid. Waar de concurrent stopt, gaat themabeveiliging net een stap verder. Themabeveiliging levert alle vormen van beveiliging voor zowel de zakelijke als de particuliere markt. Themabeveiliging, de beveiligingsorganisatie van het Oosten. Telefoon 053-4800-560 of stuur uw e-mail naar info@themabeveiliging.nl.
12: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
13: Twente FM Nieuws.
14: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. De Vierdaagse in Nijmegen gaat over anderhalve week ook door als het heet is. Dat zei burgemeester Bruls op een persconferentie. Het wandelevenement is volgens hem op alles voorbereid. Zo zijn er extra waterpunten en kinderbadjes om af te koelen als het warm is. En ook kunnen de routes worden ingekort. Vliegmaatschappijen gaan de strijd aan met passagiers die dronken zijn en voor overlast zorgen. Het wangedrag moet ingedamd worden door het alcoholbeleid aan te passen op vluchten en vliegvelden. De vliegmaatschappijen willen geen verbod op alcohol, maar wel een evenwicht tussen veiligheid en gastvrijheid. De Arnhemse burgemeester Marcouch vraagt Marokkanen in zijn stad zich te gedragen als Marokko vanavond op het WK tegen Frankrijk speelt. Mocht Marokko de halve finale halen, gaat dan niet de hele nacht toeterend en racend de straat op, zegt hij. Marcouch wil geen herhaling van wat er zaterdag gebeurde na de winst op Canada. En in de Tour de France heeft Tadej Pogacar een flinke slag geslagen. Hij won met overmacht de zware Pyreneeënrit en veroverde ook het geel. Pogacar maakte het verschil op de berg Tourmalet en kwam met ruime voorsprong als eerste over de finish. De Deen Jonas Vingegaard werd tweede op bijna 2,5 minuut. Het weer nu van Weer Online. Ook vanavond is het nog lang lekker en vannacht koelt het af naar minimaal 12 graden. Morgen wordt het op sommige plaatsen wel 30 graden en de komende dagen verandert er weinig. En dat was het nieuws van het ANP.
15: Dit is de
0: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A12 vanuit Utrecht naar de Duitse grens, een kwartier vertraging nog bij Zevenaar, staat altijd nog 9 kilometer file. 10 minuten vertraging op de A50 vanuit Eindhoven naar Arnhem bij knooppunt Bankhoef. Je oponthoudt dus een kwartier op de A50 vanuit Arnhem naar Os door 12 kilometer file tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. En 10 minuten vertraging op de N35 vanuit Zwolle naar Almelo bij Wierden-West. Op de N325 vanuit Velperbroek naar Nijmegen, dus van Arnhem naar Nijmegen, gebeurde eerder vanmiddag al een ongeluk. Bij Elst staat nog steeds 10 kilometer file. Vanaf knooppunt Velperbroek een 25 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
13: Het is zomer in Twente.

0: Drenthe komt thuis.
1: En we begonnen je donderdagavond met Train and 50 Ways to Say Goodbye. Dat zijn er heel wat. Nou, we kunnen er even over nadenken, want je hebt nog een kleine 50 minuten van met de Roet van de Middagshow voor Twente. Maar Twente FM blijft natuurlijk gewoon bij je, want vanavond ook nog de avonddienst met Nicky. Dus het wordt een gezellige avond.
0: Twente actueel.
1: Met vandaag onder andere in het nieuws dat steeds meer inwoners van Twente te maken krijgen met hufterig gedrag op straat. Vooral in het OV, maar ook in de stad zijn de problemen groter dan op het platteland, blijkt hieruit. Hoewel het in Twente nog niet zo extreem is als in de Randstad, zijn ook steeds meer mensen hier die zeggen wij ervaren onbeschoft gedrag. Verder heeft de gemeente Enschede deze week een woning gesloten waar drugs werd gehandeld. Dat ging op last van de burgemeester. En de fietsveiligheid in Hengelo die is daar ook een belangrijk thema. De Salamanderstraat is onlangs volledig opnieuw ingericht met vrijliggende fietspaden. En ook is de maximumsnelheid verlaagd van 50 naar 30 km per uur. En mooi nieuws vanuit Terbergen, want de nieuwe rioolwaterzuivering is daar stapsgewijs in gebruik genomen. En inmiddels volledig operationeel. Dat betekent dat de komende tijd verder de oude installatie kan worden afgebroken. En er dus een volledig nieuwe rioolwaterzuivering in de gemeente Terbergen voor het verwerken van het verontreinigde water zorgt. Dus dat is mooi nieuws. Nieuws lees je ook na op onze website. Je hoort straks het streeknieuws. En we gaan het erover hebben met Marco Borsato. Run Day onderweg en is het eerst Desireless.

0: Marco Borsato en Code Rood.
1: Twente komt thuis. Met Jordi Goorman.
0: Nou, ik mag het toch niet hopen. Het wordt de komende dagen wel warm. Maar volgens mij geen Code Rood meer vanwege de hoge temperaturen zoals we die een kleine 2 weken geleden hadden. Maar goed, Marco Borsato dus rood. Wel Code Rood in het zuiden van Europa. Daar is het op heel veel plekken tropisch warm. Er wordt ook door de ANWB onder andere geadviseerd om je goed voor te bereiden als je die kant op reis gaat. Zeg maar, je zal maar in de auto zitten en je airco valt uit. Je moet er niet aan denken, jongens. Nou, sterkte daar. Ook nog Desireless, Voyage. Lekkere zomerrit hier op je donderdagavond. Met, als we het dan toch hebben over klimaatverandering, opwarming van de aarde. Het NK Tegelwippen. Het is een landelijk kampioenschap waarin ook Twentse gemeenten meedoen met het verwijderen van zoveel mogelijk beton en tegels uit het straatbeeld om daarmee groen wat meer ruimte te geven. En daarmee dus ook de temperaturen wat omlaag. Het valt me ook altijd op, ik weet niet of je dat zelf wel eens hebt. Als je dan in het buitengebied rijdt en naar je temperatuurmeter in je auto kijkt, buitentemperatuur, zodra je de bebouwde kom inrijdt, en dan vooral in de steden, zie je gewoon de temperatuur 1, 2 graden opwarmen. En dat is best wel een groot verschil. Nou ja, daarvoor is het NK Tegelwippen onder andere met dus ook zoveel mogelijk tegels verwijderen uit het straatbeeld. Dat doet de gemeente zelf, maar je kunt zelf ook meedoen. En daarvoor hebben veel gemeenten een zogenaamde tegeltaxi rijden. Komende maandag rijdt die weer een losser. Daar kun je alle tegels laten ophalen die je uit de tuin hebt gehaald. Als je er gratis vanaf wil, dan bel je de tegeltaxi. En daarvoor kijk je in Losser op de website van de gemeente om de tegeltaxi te reserveren. Dan komen ze gratis oude stoeptegels bij je ophalen. Dus als je nog een partijtje hebt liggen waar je vanaf moet, ook geen slecht idee natuurlijk. Maar het idee is natuurlijk dat je ze ook even ergens uit de tuin verwijderd hebt en daarvoor gras of groen hebt aangeplant. Beter voor de biodiversiteit. Onderweg, zometeen. Will Smith. En eerst hoor je nu Rondé en Love of My Life bij de middagshow.

Ik kijk momenteel trouwens een Netflix-serie die speelt zich volledig af in Miami trouwens. Startup is best een interessante serie. Driedelig inmiddels, dus die staat wel op Netflix ergens als je er een abonnementje op hebt. Onderweg hier het Twente FM Strijknieuws. Bente is dit, nieuwe single 3-2-1.

0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
1: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
2: De zon op je huid. Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
3: Mag.
4: Wat mag?
3: Je weet wel, Mac.
4: Hè?
3: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
5: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
6: Morse code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
7: Op zoek naar een andere auto? Van stadsauto tot truck. Zoek gratis en reclamevrij tussen duizenden voertuigen. Autofy.nl. OOFY.
8: Keuzestress over ramenkleding en geen zin in winkels? Wij komen met bijna 1000 gordijnenstalen bij je thuis. Met gratis advies, inmeten en vrijblijvende offerten. Ga naar gordijnenwinkelaanhuis.nl.
9: Op zaterdag 11 juli staat Reutem in het teken van spanning en snelheid. Tijdens de derde wedstrijd van het Ural NK Autocross. De beste autocrossers uit Nederland, Duitsland en België strijden om de winst. Vanaf 8:30 gaat het gas erop. Kom kijken en moedig jouw favorieten aan. Ural NK Autocross, 11 juli in Reutem.
10: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
11: Een mooie tuin? Huzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Huzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Huzinkbouwmaterialen.eu.
12: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
13: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
14: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. Op de Broekhoekweg in Losser botsten gistermiddag een personenauto en een driewielige motor met Duits kenteken op elkaar, waarbij de motor in de berm belandde. De bestuurder raakte gewond en werd per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. De auto liep schade op en de weg was tijdens de hulpverlening gedeeltelijk afgesloten. De gemeente Enschede start een aanbesteding voor de resterende delen van het mislukte megabouwplan Kop Boulevard, waaronder de ING-locatie, het skatepark en parkeerplaats bij de Hermandad. Het oorspronkelijke plan liep vast toen investeerder Life in de gemeente in 2022 uit elkaar gingen. Het gebied is nu opgedeeld in deelplannen onder de noemer Boulevardkwartier. En een fietser raakte gistermiddag rond 4:15 gewond bij een aanrijding met een personenauto op de Wellenmosweg in Enschede. Hulpdiensten kwamen met spoed ter plaatse en het slachtoffer werd naar behandeling naar het ziekenhuis gebracht. De auto raakte over de gehele zijkant beschadigd. De precieze toedracht van het ongeval is niet helemaal duidelijk. Heb ik in ieder geval nu wel het weer voor Twente. Vanavond neemt de wind af naar zwak en nog een tijdje is het zonnig tot zonsondergang. Komende nacht is het helder, het koelt af naar 14 tot 15 graden. Morgen wordt weer een zonnige dag met alleen wat sluierbewolking.
15: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat nog file op de A12 vanuit Utrecht naar de Duitse grens. 10 minuten vertraging bij 7 naar 10 minuten aan de grens. Een stukje verderop op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Op de A50 vanuit Eindhoven naar Arnhem. 10 minuten vertraging bij knooppunt Bankhoef. En even zoveel vertraging bij Ravenstein nog als je over de A50 vanuit Arnhem naar Os rijdt. Ook 10 minuten vertraging op de A325 vanuit Arnhem naar de Duitse grens. Bij Lent. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
13: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

The Simple Minds. Ik vind hem altijd lekker. Hier kun je zo lekker op meebleren. La la la la. Heerlijk in de auto bijvoorbeeld ook. Live en kicking van The Simple Minds. En daarvoor hoorde je nog het Twente FM streeknieuws. Meer nieuws en achtergronden uit Twente lees je na op onze website 120.nl.

De enige echte radiostation voor Twente. We zijn vereerd dat we onderdeel mogen zijn van je donderdagavond met deze van Robin Rass, Club Happen en ook nog Will Smith. Sam Smith. Will Smith hadden we ook. Maar Sam Smith is ook niet eens familie van elkaar, maar die hoorde je ook nog met Like I Can. Goed, welkom in je donderdagavond met vandaag best een lekkere zomerdag. Vanavond en vannacht zijn er opklaringen met lichte bewolking. Koelt het af naar een graad of 13. Morgen dan is het nog ietsje warmer dan vandaag. Er is opnieuw veel ruimte voor de zon en het wordt 28 graden. Het weekend zelf ook veel zon met oplopende temperaturen. Misschien dat het lokaal wel even de 30 graden gaan aantikken. Dus het wordt warm, maar gelukkig koelt het 's nachts af met minima rond de 14 tot 15 graden. En ook volgende week lijkt het erop dat we zonnig en tropische omstandigheden gaan krijgen met bijvoorbeeld begin van de week 31 graden. Nou, dat is een beetje veel van het goede misschien. Maar we zullen er maar weer uit moeten zitten.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten lijkt me.
3: Ja, maar die vetbike kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbike kun je trappen. Maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Jazeker. Ja.
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
7: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
8: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
9: 28 en 29 augustus is het weer tijd voor Rock & Mesh in Te Belgen. Met optredens van The Fortunate Sons, Biscuit Park en Buckers.
10: Want we will live in the brewery.
9: Geniet van live muziek, lekker eten, koude drankjes en volop festivalgevoel. Check de line-up en score je tickets op rockamesh.nl.
11: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantie vieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van recreatieverblijf De Roezeberg in Ootmarsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is De Roezeberg het perfecte low-budgetadres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
12: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. Bij sloopwerkzaamheden in Oosterhout is een ongeluk geweest. Een bouwvakker raakte zwaar gewond toen hij een zaag in zijn nek kreeg, meldt Omroep Brabant. Hij kreeg meteen eerste hulp en is daarna naar het ziekenhuis gebracht. De arbeidsinspectie onderzoekt hoe het precies kon gebeuren. De Rotterdamse rechtbank heeft 13 boetes geschrapt voor de tol van de Blankenburgtunnel bij Vlaardingen. Je moet je voor de betaling aanmelden en dan wordt de tol elektronisch afgeschreven, maar wie niet op tijd betaalt krijgt een boete van €35. Bij 13 bestuurders ging dat mis, ze kregen geen herinnering of werden meerdere keren beboet. In het oosten van Tsjechië staat een opslagplaats in brand van een schoenenmerk. Het historische gebouw heeft 10 verdiepingen en is voor een deel ingestort. Er zouden geen gewonden zijn. Het vuur wordt bestreden door honderden brandweermensen en zeker 75.000 paar schoenen zouden zijn verbrand. En wielrenner Tadej Pogacar had veel zin in de Pyreneeënrit die hij overtuigend won. Ik ging ervoor, want ik had niks te verliezen, zei hij na afloop. Hij pakte bijna 2,5 minuut op zijn grote rivaal Jonas Vingegaard, die tweede werd. Pogacar veroverde ook de gele trui en dat had hij vooraf niet gedacht. Het weer nu van Weer Online. Ook vanavond is het nog lang lekker en vannacht koelt de dag naar minimaal 12 graden. Morgen wordt het op sommige plaatsen wel 30 graden en de komende dagen verandert er weinig. En dat was het nieuws van het ANP.
13: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland, vanaf knooppunt Oudijk 2 kilometer file tot aan de grens, 20 minuten vertraging door grenscontroles. 5 minuutjes op de A325 vanuit Arnhem naar Duitsland, file staat bij Lent. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Het is zomer in Twente.

Lijkt me toch wel onhandig hoor, dansen met je ogen dicht. Maar Ed Sheeran doet het in elk geval wel. Leuk dat je luistert naar deze avonddienst op deze fijne donderdagavond. Ik ben Nikki en ik neem je de komende 2 uur mee langzaam richting het weekend. Maar ja, dat is dan dat ik een beetje vooruit aan het kijken ben. Maar ik ga toch heel even aan het begin van deze uitzending terug de tijd in. Want je hoorde natuurlijk net Ed Sheeran met het nummer Eyes Closed. En ik moest meteen denken aan het moment dat ik Ed Sheeran voor het eerst zag spelen en eigenlijk ook hoorde spelen op Lowlands. Dat was augustus 2012 alweer. Niemand kende hem, behalve 3 voor 12. En ik weet nog wel dat hij in de Alfa zat. Gewoon in zijn eentje, op een krukje, met zijn rode haar en zijn gitaar. En ik weet nog wel dat ik hem zag spelen. En toen dacht ik, oh, dit gaat nog wat worden. En niet heel veel later brak Ed Sheeran gewoon wereldwijd knetterhard door. En natuurlijk draaien we hem hier nog steeds. En dat zullen we waarschijnlijk ook blijven doen bij Twente FM. De volgende plaat die ik voor je klaar heb staan is er eentje waarop we lekker kunnen doordansen. Hier is de Bouza met Magnetic.

Je hoorde R.E.M. met The One I Love. En als we het dan toch over genieten hebben, ik weet niet of je zin hebt in een avond vol muziekgezelligheid en tropische sferen, dan moet je zaterdag in Hengelo zijn. De binnenstad staat namelijk helemaal in het teken van Tropical Night. En vanaf het einde van de middag veranderen de straten in één grote dansvloer met heerlijke zomerse ritmes. Van salsa en merengue tot kizomba. De muziek neemt je gewoon vanzelf mee. En of je nu de dansvloer opgaat of lekker met vrienden geniet van een tropische cocktail of mocktail. En de sfeer om je heen, er is echt voor iedereen wat te beleven. Dus zet je dansschoenen maar klaar voor aanstaande zaterdag. En maak je dan alvast op voor een hele fijne Tropical Night in het centrum van Hengelo.

Dat was Calvin Harris met Feel So Close. Een nummer wat alweer wat jaartjes meegaat. Want Feel So Close verscheen in 2011. En werd pas in 2012 wereldwijd een grote hit. Het nummer staat op het album 18 Months. Het eerste studioalbum van Calvin Harris. Dat echt doorbrak bij het grote internationale publiek. De titel van het liedje zegt eigenlijk al waar het nummer over gaat. Het gevoel van verbondenheid met iemand. Dat moment waarop alles heel even klopt. Calvin Harris schreef en produceerde het nummer zelf en koos er bewust voor om niet met een gastzanger te werken. Zijn eigen stem hoor je dus ook in de track. Iets wat hij niet vaak doet in zijn latere grote hits. Leuk weetje voor dat Calvin Harris... Een van de grootste DJ's en producers ter wereld werd... begon hij gewoon thuis met het maken van elektronische muziek op zijn computer. Inmiddels heeft hij samengewerkt met grote namen als Rihanna, Dua Lipa en Sam Smith. We blijven nog even in de sfeer van sterke artiesten... want hierna hoor je Sting met All This Time.

0: Hey, monteur, Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
1: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Morse code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
5: Zin in echt pure hydratatie zonder toevoegingen? Pak CocoSim kokoswater. 100% natuurlijk, bomvol elektrolyten en super verfrissend na sporten of onderweg. Wil je eerst proeven of meteen voorraad inslaan met een bundel? Kies je voordeelbundels op freshcoco.nl.
6: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is de koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis koeltechniek.nl.
7: Op zaterdag 11 juli staat Reutem in het teken van spanning en snelheid. Tijdens de derde wedstrijd van het Urol NK Autocross. De beste autocrossers uit Nederland, Duitsland en België strijden om de winst. Vanaf 8:30 gaat het gas erop. Kom kijken en moedig jouw favorieten aan. Urol NK Autocross, 11 juli in Reutem.
8: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
9: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
10: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. Op de Broekhoekweg in Losser botste gistermiddag een persoonauto en een driewielige motor met Duits kenteken op elkaar, waarbij de motor in de berm belandde. De bestuurder raakte gewond en werd per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. De auto liep schade op en de weg was tijdens de hulpverlening gedeeltelijk afgesloten. De gemeente Enschede start een aanbesteding voor de resterende delen van het mislukte megabouwplan Kop Boulevard, waaronder de ING-locatie, het skatepark en parkeerplaats bij de Hermandad. Het oorspronkelijke plan liep vast toen investeerder Life in de gemeente in 2022 uit elkaar gingen. Het gebied is nu opgedeeld in deelplannen onder de noemer Boulevardkwartier. En een fietser raakte gistermiddag rond 4:15 gewond bij een aanrijding met een personenauto op de Wellenmosweg in Enschede. Hulpdiensten kwamen met spoed ter plaatse en het slachtoffer werd naar behandeling naar het ziekenhuis gebracht. De auto raakte over de gehele zijkant beschadigd. De precieze toedracht van het ongeval is niet helemaal duidelijk. Heb ik in ieder geval nu wel het weer voor Twente. Vanavond neemt de wind af naar zwak en nog een tijdje is het zonnig tot zonsondergang. Komende nacht is het helder, het koelt af naar 14 tot 15 graden. En morgen wordt weer een zonnige dag met alleen wat sluierbewolking.
11: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het oosten van het land staat file op de A12 Arnhem-Duitse grens. Voor de Duitse grens nog 10 minuten oponthoud. Verder is er een ongeluk gebeurd op de N342 Hengelo-Noordhoorn. Bij de Duitse grens is de weg daardoor helemaal dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
12: Blijf op de hoogte.

Dit was wel weer een heerlijke gouden ouwe van Hubertus Lodewijk Jacobus van Loon. Oftewel Richenel met Dance Around the World. Een nummer uit 1986, wat zo herkenbaar blijft dat volgens mij iedereen die dit nummer hoort, dat je dan denkt, dit is toch Richenel. Hij scoorde met deze plaat zijn allergrootste hit. Dance Around the World kwam in Nederland tot de top 10 en stond meerdere weken in de hitlijsten. En van een klassieker uit de jaren 80 gaan we hier bij Twente FM natuurlijk moeiteloos over naar een artiest die op dit moment niet meer is weg te denken uit de wereldwijde hitlijsten. Zijn grote doorbraak kwam met het nummer Beautiful Things. En Benson Boone is inmiddels zo groot dat hij zelfs genoemd wordt rondom de grootste sterrenfeesten. Zo zijn er geruchten dat hij aanwezig zou zijn geweest bij de bruiloft van Taylor Swift en Travis Kelce afgelopen week. En of dat waar was, dat zullen we misschien nooit weten. Ik heb hier in elk geval voor je klaarstaan. De hit waar ik het net over had. Hier is Benson Boone met Beautiful Things.

Je hoorde Mr. Know-it-all van Teddy Swims en daarvoor Build to Last van Malie. We blijven nog even bij goed nieuws, want dat komt namelijk uit Denenkamp. Er is fantastisch nieuws voor de Dinkelruiters. Het viertal heeft geschiedenis geschreven door officieel Overijsselskampioen te worden. Na maanden van hard trainen viel alles op zijn plek en bleef de concurrentie ver achter hen. Een fantastische prestatie waar de vereniging en waarschijnlijk de hele regio trots op mag zijn. Namens mijzelf en ongetwijfeld de collega's van Twente FM van harte gefeliciteerd aan alle ruiters, trainers en iedereen die zich aan het succes heeft mogen bijdragen. En we houden de zomerse blije sferen er gewoon lekker in vanavond. Zet de volumeknop gerust een tandje hoger, want hier is Ricky Martin met Maria. Weppa!

0: onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Bettel een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de mens. En toen kwamen ineens de mannengriepen tussen.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantartikel hebben we gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Ja, nou ja, hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurlingen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurlingen. Ieder seizoen springlevend.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Morse code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
8: Keuzestress over raambekleding en geen zin in winkels? Wij komen met bijna 1000 gordijnenstalen bij je thuis met gratis advies, inmeten en vrijblijvende offerten. Ga naar gordijnenwinkelaanhuis.nl.
9: 28 en 29 augustus is het weer tijd voor Rock & Mesh in Tubbergen. Met optredens van The Fortunate Sons, Biscuit Park en Buckers.
10: Want we will live in de brouwerie.
9: Geniet van live muziek, lekker eten, koude drankjes en volop festivalgevoel. Check de line-up en score je tickets op rockamesh.nl.
11: Ontdek hoe Oldenzaal door de jaren heen is veranderd. Van klooster tot winkelcentrum en van grafheuvel tot woonwijk. De veranderende stad, nu in Museum Oldenzaal.
12: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
13: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. De KLM heeft in Denemarken een boete gekregen voor greenwashing. De luchtvaartmaatschappij zond er een reclamespotje uit, waarin werd gesuggereerd dat hun vluchten duurzaam waren, terwijl dat in werkelijkheid tegenviel. Passagiers werden zo op het verkeerde been gezet en daarom moet de KLM nu 400.000 euro betalen. In China heeft een grote brand gewoed in een fabriek waar sportschoenen worden gemaakt. Het vuur is intussen onder controle, maar er zijn wel bijna 30 doden. De andere werknemers konden op tijd wegkomen. Chinese media melden dat enkele mensen zijn opgepakt die verantwoordelijk zijn voor de veiligheid in de fabriek. In Weurt bij Nijmegen is een bermbrand geblust dankzij snel ingrijpen van buurtbewoners. Ze zagen aan een dijk meters gras in brand staan en ze bedachten zich geen moment. Ze liepen heen en weer met watergevulde gieters om te blussen. En volgens Omroep Gelderland was de brand al uit voordat de brandweer kwam. En de Wimbledon-finale bij de vrouwen wordt een Tsjechisch onderrondje en gaat tussen Linda Noskova en Karolina Mukova. In de halve finale won Noskova van Marta Kosciuk uit Oekraïne. En Mukova was te sterk voor de Amerikaanse Coco Gauff. Voor allebei is het de eerste keer dat ze in de finale van Wimbledon staan. Het weer nu van Weer Online. Alleen in het noorden hebben ze nu wat wolken die tot morgenochtend blijven hangen. Maar daarna schijnt overal de zon weer. En vannacht wordt het ongeveer 14 graden. En morgen kan het kwik oplopen naar 30 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De avonddienst. Nicky van Sponsen.

0: Dit blijft ook gewoon een fantastische plaat. Dit was Showing Out van Mel en Kim. En dit werd meteen een enorme hit in heel Europa. Helaas konden ze alleen niet heel erg lang van hun succes genieten. Want Mel overleed in 1990 op slechts 23-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. Ja, toch wel heel naar dat je zo jong aan je einde moet komen. Maar goed, in elk geval, first things first. Fijn dat je luistert naar het tweede uur van de avonddienst. Ik ben Nikki en ik neem je nog een uurtje mee, langzaam richting het weekend. De volgende plaat die ik voor je klaar heb staan is van Bruno Mars. Ik had het geluk dat ik afgelopen week bij een van zijn concerten mocht zijn. En man, wat was dit goed. Meteen in mijn top 3 van beste concerten ooit terechtgekomen. Hier is Risk It All.
1: Het is bijna weekend. Nog even die vrijdag door. Dit is de avonddienst met Nikki van

Jij en ik dansen gewoon langzaam het weekend in je met de Shapeshifters en Lola's team. Ik heb een waarschuwing, een phishingswaarschuwing van het Hof van Twente. Dus als jij in de gemeente van Hof van Twente woont, moet je toch heel even opletten. Er gaat namelijk momenteel een valse e-mail rond over een zogenaamde energiepeiling 2026. De mail lijkt afkomstig van de gemeente, maar dat is niet zo. Het gaat echt om phishing. Criminelen proberen dan natuurlijk jouw persoonlijke gegevens te stelen. En als je zo'n bericht krijgt, klik dan alsjeblieft nergens op. Verwijder de mail meteen. En waarschuw eventueel ook familie of buren. Ik heb dat wel eens gehad. Dat ik ergens op klikte, had ik niet moeten doen. En ik meteen de bank gebeld, want het kostte me anders €300. En omdat ik zo snel was, konden ze de betaling nog tegenhouden. Dus een gewaarschuwd mens

That's what I want van Little Nas X. Een artiest die de afgelopen jaren heeft laten zien dat je je niet in één hokje hoeft te laten stoppen. Hij mixt moeiteloos pop, hip-hop en zelfs country. Iets wat grote muzikanten voor hem eigenlijk ook al deden. Een van de pioniers van het mixen van verschillende muziekstijlen is natuurlijk de grote held Stevie Wonder. Al decennia lang laat hij horen hoe je soul, funk, jazz en pop naadloos in elkaar kan laten overlopen. En dat hoor je zeker terug in het volgende nummer van Stevie. Hier is Do I Do.

0: Betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Roscoe.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Roscoe-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Roscoe.nl.
1: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij? Reserveer nu bij Steakhouse Lützer Almin.

0: onze almhutten voor jouw feest. De Lütscher Alm. Reserveer je nu via lütscheralm.nl.
1: Vennegoor Energiemanagement, jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement of kijk op vennegoorweerselo.nl, onderdeel van de Vennegoor installatiegroep.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
6: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. Op de Broekhoekweg in Losser botste gistermiddag een personenauto en een driewielige motor met Duits kenteken op elkaar, waarbij de motor in een berm belandde. De bestuurder raakte gewond en werd per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. De auto liep schade op en de weg was tijdens de hulpverlening gedeeltelijk afgesloten. De gemeente Enschede start een aanbesteding voor de resterende delen van het mislukte megabouwplan Kop Boulevard, waaronder de ING-locatie, het skatepark en parkeerplaats bij de Hermandad. Het oorspronkelijke plan liep vast toen investeerder Life in de gemeente in 2022 uit elkaar gingen. Het gebied is nu opgedeeld in deelplannen onder de noemer Boulevardkwartier. En een fietser raakte gistermiddag rond 4:15 gewond bij een aanrijding met een personenauto op de Wellenmosweg in Enschede. Hulpdiensten kwamen met spoed ter plaatse en het slachtoffer werd naar behandeling naar het ziekenhuis gebracht. De auto raakte over de gehele zijkant beschadigd. De precieze toedracht van het ongeval is niet helemaal duidelijk. Heb ik in ieder geval nu wel het weer voor Twente. Vanavond neemt de wind af naar zwak en nog een tijdje is het zonnig tot zonsondergang. Komende nacht is het helder, het koelt af naar 14 tot 15 graden. En morgen wordt weer een zonnige dag met alleen wat sluierbewolking.
7: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het oosten van het land staat file op de A12 Arnhem-Duitse grens. Bij de Duitse grens is de vertraging een kleine 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

Better Days van Bruce Springsteen. Natuurlijk bij jouw favoriete radiostation Twente FM. Ik ben een aantal jaar geleden afgereisd naar het Haagse. In 2016 wel te verstaan. Ik ben geen Bruce Springsteen fan. Maar ik was wel heel erg benieuwd hoe goed het zou zijn. En ik dacht, nou weet je wat, ik ga er gewoon lekker naartoe. Malieveld is een heel groot grasveld midden in Den Haag. En daar staan allemaal bankjes omheen. Dus ik ben lekker op een bankje gaan zitten met een paar vriendinnen. Drankje erbij. En wij zijn gewoon lekker gaan bijkletsen. En op de achtergrond hoorden we Bruce Springsteen. En eerlijk is eerlijk, het klonk eigenlijk nog best wel heel erg goed. Want deze man kan natuurlijk wel wat. En treedt nog steeds op. Voor het laatst stond hij natuurlijk in het Goffertpark in Nijmegen, waar die twee uitverkochte shows gaf. De beste man is volgens mij ook al in de 70 en weet het nog steeds hartstikke goed te doen. In elk geval, genoeg over Bruce Springsteen. Ik heb ander nieuws en daar wordt jouw hulp bij gevraagd. Want ik weet niet of jij een tuin hebt of een balkonnetje, maar dan komend weekend is er namelijk Nationale Tuinvlindertelling en dan wordt er gevraagd of jij alsjeblieft een kwartiertje op jouw balkonnetje wil gaan zitten of in je tuin en dan wil gaan tellen hoeveel vlinders je ziet. En zo kan je onderzoekers namelijk helpen om in kaart te brengen hoe het gaat met de vlinders in Nederland. En dat kan je dan dus gewoon doorgeven. Nou, ik vind dat echt mega intriguing. Ik ga daar zelf dus aan meedoen. Want ik zie wel vlindertjes, maar ik heb natuurlijk geen idee hoeveel vlinders er rondfladderen hier in Nederland. Oh,

Dit was Soldier On van Direct. Er is een verdrietig nieuws bekendgemaakt uit de muziekwereld. Want vandaag is Bonnie Tyler op 75-jarige leeftijd helaas overleden. Ze lag de afgelopen tijd in een kunstmatige coma na een spoedoperatie. Kwam daarvan bij, maar is uiteindelijk toch overleden in een ziekenhuis in Portugal. Bonnie Tyler brak eind jaren 70 al door met It's a Heartache. Maar haar naam werd in 1983 definitief onsterfelijk met Total Eclipse of the Heart. Die wereldhit stond in tal van landen op nummer 1 en groeide uit tot een van de grootste power ballads aller tijden. Als eerbetoon draaien we nu haar grootste klassieker. Hier is Bonnie Tyler met Total Eclipse of the Heart.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één.
2: Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
3: Dat perspectief, dat zat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
2: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
4: Oh nee, mijn remmen. Maar dat geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat. Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
5: Een mooie tuin? Huzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Huzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Huzinkbouwmaterialen.eu.
6: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Zij hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
7: Ook je dieselopslagtank vullen? Oliehandel Roeleveld Rolink levert diesel E en 590 in heel Noordoost-Twente. Vandaag besteld, morgen in de tank. De agrariër, aannemer en transporter kan niet zonder Oliehandel Roeleveld Rolink. Bel voor de scherpste prijs.
8: Bij Roeleveld Rolink, diesel E en 590 zonder biocomponenten.
7: Ga snel naar roeleveldrolink.nl.
9: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
10: Morse code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
11: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
12: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. Bij het gemeentehuis van het Gelderse Oldenbroek is gedemonstreerd voor de LHBTI-gemeenschap. Vanavond wordt daar het nieuwe, conservatieve college geïnstalleerd dat de regenboogvlag niet meer wil hijsen en het lokale LHBTI-beleid schrapt. Het protest waarbij Pride-vlaggen waren te zien verliep verder rustig. In een vijver in Drachten is een dode gevonden, meldt Omroep Friesland. Politie kan nog niet zeggen of het om de man gaat van 22 die al sinds zaterdagnacht wordt vermist. Hij is toen voor het laatst gezien in Drachten. Het is nog onduidelijk hoe het lichaam in het water is gekomen. Een rechtbank in Denemarken heeft een boete aan de KLM gegeven van €400.000... De luchtvaartmaatschappij zou in een reclame gesuggereerd hebben dat hun vluchten duurzaam waren, terwijl dat in werkelijkheid behoorlijk tegenviel. Dat heet greenwashing. Consumenten worden zo misleid. En voor de Noorse wielrenner Thorsten Traan is de Tour de France waarschijnlijk afgelopen. Hij heeft zijn rib gebroken toen hij vandaag hard ten val kwam. Hij reed toen nog in de gele leiderstrui die hij na de finish kwijtraakte aan Tadej Pogacar. Traan heeft de etappe wel uitgereden met de breuk. Het weer nu van Weer Online. Alleen in het noorden hebben ze nu wat wolken die tot morgenochtend blijven hangen, maar daarna schijnt overal de zon weer. Vannacht ongeveer 14 graden en morgen kan het kwik oplopen naar 30 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het oosten van het land staat file op de A28 Zwolle-Groningen. Bij Staphorst is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
1: De zon op je huid? Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
2: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
3: Ah, mijn rug.
4: Beweeg.
3: Hè? Wat? Huh?
4: Ik ben het. Je rug.
3: Je hebt weer te lang gezeten, hè?
5: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
6: Op zaterdag 11 juli staat Reutem in het teken van spanning en snelheid. Tijdens de derde wedstrijd van het Urol NK Autocross. De beste autocrossers uit Nederland, Duitsland en België strijden om de winst. Vanaf 8:30 gaat het gas erop. Kom kijken en moedig jouw favorieten aan. Urol NK Autocross, 11 juli in Reutem.
7: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij? Reserveer nu bij Steakhouse Lützer.

0: onze almhutten voor jouw feest. De Lütscher Alm. Reserveer je nu via lütscheralm.nl.
1: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
2: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. Op de Broekhoekweg in Losser botste gistermiddag een personenauto en een driewielige motor met Duits kenteken op elkaar, waarbij de motor in de berm belandde. De bestuurder raakte gewond en werd per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. De auto liep schade op en de weg was tijdens de hulpverlening gedeeltelijk afgesloten. De gemeente Enschede start een aanbesteding voor de resterende delen van het mislukte megabouwplan Kop Boulevard, waaronder de ING-locatie, het skatepark en parkeerplaats bij de Hermandad. Het oorspronkelijke plan liep vast toen investeerder Life in de gemeente in 2022 uit elkaar gingen. Het gebied is nu opgedeeld in deelplannen onder de noemer Boulevardkwartier. En een fietser raakte gistermiddag rond 16:45 gewond bij een aanrijding met een personenauto op de Wellenmosweg in Enschede. Hulpdiensten kwamen met spoed ter plaatse en het slachtoffer werd naar behandeling naar het ziekenhuis gebracht. De auto raakte over de gehele zijkant beschadigd. De precieze toedracht van het ongeval is niet helemaal duidelijk. Heb ik in ieder geval nu wel het weer voor Twente. Vanavond neemt de wind af naar zwak en nog een tijdje is het zonnig tot zonsondergang. Komende nacht is het helder, het koelt af naar 14 tot 15 graden. En morgen wordt weer een zonnige dag met alleen wat sluierbewolking.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. File op de A28 vanuit Zwolle naar Groningen, want er wordt aan de weg gewerkt bij Staphorst. 5 kilometer file daar, een klein kwartiertje vertraging. Er zijn 2 rijstroken dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nog altijd tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmaske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmaske. Ja.
3: Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vriegezellen jongs weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Een mooie tuin. Huzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Huzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Huzink Bouwmaterialen.eu.
6: Hou je huis cool. Knippers, zonwering heeft een heleboel.
7: Ja, Knippers heeft topkwaliteit zonwering voor een eerlijke prijs. En ze komen gratis langs voor advies en een offerte. Ook voor rolluiken, horen en raamdecoratie. Knipperszonwering.nl.
6: Hou je huis cool. Knippers, zonwering heeft een doel.
7: De schaduwmakers uit het oosten.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
9: Morse code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
10: Keuzestress over ramenkleding en geen zin in winkels? Wij komen met bijna 1000 gordijnenstalen bij je thuis met gratis advies, inmeten en vrijblijvende offerten. Ga naar gordijnenwinkelaanhuis.nl.
11: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal. Natuursupplementen voor honden en katten.
12: Ah, mijn rug.
13: Beweeg.
12: Hè? Wat? Huh?
13: Ik ben het. Je rug.
12: Je hebt weer te lang gezeten, hè?
14: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels. Wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
15: Wil jij €500 netto verdienen?
16: Wat?
15: Als jij een vakspecialist in de elektrotechniek kent die bij Brusje Elektrotechniek past en ervoor zorgt dat die persoon solliciteert, ontvang je maar liefst een beloning van €500.
16: Wow.
15: Kijk voor alle voorwaarden op werkenbij.brusje.nl/geldverdienen. Brusje doet meer met je.
17: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
18: Twente FM Nieuws.
19: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. Een TBS'er heeft eind mei in een natuurgebied bij het Brabantse Herpen iemand doodgestoken, meldt de Telegraaf. Het slachtoffer was een voetbaltrainer die daar toevallig liep. De verdachte zou erg in de war zijn. Hij was op voorwaarden vrij en werd behandeld omdat hij eerder een andere willekeurige voorbijganger had neergestoken. Op een islamitische school in Amsterdam is sprake van wanbeheer, meldt de onderwijsinspectie. Het gaat om het Cornelius Haga Lyceum, waar het bestuur lange tijd heeft nagelaten om het onderwijs te verbeteren. En daardoor is de leskwaliteit op de school al jaren slecht en mogelijk stopt de financiering nu. Honderden mensen hebben geprotesteerd bij het gemeentehuis van het Gelderse Oldebroek. De nieuwe lokale politici werden buiten opgewacht door mensen in regenboogkleuren. En dat is waar het protest ook over gaat. Het nieuwe conservatieve college wil namelijk af van de regenboogvlag. En beleid waar LHBTI'ers eerder van profiteerden. En het wordt steeds spannender op het WK voetbal, want rond dit moment begint in Boston de eerste kwartfinale. Frankrijk-Marokko. En die wedstrijd wordt natuurlijk ook goed bekeken door Nederlandse Marokkanen. Marokko moet het wel doen zonder goaltjesdief Ismaël Saibari. Hij is nog steeds geblesseerd. Het weer nu van Weer Online. Alleen in het noorden hebben ze nu wat wolken die tot morgenochtend blijven hangen, maar daarna schijnt overal de zon weer. Vannacht ongeveer 14 graden en morgen maximaal 30. En dat was het nieuws van het ANP.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 10 minuten vertraging voor het verkeer op de A28 vanuit Zwolle naar Groningen. Want bij Staphorst wordt aan de weg gewerkt. Er staat 4 kilometer file. De vertraging is 10 minuten dus, doordat er twee rijstroken dicht zijn. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
16: Het is zomer in Twente.

0: zondag erop uit met het hele gezin? Kom aanstaande zondag vanaf 12 uur naar de Weerseloze Markt. Kijk op weerselozemarkt.nl voor het speciale zondagsprogramma.
1: Ontdek hoe Oldenzaal door de jaren heen is veranderd. Van klooster tot winkelcentrum en van grafheuvel tot woonwijk. De veranderende stad, nu in Museum Oldenzaal.
2: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
3: Ook je dieselopslagtank vullen? Oliehandel Roeleveld Rolink levert diesel E en 590 in heel Noordoost-Twente. Vandaag besteld, morgen in de tank. De agrariër, aannemer en transporter kan niet zonder Oliehandel Roeleveld Rolink. Bel voor de scherpste prijs.
4: Bij Roeleveld Rolink, diesel E en 590 zonder biocomponenten.
3: Ga snel naar roeleveldrolink.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
7: Morse code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
8: Profiteren van een geprognotiseerde groei van 51% per jaar en 6% dividend? Dat kan. BeursTrader, het datagestuurde fintech handelsplatform, opent haar deuren voor investeerders. Word nu mede-aandeelhouder vanaf 1000 euro en profiteer van onze explosieve groei. Mis deze unieke kans niet. Ga direct naar beurstrader.nl. Nogmaals, beurstrader.nl.
9: Keuzestress over raambekleding en geen zin in winkels? Wij komen met bijna 1000 gordijnenstalen bij je thuis met gratis advies, inmeten en vrijblijvende offerten. Ga naar gordijnenwinkelaanhuis.nl.
10: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
11: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. Op de Broekhoekweg in Losser botste gistermiddag een personenauto en een driewielige motor met Duits kenteken op elkaar, waarbij de motor in de berm belandde. De bestuurder raakte gewond en werd per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. De auto liep schade op en de weg was tijdens de hulpverlening gedeeltelijk afgesloten. De gemeente Enschede start een aanbesteding voor de resterende delen van het mislukte megabouwplan Kop Boulevard, waaronder de ING-locatie, het skatepark en parkeerplaats bij de Hermandad. Het oorspronkelijke plan liep vast toen investeerder Life in de gemeente in 2022 uit elkaar gingen. Het gebied is nu opgedeeld in deelplannen onder de noemer Boulevardkwartier. En een fietser raakte gistermiddag rond 4:15 gewond bij een aanrijding met een personenauto op de Wellenmosweg in Enschede. Hulpdiensten kwamen met spoed ter plaatse en het slachtoffer werd naar behandeling naar het ziekenhuis gebracht. De auto raakte over de gehele zijkant beschadigd. De precieze toedracht van het ongeval is niet helemaal duidelijk. Heb ik in ieder geval nu wel het weer voor Twente. Vanavond neemt de wind af naar zwak en nog een tijdje is het zonnig tot zonsondergang. Komende nacht is het helder, het koelt af naar 14 tot 15 graden. En morgen wordt weer een zonnige dag met alleen wat sluierbewolking.
10: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rode Doe zat dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: Luister.
1: Wij holt hem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT in Goor en Nieuwheden.
2: 28 en 29 augustus is het weer tijd voor Rock & Mesh in Tubbergen. Met optredens van The Fortunate Sons, Biscuit Park en Buckers.
3: Want we will live.
2: Van live muziek, lekker eten, koude drankjes en volop festivalgevoel. Check de line-up en scoor je tickets op rockamest.nl.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
6: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
7: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
8: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
9: Op zoek naar een andere auto? Van stadsauto tot truck. Zoek gratis en reclamevrij tussen duizenden voertuigen. Autofy.nl. OOFY.
10: Keuzestress over ramenkleding en geen zin in winkels? Wij komen met bijna 1000 gordijnenstalen bij je thuis met gratis advies, inmeten en vrijblijvende offerten. Ga naar gordijnenwinkelaanhuis.nl.
11: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
12: Een betrouwbare elektrakeur.

0: MKB, retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutus? Dan heb je binnen één dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutus.nl.
1: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
2: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
3: Twente FM Nieuws.
4: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. In Zaandam is vanavond een dode gevonden en de politie denkt aan een slachtoffer van een verkeersongeluk. De politie had een burgernetmelding verstuurd om uit te kijken naar een auto met een gebroken voorruit. En de auto is intussen aangetroffen. Er heeft zich ook iemand bij de politie gemeld en die is aangehouden. Minister Sjoerdsma voor ontwikkelingssamenwerking maakt zich zorgen nu de strijd tussen Amerika en Iran weer is opgeleid. Dat betekent dat er geen schepen kunnen varen in de Straat van Hormuz, waardoor delen van Afrika en Azië in de problemen komen. Volgens Sjoerdsma leidt het tot meer honger en dus meer vluchtelingen. Het lange wachten is bijna voorbij, want vannacht verschijnt het nieuwe album van de Rolling Stones, Foreign Tongues. Er waren al een paar nummers uitgebracht, waaronder de single In the Stars, en straks volgt de rest. Er doen ook andere grote artiesten mee op het album, zoals Paul McCartney en Robert Smith van The Cure. En terwijl het WK nog bezig is, zijn ook de eerste voorrondes voor Europees voetbal begonnen. Het Hongaarse Ferencváros heeft met 2-1 gewonnen van Vojvodina uit Servië in de voorronde van de Europa League. Volgende week is de return. De winnaar speelt in de volgende ronde tegen FC Twente. De verliezer moet een niveau lager tegen Ajax. Het weer van Weer Online. Het koelt vannacht af naar 12 tot 16 graden. Morgenochtend is het in het noorden nog bewolkt. Later is het overal zonnig. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. En dat was het ANP-nieuws.
3: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Gluzen, meneer? Kom dan kijken. BRTT, omeun nog grote voorraad. En die hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let u? RTT, gore nieuwheden.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar die vet maak je niet ook trappen.
2: Nee, die vet maak je, kun je trappen. Maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
0: en Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM nieuws.
5: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. Drie tieners zijn deze week opgepakt voor het voorbereiden van een liquidatie in Amsterdam. Ze komen volgens regiozender NH uit Hoofddorp Amsterdam en Sassenheim. Eerder werden ook al twee Scandinavische tieners aangehouden met een groot wapenarsenaal op hun hotelkamer. Eén van hen is nog minderjarig. De man die eind mei een voetbaltrainer neerstak in het Brabantse Herpen was volgens de Telegraaf een TBS'er met verlof. Hij zou zijn gestopt met innemen van medicijnen en was erg in de war. De man had TBS gekregen omdat hij eerder ook al een toevallige voorbijganger had neergestoken. Het Haga Lyceum in Amsterdam zit diep in de problemen. Volgens de onderwijsinspectie is er al lange tijd sprake van wanbeheer. De kwaliteit van het onderwijs is al jaren slecht en het bestuur heeft niks gedaan om dat te verbeteren. De situatie is zo kritiek dat het niet meer aan de inspectie is om iets te doen, maar aan de minister. En het vliegveld van Palm Beach in Florida heeft de naam van Donald Trump gekregen. Om de naamswijziging te vieren landde zijn zoon met het privévliegtuig van zijn vader op het vliegveld, de Trump Force One. Het landgoed van de president ligt er vlakbij en de belangrijkste weg naar het vliegveld is ook al naar Trump vernoemd. Het weer van Weer Online. Het koelt vannacht af naar 12 tot 16 graden. Morgenochtend is het in het noorden nog bewolkt. Later is het overal zonnig. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dank je wel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De Nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Petal een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de mens. En toen kwamen ineens dat mannengriepen tussen.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantenartikel hebben we gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Ja, nou ja, hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM nieuws.
5: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. Marokko is op het WK voetbal in de kwartfinale uitgeschakeld door Frankrijk. Het werd 2-0. Frankrijk was de hele wedstrijd beter en miste zelf nog een strafschop. Pas in de slotfase schoot Marokko voor het eerst tussen de palen. Op het vorige WK won Frankrijk ook al van Marokko, maar toen gebeurde dat een ronde later, in de halve finale. Op meerdere plekken zijn fans van Marokko de straat op gegaan na de verloren kwartfinale. In de Haagse Schilderswijk reden veel mensen toeterend rond en klonken harde vuurwerkknallen. Dat gebeurde ook in Utrecht, Rotterdam en Amsterdam. Op de meeste plaatsen heeft de politie iedereen opgeroepen naar huis te gaan. Iran zou president Trump willen vermoorden, schrijft de Wall Street Journal. Israël zou Amerika nieuw bewijsmateriaal hebben gegeven van die moordplannen. Trump hintte er zelf ook naar tijdens de NAVO-top in Ankara, door te zeggen dat hij op alle lijsten staat. Hij vindt wel dat hij tot nu toe geluk heeft gehad. En een man heeft in een plaatsje in de buurt van Frankfurt zijn eigen moeder in brand gestoken. Ze heeft het niet overleefd. Het gebeurde tijdens een ruzie waarbij ook zijn 103-jarige oma zwaar gewond raakte. De man is na de aanval op de vlucht geslagen, maar werd na een uitgebreide klopjacht aangehouden. Het weer van Weer Online. Het is vrijwel overal helder en 12 tot 16 graden. In het noorden begint de dag nog bewolkt, maar uiteindelijk gaat overal de zon schijnen. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één.
2: Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
3: Dat perspectief, dat zat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
2: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio.